0: van de Franse stad Duinkerke zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er ook een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Grootnieuws.

changed. In a moment we shall be changed. When we all get to

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Oost.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. 3 tot 5,5% meer loon. Dat is de eis van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen. CNV wil ook een hogere reiskostenvergoeding vanwege de gestegen brandstofprijzen. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. Een andere vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. Het dodelijke ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Er worden toch geen grote windmolens gebouwd net over de Duitse grens bij het plaatsje Ratum in de Gelderse Achterhoek. Inwoners verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Zulke windmolens zouden niet passen in het groene landschap. De tegenstanders hebben nu goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar ziet er vanaf. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog. Daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn meerdere doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit gelekte Prinsjesdagstukken. De gemiddelde premie komt ermee uit op €169. Het wil niet zeggen dat verzekerden ook precies dit bedrag moeten betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij zit de komende weken nog vast. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er een link met de gezochte drugscrimineel Bodde Jos. Het weer van Weer Online. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke.

0: blessings, knowing I can't count that high.
1: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
2: Door dit lied voel ik me geliefd.
1: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
3: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
1: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op een snelweg bij Venlo is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. In de auto zaten 3 verdachten en die zijn gewond. Ze waren op de vlucht geslagen na een inbraak bij een tankstation. De achtervolging duurde zo'n 20 minuten. Toen crashte de auto op een afrit van de A73. Het heftige ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. Het weer van Weer Online. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is, het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Levenswoorden.
1: Met Daan Olthoff.
2: Een hele goede morgen. Afgelopen woensdag hebben wij met Groot Nieuws Radio geld opgehaald voor de christenen in China. Dat deden we samen met de SDOK. En speciaal voor die dag nam Hans Alblas twee overdenkingen op. Die overdenkingen waren te horen in De Nieuwe Morgen. Maar mocht je die nou gemist hebben, dan kun je die zometeen hier nog een keer horen in Levenswoorden. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt vandaag uit het Bijbelboek Psalmen. Daar in Psalm 37, vers 4 lezen we: zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt.
3: Your love.

0: stretches to the sky.
1: Third Day hoorde je bij Groot Nieuws Radio. Your Love, O Lord. Afgelopen woensdag hebben we aandacht besteed aan christenen in China. En hoewel het lijkt dat China een heel vrij land is, is alles behalve waar. De regering van het land houdt alles in de gaten en zo ook wat er in de kerken gezegd wordt en gedaan. En om die reden zijn christenen vaak verborgen, houden ze kerkdiensten in het geheim. Maar ze zijn dan wel vervolgd, maar wel volhardend. En dat is het bijzondere aan deze christenen. We kunnen heel veel van ze leren. Speciaal voor deze actiedag nam Hans Alblas twee overdenkingen op. En die overdenkingen die hoor je vanochtend in Levenswoorden.
2: Als jongen van 17 liep ik voor het eerst de oude stad van Jeruzalem binnen. Ik was moe van de reis en van alle indrukken die op me afkwamen. Een enthousiaste Arabische man sprak me aan. Zoek je een souvenir? Ik heb prachtige sieraden, kom mee. Hoewel ik het niet helemaal vertrouwde, liep ik met hem mee naar zijn winkeltje. Hij hield me een paar oorbellen van parelmoer voor. Mijn moeder zou ze mooi vinden. Hoe kan ik weten of ze echt zijn? Vroeg ik, op mijn hoede. Goede vraag, kom, dan laat ik het je zien. De man stak een gasbrander aan en hield de oorbellen in het vuur. Zie je wel, echt parelmoer, anders waren ze nu verbrand. Overtuigd kocht ik de oorbellen en mijn moeder was er blij mee. Petrus schrijft in 1 Petrus 4, vers 12... Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Verdrukking is als een vuurproef. De echtheid en kwaliteit van ons geloof blijkt als we die proef doorstaan. Nu denk je misschien, waar heb je het over? Ik ervaar geen verdrukking of vervolging. Dat is toch iets voor christenen ver weg, niet voor ons in het Vrije Westen? Sommige gelovigen aan wie Peter schrijft zijn net zo verbaasd wanneer zij vervolgd worden, als jij zou zijn, als het jou zou overkomen. Daarom zegt hij, er overkomt je niets vreemds wanneer je vervolgd wordt. De Joodse volgelingen van Jezus zijn wel bekend met vervolging. Als kleine minderheid in een heidense cultuur worden zij vaak buitengesloten. De nieuwe bekeerlingen uit diezelfde cultuur moeten er nog aan wennen. Niet langer doen ze mee aan wat hun familieleden en oude vrienden heel normaal vinden. Losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij, noemt Petrus het bij de naam in hoofdstuk 4, vers 3. En hij vervolgt, daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En zij belasteren u. Wanneer je je gedrag verandert omdat je Jezus als Heer over je leven aanvaardt, val je op bij de mensen die je nog kennen van voor die tijd. Ze zullen het je niet altijd in dank afnemen dat je niet langer met hen meedoet. Misschien houdt je hun wel een spiegel voor en klaagt hun geweten hen aan. Je moet er niet vreemd van opkijken als ze je niet langer vriendelijk behandelen. We zien dit bijvoorbeeld gebeuren in China. De laatste jaren is de vervolging in dit land toegenomen. De overheid ziet het christelijk geloof als een westerse invloed. Volgelingen van Jezus worden daarom als vijanden van de staat beschouwd. Ze worden geïntimideerd en tegengewerkt. Maar zeg eens eerlijk, hoeveel van onze seculiere landgenoten staan er te juichen wanneer iemand zich tot Christus bekeert? Hoeveel steun en sympathie kunnen Gen Z'ers in hun netwerk verwachten wanneer ze Bijbelse normen en waarden omarmen? Peter zegt niet alleen dat vervolging ons niet hoeft te verbazen, maar ook dat we ons erin moeten verheugen. In 1 Petrus 4, vers 13 staat, maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Wanneer we lijden omwille van ons geloof in Jezus Christus, kunnen we ons helemaal identificeren met hem. Hij heeft immers eenzelfde lijden ondergaan. Niet alleen in de laatste week van zijn leven, maar vanaf zijn geboorte heeft Jezus heel veel tegenstand ontmoet. Hij werd vals beschuldigd, bespot, tegengewerkt. Als ons iets dergelijks overkomt, zegt Petrus, dan delen we in het lijden van Christus. We volgen hem na op de weg die hij zelf gegaan is. Hebreeën 12, vers 2 zegt dat de Heer Jezus het lijden heeft kunnen verdragen doordat hij vooruitzag naar de vreugde die later zou volgen. Op eenzelfde manier mag wie vervolgd wordt vanwege Christus zich verheugen in de heerlijkheid die zichtbaar wordt bij zijn tweede komst. Wie nu deelt in Christus lijden, laat zien dat zijn geloof echt is. En wie weet dat zijn geloof echt is, kan er zeker van zijn dat hij ook zal delen in de heerlijkheid van Christus. Vervolgd maar volhardend. Vervolgde christenen lijden werkelijk pijn, zoals Christus echt geleden heeft. Zij kunnen volharden zoals Christus heeft volhard, door zich tijdens het lijden te verheugen in de heerlijkheid die nog komt. We hoeven er niet vreemd van op te kijken als we tegenstand ontmoeten vanwege ons geloof in Jezus. Laten ook wij ons dan verheugen, zoals Petrus ons aanspoort te doen.

0: Redman bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde You'll Never Let Go. Daarvoor hoorde je de overdenking van Hans Alblas, die te horen is geweest op de actiedag afgelopen woensdag, speciaal voor de christenen in China. We gaan nu luisteren naar het tweede gedeelte van deze overdenking.
1: In Gods koninkrijk worden de dingen omgedraaid. Wie lijdt omwille van zijn geloof in Jezus, wordt bijvoorbeeld opgeroepen om blij te zijn. 1 Petrus 4 vers 14 zegt dat zo. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Hiervoor hebben we gezien dat christenen als deel van een kleine minderheid vaak buitengesloten worden door de niet-christelijke meerderheid. Dat is precies wat er hier bedoeld wordt met smaad lijden om de naam van Christus. Tegenover die smaad staat de heerlijkheid die ons te wachten staat bij Jezus' tweede komst. Maar ook de heerlijkheid van de Geest van God die nu al op ons rust. Waar anderen ons overladen met schande, overlaat Gods Geest ons met eer. Waar anderen ons uitsluiten, sluit Gods Geest ons in. Wie dit meemaakt, wordt zalig genoemd. Hetzelfde woord gebruikte de Heer Jezus in zijn zogenoemde zaligsprekingen. Kijk bijvoorbeeld eens naar Matthäus 5, vers 11. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Gelovigen die vervolgd worden zeggen vaak dat zij het een eer vinden. Zij danken God dat zij waardig bevonden zijn om te lijden voor Christus. Als je dat hoort, zou je er bijna naar gaan verlangen om vervolgd te worden. Petrus helpt ons in vers 15 om vervolging in het juiste perspectief te zien. Het blijkt niet de bedoeling te zijn om het uit te lokken. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Het mag duidelijk zijn dat er geen sprake is van lijden omwille van Christus als we worden gestraft om wat we hebben misdaan. Als we in de gevangenis belanden omdat we iemand hebben vermoord of bestolen of om wat voor criminele daad dan ook, krijgen we slechts wat we verdienen. Het kan echter ook subtieler liggen. Voor een extra categorie gebruikt Petrus hier een uniek woord dat niet eenvoudig te vertalen is. Het gaat waarschijnlijk niet slechts om een bemoeial. Hij lijkt christenen te bedoelen die zich verregaand mengen in de levenswijze van niet-christenen. Zij laten hun ongelovige buren duidelijk weten hoe zij zouden moeten leven. Je kunt je voorstellen dat dat bij hen in het verkeerde keelgat schiet. Tegenstand en uitsluiting kunnen het gevolg zijn. Als je op zo'n manier vervolging over jezelf afroept, noemt Petrus je niet zalig. We zijn als christenen duidelijk niet geroepen om mensen te veroordelen, maar om ze vreedzaam te winnen voor Gods koninkrijk. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken, volgt er in vers 16. Christen was in die tijd een negatieve benaming, gebruikt door de tegenstanders van het nieuwe geloof. Kijk maar naar Handelingen 11, vers 26. Het kan zijn dat aangeklaagd worden als christen ook een juridische zaak was. Als je voor de rechter gedaagd wordt, is dat een schaamtevolle gebeurtenis. Gebeurt het omdat je de naam van Christus draagt, dan hoef je je niet te schamen. Als dit de enig mogelijke aanklacht is, omdat er van diefstal, moord of welke criminele daad dan ook geen sprake is, dan is dat in zichzelf eervol. Met zo'n levenswijze als getuigenis verheerlijk je God. Dan kun je het lijden met opgeheven hoofd aanvaarden en verdragen. Ik denk hierbij aan een Chinese voorganger met de naam Yang. Zijn vrouw zit vast vanwege haar getuigenis. Zelf is Yang het land uitgevlucht. Zijn kinderen wonen bij zijn schoonouders. Hoewel dit ontzettend veel pijn doet, ziet Yang het ook als een eer om dit lijden te mogen dragen. In 1 Petrus 4 vers 19 vat Petrus zijn boodschap over het lijden om Christus wil nog eens samen. Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Wanneer je vervolgd wordt vanwege de naam van Jezus, spoort Petrus je aan om blij te zijn. Niet omdat het geen pijn doet, niet om vervolging te idealiseren en al helemaal niet om je op te roepen om vervolging uit te lokken. Je mag wel blij zijn omdat je nu al deelt in Gods heerlijkheid, doordat zijn geest op je rust. En wanneer Christus terugkomt in heerlijkheid, zul je helemaal jubelen van vreugde. In de tussentijd word je uitgenodigd om je toe te vertrouwen aan God. Hij is je trouwe schepper. Hij zal voor je zorgen, juist ook in het lijden. Hoe kun je laten zien dat je God vertrouwt? Door te blijven volharden in de goede levensstijl die Jezus ons leert, ook wanneer het je iets kost. Geloven betekent risico's nemen. Vertrouwen betekent blijmoedig volharden in het volgen van Jezus, ongeacht de consequenties. Vervolgd, maar volhardend.

Hoe ons leven er ook uitziet, hoe sterk ook de storm, wij mogen hem vertrouwen. Je hoorde Lef bij Groot Nieuws Radio. Het is bijna 6 uur. Zometeen de nieuwe morgen met Juri van de Geest.

0: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
1: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
0: Ga je mee? Kijk op troetickets.nl.
2: Ga je mee?
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager en op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Nu bij New York Pizza. De Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte

0: kerstvakantie heen gaan.
1: Citytrippen?
2: Draken temmen in het Verre Oosten.
3: Of nee, juichen voor Oranje.
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 6 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij een ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Maar hoeveel precies horen we pas later. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Reiskoepel ANVR zegt dat de chauffeur gisteren waarschijnlijk moest uitwijken voor een rotsblok. De bus viel daarbij op zijn kant. In Noord-Limburg is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. De 3 verdachten in de auto raakten gewond. De achtervolging begon toen er een melding kwam van een inbraak bij een tankstation in Kessel. De verdachten sloegen op de vlucht, maar bij de A73 bij Venlo raakte een auto van de weg. Een man uit Dordrecht zit vast voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij werd vorige week al gepakt. De drugs werden gevonden in Noord-Frankrijk, in de haven van Duinkerken. Ze zaten verstopt tussen plastic afval in een container uit Ghana. De straatwaarde van de kook was zo'n 225 miljoen euro. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met lokaal soms regen. Vanmiddag is het vaker droog met een beetje zon. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Files door spoedreparaties. Op de A16 wordt er eentje uitgevoerd vanuit Rotterdam naar de Belgische grens bij knooppunt Gelder. Daar is maar 1 rijstrook open. Er staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging door spoedreparatie op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Bij afrit Hoenderloo zijn 2 rijstroken dicht.
13: Vrienden, een hele goedemorgen op deze vrijdagochtend. Het is 11 september, 6 uur geweest. Zometeen begint de nieuwe morgen en ik heb goed nieuws voor je. Ja, ik kan een plaat voor je draaien. De vraag is alleen welke. Ik heb hier een toetsenbord en een muziekcomputer. Ik kan daarop tikken. En dan doe ik gewoon even de titel van jouw favoriete liedje. Als ik hem kan vinden, heb je kans dat ik hem draai. Moet ik het wel even horen? Dus stuur een berichtje met de Grootnieuws Radio app.
14: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
15: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
14: Ah, check.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
17: Appetito.
16: Appetito.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar.

0: wat je nodig hebt op amazon.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
9: De Nieuwe Morgen.
10: Met Joeri van der Geest.
9: Het christelijke radiostation.

Mooi hè, die stem. Philippa Hanna, It Is Well. En ik begrijp dat ze deze dagen ook zelf in Nederland is voor het Upgrade Festival. Ik kreeg een fragmentje doorgestuurd van luisteraar Tessa. En die stuurde Philippa Hanna, You're Still God. Dat was van het weekend, afgelopen weekend. Heeft ze die gehoord op het Upgrade Festival? Stuur daar ook een fragmentje van.

Nou, dat is toch mooi. Filippa Henna. Je hoorde haar net aan het begin van deze nieuwe dag. Afgelopen weekend dus was ze in Nederland. Alright, een hele goede morgen. Het is 11 september 2026, 10 minuten over 6. En ik hoef waarschijnlijk alleen maar de vraag te stellen: waar was jij? En dan weet je vast wel waar het over gaat. Vandaag is het 25 jaar geleden dat 9/11 plaatsvond. Als je even wil laten weten wat jouw herinneringen aan die dag 25 jaar geleden zijn, dan mag je daar natuurlijk een berichtje voor sturen met de Groot Nieuws Radio app. Deze ochtend heb ik daar aandacht voor. Verder natuurlijk ook de vraag: welke plaat wil je horen? Ik sloeg me aan op een berichtje van Matthijs. Die zegt: goedemorgen, Juri. Ik zit lekker mee te luisteren vanuit de vrachtwagen. Vanochtend wakker geworden in Dover. En zometeen op de trein naar Calais. Ik wil iedereen alvast een heel goed weekend wensen en een hele goede terugreis. En het lied dat ik daarbij wil horen, ja, dat past daar goed bij. Heer, wijs mij uw weg met die hele route die nog voor mij ligt. Nou, Matthijs, ik heb hem voor je.

15 minuten over 6. Een hele goede morgen. Kan toch een bemoediging zijn, hè, deze ochtend. Ook als je nu aan de ontbijttafel zit of misschien al eerder vanmorgen hebt ontbeten. En je ziet ergens verderop een lampje aangaan. Dan voel je toch een beetje verbonden met elkaar. Ook zonder dat je weet wie er zit. De gedachte, ik ben niet de enige die wakker is. Dat kan je wellicht sterken. Nou, dus kom maar door. Wie ben je, waar luister je vandaan en waarom ben je wakker op dit vroege tijdstip? Je kunt jezelf wakker melden voor de lijst met wakkere mensen. En dat doet Mariet onder meer. Die zegt goedemorgen, Juri. Nagali, goedemorgen, Juri. Het weekend is begonnen met Nu in het Woord en Groot Nieuws Radio op de achtergrond. En dan taarten versieren. En dan Ernst-Jan, die zegt goedemorgen, Juri. Ik ben thuis, want ze komen vandaag een nieuwe keuken plaatsen. Een gezegende uitzending en wat betreft 25 jaar geleden. Ik was op mijn werk en ineens kwam er een ingelaste nieuwsuitzending. Heel de wereld leek even stil te staan. Nou, dat gaat over 9-11 natuurlijk. Ja, 25 jaar geleden, vandaag precies. Deze ochtend ook aandacht voor, dus als je zelf nog herinneringen hebt of bijzondere verhalen die indruk op je hebben gemaakt, stuur het vooral door ook met de Groot Nieuws Radio app. De dagtekst van vandaag is een psalm, en wel psalm 37. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. De dagtekst van vandaag, psalm 37, vers 4.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: wakkere mensen van vandaag. Vrijdag 11 september 2026. Casey zegt goedemorgen vanuit zijn DAF. Hij kijkt uit naar zondag, wens ons alvast een hele gezegende uitzending toe. Wietse die sluit de week af met lossen in Doetinchem, Aalten, Winterswijk, Haaksbergen en Enschede. En ook Peter de schrootrunner is wakker. Geldt ook voor Remco en Arjan de Hilloe. John die meldt zich vanuit Arnhem. Wim die rijdt vandaag van Klarenbeek naar Leeuwarden, verder door naar Drenthe en Overijssel. Angelo die doet nog een dagje intratuin met zijn vrachtwagen. En André die is al om 4 uur wakker. De caravan die staat voor de deur. En zometeen naar Midden-Limburg voor een lang weekend. Heerlijk. Gert-Jan, goedemorgen. Han die heeft heerlijk geslapen. Oké, fijne wetenschap. Nog 1 dagje werken en dan lekker weekend. Nou, goed weekend alvast dan. Arjan die rijdt van Ommelanderwijk. Wat een lang woord eigenlijk. Ommelanderwijk naar de golfbaan. Hij zegt het is de laatste vrijdag van de week. En dan vakantie. Jan uit Barneveld die begint de dag met een wandeling bij de Drentse A. En Johan die doet met de vrachtwagen een rondje Brabant. Ook Gerda is wakker, maar blijft nog even lekker liggen. Afike die zegt goedemorgen Juri, lekker aan het werk bij onze Esso tankstation. Vanmorgen kreeg ik deze tekst. De brief van Paulus aan de Galaten, 6 vers 2. Verdraag elkaars anders moeilijkheden. Zo zult gij de wet van Christus vervullen. Heerlijk luisteren naar Groot Nieuws Radio op de achtergrond. Nou, fijn. Jacob, goedemorgen Juri. Ik meld me even wakker. Ik ben met een silo onderweg van Waarder naar Wierde. Ik wens iedereen een gezegende dag. En in het bijzonder Arjan en Berto, die ook in het silo-transport zitten. Nou, die weten zich geroepen bij deze. Hendrik uit Urk.
1: Goedemorgen. Ja, man, net weer uit de Bijbel lezen over. Ja. De liefde van Christus. En die mogen we delen met elkaar. We moeten niet voor onszelf houden, maar we moeten delen. Ik wens iedereen zo een rijgezegende werkdag en weekend toe. Groeten, Hendrik uit Urk.
0: Nou, dat vind ik toch mooi, Hendrik. Altijd de rijk gezegende werkdag. Dat maakt het weer even net iets anders dan de gezegende werkdag. Dank je wel ervoor. Vrienden, een hele goede morgen. Het is bijna 6:30. Straks de groot nieuws update. Na muziek van Chris Tomlin. Dit is I Will Follow.

0: maakt het 6:01. Wat gebeurt er in de wereld om ons heen? Dat hoor je nu tijdens de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er zijn doden en gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. De bus botste op de vangrail en is daarna gekanteld. Hoe de 49 inzittenden er precies aan toe zijn, is nog onbekend. Na een politieachtervolging in de buurt van Venlo zijn 3 verdachten van een inbraak gewond geraakt toen hun auto crashte. De 3 zouden bij een tankstation hebben ingebroken. De politie heeft in Dordrecht een man gepakt die had geprobeerd om bijna 4000 kilo coke in te voeren. Zover kwam het dus niet. Het spul werd in het Franse Duinkerken onderschept.
2: Groot nieuws update.
0: Christelijke asielzoekers die in een asielzoekerscentrum bedreigd worden om hun geloof, moeten daarvan aangifte doen. Die oproep doet asielminister Bart van der Brink vandaag, of eigenlijk gisteren in een Kamerdebat. Hij wil de daders snel laten berechten. Stichting Gaven, die opkomt voor christelijke vluchtelingen, ziet het aantal incidenten oplopen van 10 meldingen in 2023 naar 25 dit jaar. ChristenUnie en de SGP die vragen om betere bescherming van wie zich in het AZC bekeert tot het christendom. Ja, een 2000 jaar christendom heeft onze cultuur diep gevormd en veel daarvan zijn we vergeten. Dat betogen historica Beatrice de Graaf, theoloog Stefan Paas en journalist David Bogert. En dat doen ze in hun nieuwe boek De Ongelofelijke Geschiedenis. Ze verzwijgen het kwaad niet dat in de naam van het geloof is gedaan, maar laten vooral zien wat het christendom omkeerde. Dat ieder mens evenveel waard is, bijvoorbeeld in de wereld van de Romeinen, waar de sterren het voor het zeggen hadden. Ja, daar was dat een ongehoord idee. Komende maandag dan wordt het boek in Utrecht gepresenteerd. En de man achter het Nationaal Orgelmuseum in Elburg is op 87-jarige leeftijd overleden. Maarten Seibel die zette zich zijn leven lang in voor het orgel. Hij was ruim 40 jaar organist van de Grote Kerk in Elburg. Richtte ook een museum en een stichting op om oude orgels te bewaren. Iemand moet het doen, dat was zijn motto. Werkeloos toekijken, dat ligt mij niet. En de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs is de campagne Dit is Thuisonderwijs gestart. Aanleiding is het debat in de Tweede Kamer. De vereniging die wil laten zien hoe thuisonderwijs er in de praktijk uitziet en pleit voor wettelijke erkenning als onderwijsvorm. Dat legt bestuurder Daan Lensink uit.
3: Wat dat betreft is de Nederlandse wet dus ook heel rigide, dat het leerrecht alleen ingevuld kan worden door een schoolplicht. Dat geldt niet alleen voor onze groep, maar dat geldt ook voor een hele grote groep thuiszitters, dat niet passend is. Ja, het leerrecht kan ook buiten de 4 muren van een klaslokaal ingevuld worden. Ja.
0: En dat doet hij in de nieuwste podcast Groot Nieuws van de Week. Dan nog het Groot Nieuws Radio Weerbrief van Buienradar. Vanochtend is het bewolkt en valt af en toe wat regen. Het meeste valt in het westen. In het oosten eerst ook nog wat zon. Vanmiddag dan trekken wolken en regenresten via het oosten weg. Daarna af en toe zon en een lokale bui. Het wordt 20 tot 21 graden.
4: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend. Lezen we zometeen 1 Thessalonicense hoofdstuk 3. Tot die tijd, muziek van Michael W. Smith.
2: De nieuwe morgen.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 3 uit de Basisbijbel. Het bezoek van Timotheus aan Thessalonica. Vervolg. Uiteindelijk konden we het niet langer uithouden geen nieuws van jullie te krijgen. Daarom besloten we om Timotheus naar jullie toe te sturen. Zelfs zou ik in Athene achterblijven. Timotheus is een dienaar van God. Hij is onze broeder en medewerker in het goede nieuws van Christus. Hij kwam jullie opbouwen en aanmoedigen in jullie geloof. Want alleen als jullie een sterk geloof hebben, zullen jullie overeind kunnen blijven in alle moeilijkheden. Toen ik bij jullie was, heb ik jullie al gewaarschuwd dat jullie het moeilijk zouden krijgen. Want moeilijkheden horen er nu eenmaal bij. En dat is ook gebeurd, zoals jullie weten. Dat was ook de reden dat ik het niet langer kon uithouden zonder nieuws van jullie. En daarom heb ik Timotheus gestuurd om te kijken hoe het met jullie geloof ging. Ik wilde weten of de duivel jullie misschien had overgehaald om het geloof los te laten. Dan zouden we voor niets zo hard voor jullie hebben gewerkt. Timotheus is inmiddels bij ons teruggekomen. Hij bracht ons goede berichten over jullie, of jullie geloof en jullie liefde. Hij vertelde ook dat jullie vaak aan mij denken. Hij zei dat jullie er erg naar verlangen om mij weer te zien. Net zoveel als ik er naar verlang om jullie weer te zien. Jullie geloof heeft mij heel erg bemoedigd in al mijn moeilijkheden, broeders en zusters. Ik heb er weer moed door gekregen. Want nu weet ik dat jullie stevig vasthouden aan jullie geloof in de Heer. En daardoor heb ik weer rust. Ik ben zo blij over jullie. Ik kan God maar niet genoeg voor jullie danken. En dag en nacht bidden we vurig dat we jullie weer zullen zien. Want dan zullen we in orde kunnen maken wat er nog aan jullie geloof ontbreekt. Ik bid dat onze God en Vader en onze Heer Jezus ervoor zullen zorgen dat we weer naar jullie toe kunnen komen. Ik bid ook dat de Heer jullie zal helpen om steeds meer van elkaar en van de andere mensen te houden. Net zoals ik steeds meer van jullie gehouden. Zo zal Hij jullie geloof steeds sterker maken. Uiteindelijk zullen jullie helemaal volmaakt zijn voor onze God en Vader op de dag dat onze Heer Jezus terugkomt met alle mensen die bij Hem horen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Josiah Queen en Dusty Bibles. Daarvoor Reijer en Sarah Ben Hamida. Wij aanbidden u, Jezus. Nou, volgende week dan is het zover. Dan staat Josiah Queen in Nederland. Hij treedt dan op in Ahoy, Rotterdam. En hij zong dus net over Dust on Our Bibles, brand new iPhones. Maar op die iPhone kun je natuurlijk ook lezen uit de Bijbel. Dus dat is een klein beetje de keerzijde die ik heb bij die plaat. Maar nou goed, in ieder geval, de boodschap die mogen duidelijk zijn. De Bijbel kun je niet alleen lezen op je iPhone. Je kan hem ook luisteren op de radio, zoals bij ons iedere ochtend om 7:15. Zoals we net lazen uit 1 Thessalonicense hoofdstuk 3. En ik vond het wel opvallend om te lezen dat Paulus ook wel eens wakker lag. Nacht na nacht en dan niet van de zorgen om zichzelf, maar zorgen om anderen. Dat hij een groepje mensen had leren kennen in Thessalonica. En hij kon maar niet loslaten hoe het met ze ging. Hield hun geloof stand of ja, zou ze het misschien loslaten? Nou, die onrust die hield hem uit zijn slaap. Dag en nacht was hij aan het bidden voor die mens. Mooi. In de Gronings Radio app zie ik berichten binnenkomen van onder meer Michelle. Die zegt, goedemorgen Juri, ook ik ben wakker. Ik ben weer een uurtje op de fiets naar Den Haag om daar te gaan werken. Fijne dag in Gods nabijheid toegewenst. En Alexander die zegt, vandaag nog 1 dagje werken. En dan lekker weekend. Zondag weer achter de geluidstafel in de kerk. Ook jij kunt van je laten horen. De Grootnieuws Radio app kun je installeren op misschien wel je brand new iPhone. En als je dat hebt, kun je een berichtje sturen met de Grootnieuws Radio app. Belandt het hier rechtstreeks voor mijn neus.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: kerkinactie.nl/collectant.
1: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
2: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
5: Ben jij deze feestdagen ten huwelijk gevraagd? Bij Wij Fotografie draait alles om jullie liefde, verbinding en emotie. Neem samen een kijkje op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking. De momenten van vandaag zijn de herinneringen van morgen.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Groot Nieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 7 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er zijn nog veel vragen rondom een ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Het is nog niet precies duidelijk hoeveel van de 49 inzittenden gewond of overleden zijn. De politie sprak eerder over meerdere doden. De Zwitserse president zegt geschokt te zijn en mee te leven met de slachtoffers. In de buurt van Venlo zijn 3 verdachten van een inbraak gewond geraakt toen een auto crashte tijdens een politieachtervolging. De 3 zouden bij een tankstation hebben ingebroken. De politie zette daarop de achtervolging in, die na zo'n 20 minuten eindigde in een crash op de A73. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor het invoeren van 4000 kilo coke. Dat mislukte, want het spul werd bij het Franse Duinkerken onderschept. De coke heeft een waarde van meer dan 200 miljoen euro. Volgens de Telegraaf zou drugsbaas Bolle Jos iets met de onderschepte partij drugs te maken hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Overdag is het vrijwel overal droog en zijn er perioden met zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Groot Nieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat file tussen Spijkenisse en de afrit Brielle 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht.
11: Goedemorgen, dit is Groot Nieuws Radio, het christelijke radiostation van Nederland, met zometeen muziek van Ruben Morgan. Stil is onderweg.
12: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werkenbijhelix.nl.
13: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
12: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
14: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na

0: Het scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
7: De Nieuwe Morgen.
8: Met Joeri van der Geest.
7: Het christelijke radiostation.

0: Rebbe Morgan en Stil hoort hier in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. De vakantie, ja, die is inmiddels al een klein beetje voorbij. Ook voor onze overdenkers, zometeen om 7:45 en 8:15 een nieuwe overdenking. En dat is een overdenking van Rob Favier. Afgelopen weken hoorde je ze uit het rijke archief Preken en Overdenkingen, het podcastkanaal. Maar goed, Rob die is terug van vakantie, terug van weg geweest. Zometeen om 7:45 en 8:15 dus een nieuwe overdenking van zijn hand. Ja, en verder denk ik, ik hoef volgens mij maar de vraag te stellen: waar was jij? En je weet al waar het over gaat, denk ik. Vandaag is het 25 jaar geleden, 11 september 2001. En nou, als je boven de 30 bent, dan weet je waarschijnlijk nog precies waar je op dat moment was, waar je stond, wat je deed, hoe je het hoorde. Maar goed, intussen, en dat is misschien onwerkelijk om te begrijpen, is er ook een hele generatie die het nooit bewust heeft meegemaakt. Waaronder dus ondergetekende. De twintigers van nu, voor hun is het geschiedenis en niet per se een bewuste herinnering. Ik krijg veel reacties binnen, onder meer Marjolein. Zij laat weten: ik werd op 11 september 2001 door mijn buurman opgehaald, in paniek. Ze hadden thuis bewust geen televisie, dus hij riep ze erbij. Hij zei: jullie moeten nu even komen kijken. En ja, zo stonden zij te kijken voor de televisie. En precies op dat moment ging het tweede vliegtuig de torens in. Rianne, die laat weten: ik was toen student, woonde thuis bij mijn ouders en in datzelfde huis woont ze nu weer, samen met haar man. Ze kocht het van haar ouders. Gek, schrijft ze erbij, dat het alweer zo lang geleden is. Nou, Petra die stuurt ook iets wat je eigenlijk super stil maakt. Een uur voordat de vliegtuigen het World Trade Center invlogen, moest ze haar zoontje begraven. 7,5 week oud, overleden aan een bacterie. En twee werelden van verdriet op één en dezelfde dag laten ze weten. Nou, dat is een heftig bericht. Thea die stuurt nog: goedemorgen jullie. 9-11, groot drama voor een ieder die ermee te maken hebben gehad. Het grote verdriet en angst. Angst in zaaien en macht, dat is wat deze mensen wilden bereiken. Ik heb 30 jaar geleden een jaartje gewerkt in Jordanië als christen. Het was zeer moeilijk om over de liefdevolle God en over de verlosser te spreken. Ik zie nog de donkere ogen van de mensen die me zeiden niet zo over het geloof te spreken, uit eigen veiligheid. 9-11 om nooit te vergeten. Wat zal onze God en vredevoorst hier ook veel verdriet van hebben gehad. Daarom loof en prijs ik elke dag zijn naam, dat we in zijn vrede mogen leven. Nou goed, we zullen er vandaag nog wel een aantal keer bij stilstaan. 9-11, vandaag 25 jaar geleden.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag is een psalm. En wel psalm 37, vers 4. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. De dagtekst van vandaag, psalm 37, vers 4.

worden. Dien en armen naar omhoog. Ja, vandaag is het 11 september, 25 jaar geleden. Een datum waar je eigenlijk niets meer bij hoeft te zeggen. Iedereen voelt meteen de lading. 11 september 2001. Overal ter wereld staan mensen er vandaag bij stil. Nou, in Amerika natuurlijk in het bijzonder, bij wat er toen gebeurde in New York. Maar ook hier op Grootnieuws Radio, in de vorm van muziek. Vanmiddag ontdek je in Backstage een nieuw lied dat Stephen Curtis Chapman schreef. Maar ja, er is iemand die 25 jaar geleden al iets bijzonders meemaakte. Zijn naam is Michael W. Smith. Zijn wereldberoemde album Worship kwam uit, precies op diezelfde 11 september. En later zei hij daarover dat hij nooit had kunnen vermoeden hoe God die muziek zou gebruiken. Want ja, wat begon als een live worship album groeide voor heel veel mensen uit tot een bron van hoop en ook van troost. Ja, midden in een tijd dus van nationaal verdriet. Nou, daarna schreef hij nog het lied There She Stands, mede geïnspireerd door een gesprek dat hij toen had met president George W. Bush, toenmalig president van Amerika. En ja, dat lied heeft voor hem altijd een heel persoonlijke betekenis gehouden, want het ontstond vanuit zijn verlangen naar veerkracht, saamhorigheid en hoop in tijden van groot verlies. En het kwam te staan op het album Worship Again. Deze week, nu de wereld zo stil staat bij 25 jaar 9/11, bracht hij dat lied opnieuw uit in een prachtige orkestrale versie. There She Stands.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou,
3: wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer?
4: Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
5: De Nieuwe Zaterdag.
3: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio met de muziek van Cela. Je hoort de Doop en daarvoor Hillsong Worship en Who You Say I Am. Het is 8:02 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Hulpdiensten in Zwitserland zijn druk aan het onderzoeken hoe het dodelijke ongeluk met de Nederlandse bus heeft kunnen gebeuren. Volgens reiskoepel ANVR moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok. Bij een ongeluk tijdens een politieachtervolging in de buurt van Venlo is een dode gevallen. Het slachtoffer werd verdacht van een inbraak bij een tankstation. Twee andere inzittenden raakten gewond. Een man uit Dordrecht is opgepakt. Hij zou geprobeerd hebben om 4000 kilo coke naar de haven van Antwerpen te smokkelen. Het spul werd bij Duinkerken in Frankrijk onderschept. Volgens de Telegraaf is er een link met drugscrimineel Bolle Jos.
2: Groot nieuws update.
0: Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september de wereld veranderden. In het Nederlands Dagblad staat een portret van pater Michael Judge, de Franciscaan die als eerste dodelijke slachtoffer werd geregistreerd. Hij was geestelijk verzorger van de New Yorkse brandweer en snelde meteen te hulp toen de torens werden geraakt. Hij zorgde voor daklozen en AIDS-patiënten en zag iedereen als kind van dezelfde God, staat in het Nederlands Dagblad. En asielminister Bart van der Brink wil dat christelijke asielzoekers die in een AZC wonen, die in een AZC worden bedreigd, aangifte gaan doen. De daders wil hij via snelrecht voor de rechter brengen. Stichting Gaven zag dit jaar een verdubbeling van het aantal meldingen, van 10 twee jaar geleden naar 25 nu al dit jaar gemeld. De ChristenUnie en de SGP willen dat zulke asielzoekers hun recht op bescherming kunnen verspelen, staat in het Nederlands Dagblad. En 1 op de 3 protestantse en katholieke kiezers in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft op de AfD gestemd. En dat is opmerkelijk, want de kerken riepen hun leden juist op om dat niet te doen, met spandoeken voor de menselijke waardigheid en de bescherming van migranten. De AfD zelf zegt zelf dat de christelijke waarden beter worden verdedigd bij hun partij en wijst op het gezin en het ongeboren leven. De partij won met bijna 44% de lokale verkiezingen daar. Staat op C vandaag. En dan een opmerkelijk bericht uit Polen, want wie zijn auto parkeert bij een kerk in het westen van Polen, die hoeft geen muntje of pinpas meer te pakken. De parochie bij Poznan, die rekent af in gebeden. Parkeer korter dan een uur, dan vraagt de kerk 1 Onze Vader, en langer kost je een wees gegroet erbij. De regeling is met een knipoog bedoeld. Je geweten werkt de klok rond, staat erbij op het bord. En wie voor de kerkdienst komt, ja, die parkeert gratis. Genade heeft geen parkeermeter, staat erbij dan. En de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs is de campagne Dit is Thuisonderwijs gestart. Aanleiding is het debat in de Tweede Kamer. De vereniging die wil laten zien hoe thuisonderwijs er in de praktijk uitziet en pleit voor wettelijke erkenning als onderwijsvorm. Dat legt bestuurder Daan Lensink uit in de podcast Groot Nieuws van de Week.
3: Wat dat betreft is de Nederlandse wet dus ook heel rigide, dat het leerrecht alleen ingevuld kan worden door een schoolplicht. Dat geldt niet alleen voor onze groep, maar dat geldt ook voor een hele grote groep thuiszitters, dat niet passend is. Ja, het leerrecht kan ook buiten de vier muren van een klaslokaal ingevuld worden.
0: Ja, dat hoor je dus in de nieuwste podcast Groot Nieuws van de Week van mijn collega Annemarie Biljart. En het gaat dus over thuisonderwijs. Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanochtend is het bewolkt en valt af en toe wat regen. Het meeste in het westen. In het oosten eerst ook nog wat zon. Vanmiddag trekken wolken en regenresten via het oosten weg. Daarna af en toe zon en een lokale regenbui. Het wordt vandaag 20 of 21 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
4: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat wel file tussen Berkel en Rode Rijs en Bergsehoek, 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht.
5: Joeri van de Geest.
0: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend. Zometeen hoor je de overdenking van Rob Favier. Een gloednieuwe overdenking. Naar onder meer For King and Country.
2: De nieuwe morgen.

0: En Elisa met schuilplaatsen voor King & Country en What If I Told You. Het is 7:15 op de vrijdagochtend en dat betekent tijd voor de overdenking van Rob Favier. Hij is zanger, schrijver, cabaretier, theoloog en ook overdenker bij ons. Ja, terug van vakantie. Deze overdenking heet Pleasen.
1: Goedemorgen, daar ben ik weer. De afgelopen tijden heb je vooral herhalingen gehoord, want ik heb ook wel eens vakantie. Maar nu maak ik de overdenkingen weer vers van de pers. Ik hoop dat je een goede vakantie hebt gehad. En ja, we zijn nu zo langzamerhand allemaal wel weer aan het werk. Behalve de pensionado's natuurlijk. Die beginnen nu pas aan hun vakantie. Ik hoop dat je het goed hebt gehad deze zomer. Wij wel. Lekker weer een heleboel bergen beklommen op de racefiets en altijd mooi weer. Maar nu ik ook weer volop begin, word ik weer gedwongen om na te denken over wie ik ben en hoe ik in de wereld wil staan, hoe ik wil omgaan met mijn medemensen. En dan moet ik steeds denken aan die tekst van Paulus uit Filippenzen 4, vers 5. Daarin zegt hij: laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Dat is best een zinnetje om over na te denken, want waarom zou je eigenlijk vriendelijk zijn? De wereld, en zeker Nederland, zijn niet meer zo vriendelijk. Of vergis ik me? Ja, hier in de polder zijn de mensen best aardig. En misschien bij jou in de polder ook wel. Maar is aardig zijn hetzelfde als de vriendelijkheid die Paulus bedoelt? Eerlijk gezegd denk ik stiekem van niet. Je kunt op vele manieren vriendelijk zijn. Ik moet ook even denken aan de pleasers. Dat zijn mensen die altijd tegen iedereen heel vriendelijk en aardig zijn. Maar dat zijn ze ten diepste omdat ze dan hopen dat mensen hen ook aardig vinden. Zij zoeken dus hun bevestiging bij de vraag of de ander ze vriendelijk vindt. En dat is heel kwetsbaar, want dan maak je je volledig afhankelijk van wat mensen van je vinden. En dat is ook niet wat Paulus bedoelt. Je zou bijna kunnen zeggen, dat hebben christenen niet nodig, omdat ze al bevestigd zijn doordat God zoveel van ze houdt dat hij zelfs weet hoe jij heet. Nee, de vriendelijkheid waar Paulus het over heeft gaat uit van iets heel anders, namelijk van het feit dat wij iets te melden en te geven hebben. En dat is niet afhankelijk van de vraag of mensen dat leuk vinden en jou daarom als aardig beschouwen. Nee, het gaat over de liefde van God voor iedereen. En daar hoort als vanzelfsprekend bij dat je een vriendelijk mens bent. Wel in de lijn van dat je erop uit bent om die ander een nog mooier mens te laten worden dan hij al is. En soms moet je dan in je christelijke vriendelijkheid even niet vriendelijk zijn, maar duidelijk. Vriendelijk kan ook heel oppervlakkig zijn, maar daar moeten christenen zich niet voor lenen. Dus de vraag aan jou is, wat heb jij te melden en te geven in Gods naam? Een stukje burgerlijk fatsoen van aardigheid? Of heb je meer te bieden vanuit het evangelie? Daar gaat het juist vaak over ontferming over de mensen die zelf niet vriendelijk doen en ook niet zo bejegend worden. De losers, de verslaafden en zelfs de criminelen. Dat is best een enorme uitdaging. Zeker in een tijd waarin het veel gewoner is om iemand die niet in jouw straatje past een paar doodsbedreigingen te sturen. Dus nogmaals, wat hebben jij en ik te bieden? Ik weet gelukkig van heel veel liefde die erop ligt te wachten om te worden ingezet voor het koninkrijk.

0: Marielle Madern en Ralf van Manen voor nu en voor altijd. Daarvoor For The One, waarover Rianne nog zegt... ja, dit blijft een van mijn favorieten van Brian en Jen Johnson. Nou, prachtig lied inderdaad. Vrienden, goedemorgen. Het is bijna 8 uur. Zometeen hoor je de nieuwsupdate met hetgeen wat allemaal gebeurt in de wereld. Maar ja, waar de kranten en alle media en wat toch wel een beetje gesprek van de dag is... 9-11. 11 september 2001, vandaag precies 25 jaar geleden. En er komen veel reacties over binnen van luisteraars. Johan die stuurt dat hij New York een paar keer heeft mogen bezoeken. En die enorme torens ook. Vlak voor die bewuste dag stond hij er nog bovenop samen met zijn vader. En het raakte nog altijd steeds als hij die beelden ziet. Lydia was die dag onderweg naar Turkije op vakantie. En net die dag leerde ze haar man kennen. In de haven van Antalya hoorden ze van de aanslag. Zo onwerkelijk, schrijft ze. Een dag met heel veel verdriet, maar voor haar ook een heel bijzondere dag... want ja, 25 jaar later zijn ze nog steeds gelukkig samen... en daar is ze God ontzettend dankbaar voor. En Margriet uit Noorwegen, zoals elke ochtend luistert ze mee... samen met haar meiden. 25 jaar geleden was ze net verhuisd naar Noorwegen dus... met haar dochter van 1. Ze had net de televisie geïnstalleerd toen haar moeder belde... zet de tv aan en ja, dat beeld dat raakt ze nooit meer kwijt. Ja, ik hoef maar één vraag te stellen. Waar was jij en waarschijnlijk weet je dat nog wel... op het moment dat je het hoorde, 11 september 2001. Weet dat de Grootnieuws Radio-app voor je openstaat.
1: En verder vandaag?
0: Ja, verder vandaag op Grootnieuws Radio ook aandacht ervoor... onder meer in Backstage bij Hans van Vuren. Gaat over Stephen Curtis Chapman... Hij was op 11 september zelf in New York en vanuit zijn hotelkamer hoorde hij de straaljagers overvliegen en zag hij de rook uit het Pentagon komen. Nou, een jaar later zong hij bij een herdenkingsdienst en onderweg daarheen kwamen alle herinneringen weer naar boven. In de auto schreef hij toen een lied dat je vanmiddag hoort bij Hans tussen 2 en 4 in Backstage.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Deze week in de bonus... AH Witte Cotton Sweet en Sepel druiven, 1 plus 1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Met de gamma van...

0: 11, dat zeg ik.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam instand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
3: Met die banaan. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkipshawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Grootnieuws Radio,
10: het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 8 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. In Zwitserland zijn de hulpdiensten begonnen met het bergen van de Nederlandse touringcar die gistermiddag crashte en waarbij meerdere doden en gewonden vielen. Volgens Zwitserse media is het niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. Later vandaag komt de politie met meer informatie over de toestand van de 49 Nederlandse inzittenden van de bus. Een van de 3 verdachten van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging. Het gaat om een 48-jarige man. De inbrekers gingen er voor de politie vandoor en crashten na een vlucht van 20 minuten. De 2 andere inzittenden van de vluchtauto raakten gewond. Een man uit Dordrecht zou achter de smokkel zitten van 4000 kilo kook uit Ghana. De lading was onderweg naar Antwerpen, maar werd bij het Franse Duinkerk onderschept. De kook was verstopt in een lading plastic afval. Volgens de Telegraaf heeft drugscrimineel Bolle Jos een link met de partij drugs. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt hier en daar nog een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en breekt de zon soms door. Toch kunnen er nog enkele buien vallen. En het is een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Berkel en Rode Rijs en Bergse Hoek 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar is maar 1 rijstrook open.
13: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend. Het is 11 september. Zometeen gaat de nieuwe morgen verder met een lied dat gaat over overgave en nederigheid. Wanneer je op je knieën neervalt. Jackie Velasquez zingt het.
14: See, I don't know how, but there's power when I'm
13: on my knees, hoor je zometeen.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs

0: En we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Paai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
3: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: De Nieuwe Morgen.
13: Met Joeri van der Geest.
12: Het christelijke radiostation.

0: Jackie Velasquez en On My Knees hoort hij op deze vrijdagochtend. Het is 8:10. Vanuit het westen trekt vandaag een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag wordt het droger. Zie je zelfs, ja, moet je goed kijken, af en toe de zon. Het wordt vandaag een graad of 19 à 20. Dat is de laatste nieuwsupdate. Ja, vandaag is het ook 25 jaar geleden dat in de Verenigde Staten aanslagen werden gepleegd op de Twin Towers en op het Pentagon. Op verschillende plekken in Amerika wordt er vandaag herdacht. Logisch natuurlijk, zeker na 25 jaar. Maar ja, ook hier in Nederland hoef ik maar één keer de vraag te stellen: weet je nog waar je was? En er komen ontzettend veel verhalen binnen. Ik zie bijvoorbeeld een berichtje hier binnenkomen van Anja. Die zegt: goedemorgen Joeri, ik was 25 jaar geleden de school waar ik werkte aan het schoonmaken. Heel veel tv gekeken toen tijdens het werk. Ik vergeet het nooit meer. En Marianne die zegt: goedemorgen, 11 september, een dag vol met herinneringen. Ik was met 100 kinderen op kinderkamping Kommewijnen, een plaats in Suriname, toen wij het slechte nieuws hoorden. Het heeft ons als begeleiders geraakt, maar wij moesten door met onze missie. Ja, ontzettend veel verhalen, natuurlijk ontzettend veel boeken, films, documentaires over uitgebracht. Je kan ze gewoon bijna niet tellen. Zoveel is er gedocumenteerd. Ja, tussen al die verhalen zit er ook een heleboel die je stilmaken. En ik zal er zometeen nog even een paar voor je uitlichten.
1: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag, Psalm 37, vers 4. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. De dagtekst van vandaag, Psalm 37, vers 4.

0: Het ademproject en kostbaar bij u. Vandaag is het 25 jaar geleden dat bij de aanslagen in Amerika duizenden mensen omkwamen. Een intense dag van herdenken en verlies. 9/11/2001. Ja, vanochtend neem ik je mee naar een katholieke kerk in New York. Daar is vorige maand een bijzonder monument onthuld. Heel veel Amerikaanse media die schrijven daarover. Het is een beeld gemaakt door Dennis Burke, een gepensioneerde brandweerman uit New York.
1: It essentially took 20 years. I started it as a kind of a vehicle for self-healing. This is where it belongs.
0: Ja, this is where it belongs. Deze Burke die deed er zo'n 20 jaar over om het te maken, dit monument. Het was onderdeel van zijn verwerking. Hij maakte het voor Michael Judge in het bijzonder, een kapelaan die ook bij de brandweer werkte. Judge die kwam om toen de zuidelijke toren instortte. En iemand die erbij was, die zag hoe hij op zijn laatste momenten in de lobby stond te bidden.
2: I was the last one to see him. But the real memory was him praying in the lobby for all of us. I never saw anybody pray so hard in their lives.
0: Ja, ik heb nog nooit iemand zo hard voor ons zien bidden. En als hij dat deed, op dat moment in de lobby, al dus die getuigen. Nou, dankzij de heldendaden van de politie, de ambulance en de brandweer zijn er deze dag, naast de duizenden dodelijke slachtoffers, ook duizenden mensen gered. En voor die helden is dit monument gemaakt. Het staat in de kerk van Sint Franciscus van Assisi in New York tentoongesteld. Ja, tussen een stuk staal van de torens en de brandweerhelmen van de brandweerkapelaan Michael Judge. De moeite waard om het even op te zoeken. Michael Judge, het monument. Als je het hebt, dan kan ik de link ook even naar je doorsturen. Dit is Grootnieuws Radio met Kees Kraaienhoort nu.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Brook, Lizardwood en Desert Song. Daarvoor Kees Kraaienoord, God of the Moon and Stars. Het is bijna 8:30. Zometeen krijg je de groot nieuws update. Maar eerst muziek van Need to Breathe. Dit is Brother.

0: prachtig gezongen Need to Breathe en Brother. 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De in Zwitserland verongelukte Nederlandse bus is geborgen. Dat melden Zwitserse media. Op beelden is te zien dat de weg is gerepareerd. Hoe het met de bijna 50 inzittenden gaat, is nog steeds onbekend. Een verdachte van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden tijdens een politieachtervolging. Ze crashte na een vlucht van 20 minuten. Ook twee anderen in de vluchtauto raakten gewond. Vier groepen hebben aangekondigd op Prinsjesdag te gaan protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze krijgen daarvoor ruimte in een speciaal demonstratievak op het Lange Voorhout.
2: Groot nieuws update.
0: Ondanks fel verzet van Duitse kerken stemden bijna 1 op de 3 christenen op de AfD. Dat staat op de nieuwssite C vandaag. In de deelstaat Sachsen-Anhalt riepen zowel protestantse als katholieke kerken hun leden vooraf op om de partij niet te steunen, maar die oproepen haalden weinig uit. Terwijl de AfD juist zegt christelijke waarden te verdedigen en daarbij wijst naar het gezin en het ongeboren leven, wezen de kerken op menselijke waardigheid en de bescherming van migranten. Met de verkiezingen werd de partij, de AfD, dus de grootste. En de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs is een campagne begonnen. Dit is thuisonderwijs. Aanleiding is het debat hierover in de Tweede Kamer. De vereniging die wil laten zien hoe thuisonderwijs er in de praktijk aan toe gaat en vraagt om erkenning in de wet als volwaardige vorm van onderwijs. Dat zegt bestuurder Daan Lensink tegenover mijn collega Annemarie Biljart.
3: Wat dat betreft is de Nederlandse wet dus ook heel rigide, dat het leerrecht alleen ingevuld kan worden door een schoolplicht. Dat geldt niet alleen voor onze groep, maar dat geldt ook voor een hele grote groep thuiszitters, dat dat niet passend is. Ja, het leerrecht kan ook buiten de vier muren van een klaslokaal ingevuld worden. Ja.
0: En christelijke asielzoekers die in een AZC worden bedreigd of geïntimideerd moeten aangifte doen. Die oproep doet asielminister Bart van der Brink in de Tweede Kamer. Wat hen betreft worden de daders via snelrecht berecht. Stichting Gaven die zag het aantal meldingen dit jaar verdubbelen van 10 naar 25. Uit angst voor wraak durven veel slachtoffers geen aangifte te doen. Maar volgens de minister kan er juist dan sneller opgespoord worden en veroordeeld worden. En dan nog het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanuit het westen raakt het bewolkt en gaat het af en toe regenen. In het oosten is het nu nog droog met wat zon. Vanmiddag is het bewolkt en valt af en toe regen. In het westen wordt het dan droog met steeds meer zon en het wordt 19 tot 21 graden. Verkeersinformatie dan, die krijg je van de ANWB.
4: Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A27 van Gorkum naar Breda, tussen Oosterhout en Breda-Noord 6 kilometer met 3 kwartier vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht.
0: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend. Zometeen horen we een nieuwe overdenking van Rob Favier. Ook Gateway Worship onderweg naar Eline.
2: De nieuwe morgen

0: benen en door goed. Vandaag is het 25 jaar geleden dat de torens van het World Trade Center instortten in New York. Ja, heel veel verhalen zijn er over te vinden. Een van die verhalen is het verhaal van Sujo John. Hij was een van de duizenden mensen rondom het World Trade Center. Een christen uit India die die ochtend werkte op de 81ste verdieping van de Noordtoren. Hij kwam naar beneden, maar net toen hij buiten stond, begon de toren naast hem in te storten. En om hem heen stond een groepje van 15, 20 mensen. En op dat moment kwam er iets in hen op. Zo klinkt dat in zijn eigen woorden. Ze begonnen te bidden.
1: And something in my heart said, where are these people going without Jesus Christ? And I started crying out Jesus and I asked these 15, 20 people to cry Jesus after me. And they started crying out Jesus after me. And the amazing part is, when all of, you know, when in your physical sense and in a way you think all of, you know, all is lost and you're going to die, the name of Jesus is so powerful and so real.
0: Ja, ze begonnen dus de naam van Jezus heel hard uit te roepen. Even later werd hij 20 meter verderop tegen de grond geslagen en de mensen die met hem hadden geroepen, die haalden het allemaal niet. En dat greep hem ontzettend aan. Waarom moesten zij overlijden? Vroeg hij God. En ja, toen voelde hij een antwoord in zijn hart.
1: But I felt the peace of God speaking to my heart, saying, Sujo, they made their peace with me in their dying moments, and they're resting with me in my glory. And even at that point of time, David, I thought I was going to die, because that's a fact that I couldn't breathe is going to take my life. But I looked around and I found someone else alive.
0: Ja, tussen het puin vond hij dus iemand die ook nog leeft, een FBI-agent. En samen zochten ze een weg naar buiten tussen dat puin, totdat de agent zijn hand losliet.
1: But it was that point of time that this brave FBI-agent, he let go of my hand and he said, dude, you run ahead. I got to go back and get more people. And to complete the story, I was able to get in touch with the FBI and close this case for him. He's the only FBI-agent who lost his life on 9/11. This man ran back with the hope of helping more people.
0: Ja, dat was uiteindelijk de enige FBI-agent die zijn leven verloor op 9/11. Een man die, ja, terugkeerde om meer mensen te helpen. Sujo John, die kwam daar levend uit. Zijn getuigenis is overal zo'n beetje op het internet te vinden. Sujo John en zijn vrouw, toen 4 maanden zwanger, ook. Zij was die ochtend net 5 minuten te laat op haar werk in de andere toren. En ja, dat redde uiteindelijk haar leven. Het zijn indrukwekkende verhalen om te horen, om ze te lezen. En vandaag staat de hele wereld stil bij 9/11.

0: Gateway Worship en Claire Smith. Who else is worthy? Het is 9:15, tijd voor een nieuwe overdenking van Rob Favier. Deze overdenking die heet Beginnen.
1: We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. En het is vaak wel even schakelen. Ik sprak van de week alweer iemand die vorige week begonnen is met werken en nu al met een knoop in haar maag loopt. Als je de overgang weer moet maken van lekker niets hoeft tot een lijst van verplichtingen met volle agenda's, is dat soms best even slikken. Er is een spreekwoord dat luidt: alle begin is moeilijk. En natuurlijk is het zo dat spreekwoorden niet zomaar ontstaan. En toch vraag ik me wel eens af of alle begin inderdaad zo moeilijk is. Ja, als je een hele grote stap moet doen in het leven waar een belangrijke beslissing voor nodig is, dan is beginnen misschien wel moeilijk. En we kennen natuurlijk ook het verschijnsel uitstelgedrag, dat je steeds een ander smoesje verzint om niet te hoeven beginnen aan datgene dat je eigenlijk moet gaan doen. Maar toch ken ik ook genoeg mensen die beginnen aan van alles. Alleen, ze maken bijna nooit iets af. Dus misschien moet er nog wel een spreekwoord bij. Alle begin is moeilijk, maar iets afmaken is nog veel ingewikkelder. Ik heb ook wel eens een bekende gitarist horen zeggen dat het niet zo moeilijk is om beroemd te worden, maar wel om beroemd te blijven. Beginnen is iets van de korte termijn en afmaken iets van de lange. Toen God begon met het scheppen van de wereld, zou hij toen ook beseft hebben hoe de mensen het eventueel konden gaan verprutsen? Of heeft hij dat risico op de koop toegenomen omdat hij mensen wilde scheppen met een vrije wil die zelf konden kiezen wat ze met Gods begin wilden doen? In de eerste verse van het Johannesevangelie wordt het zo lekker kort en bondig gezegd: in het begin was het woord was bij God en het woord was God. Dus het ging even niet om een beleidsplan van weet ik hoeveel kantjes waarin God precies van pagina tot pagina had omschreven hoe hij de wereld zou gaan scheppen en wat hij daarmee wilde doen. Nee, God was zelf het woord. Woord en daad zijn in de Bijbeltaal geen gescheiden zaken, zoals zo vaak bij ons. Maar God besloot dus eigenlijk om zichzelf te delen met de mensen. Een geweldig begin waarin hij orde schiep in de chaos. En toen kwam de mens die besloot om chaos te scheppen in de orde. Beginnen is een hele uitdaging. En vaak helpt het om een bepaald moment aan te grijpen om aan iets te beginnen. Bijvoorbeeld de goede voornemens op nieuwjaarsdag. Of aan het begin van een nieuw werkseizoen. Want hoe hou je het allemaal vol? Niet door steeds weer aan iets anders te beginnen, maar van Gods liefde een heel langlopend project te maken, waarbij je van alle kanten onderzoekt hoe je daar gestalte aan kunt geven. Op je werk, met je collega's, of in de familie met die verstoorde verhoudingen, of in de straat met de nieuwe buren. Dan wordt beginnen geen doodvermoeiende opgave, maar een geweldige uitdaging om aan het koninkrijk te bouwen. Ik ken trouwens nog een leuk spreekwoord: een goed begin is het halve werk. Fijne dag.

0: De Opwekking Band met Karel Foppe. Opwekkingslied 671. Lofaanbidding op deze 11 september 2026. Ja, 25 jaar geleden de aanslagen op de Twin Towers. Bijzonder berichtje nog van Zoran. Ja, ik krijg heel veel berichten en iedereen die weet natuurlijk nog waar die was 25 jaar geleden. Maar Zoran die stuurt wel een bijzonder bericht. Die zegt: ons eerste kind werd geboren tijdens de aanslagen. En wij zijn een van de weinigen die helemaal niets hebben meegekregen van de aanslagen, omdat we in het ziekenhuis waren en de verloskundigen gelukkig niets gezegd hadden, omdat dat ja, behoorlijk afleidend was geweest. Maar toen ik alleen 's nachts thuis kwam, want moeder en kind die bleven een nachtje in het ziekenhuis, zag ik de beelden en moest huilen en ik was blij tegelijk. Hele bizarre gewaarwording. 1 mensje erbij, 3000 eraf. Ja, dat zijn onwerkelijke berichten. Ja, ik kan het nog aan jou vragen, Tim. Ja, weet jij nog 25 jaar geleden? Of,
1: Ja, ik was met mijn moeder winkelen. We waren kleding aan het kopen. En ja, in de winkel ging de tv aan.
0: Ja.
1: En werd het gevolgd. Het hele winkelcentrum was, kreeg het zo links en rechts wel mee in de winkels.
0: Maar ik kreeg vanmorgen ook berichtjes van luisteraars die zeiden: ja, het was ook niet echt per se nog de tijd van het internet. Dus
1: nee.
0: Ja, als je het nieuws niet echt volgde, had je natuurlijk wel mensen om je heen.
1: Nee, maar op de een of andere manier gingen daar de tv's aan.
0: Ja.
1: En omdat je de tv aanzette, zagen we ook de tweede vliegtuig erin vliegen.
0: Ja. Bizar.
1: Trouwens wel indrukwekkend. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar mogelijk heb je het erover gehad in de Nieuwe Morgen. Maar die lichtinstallatie, die Nederlandse lichtinstallatie daar in New York.
0: Ja.
1: De Twin Towers dus, met verlichting, alsof ze daar eventjes weer stonden.
0: Oh, nu?
1: Op dit moment.
0: Op dit moment.
1: Ja.
0: Nou, gaan we even uitzoeken. Ik heb het er niet over gehad.
1: Ik vond het een indrukwekkend gezicht. Je bedenkt dat die torens daar hebben gestaan. En wat daar is gebeurd.
0: Ja. Hey, jij hebt zo meteen een ander programma. The Blessings. Even andere koek.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, dat is leuk. Ik heb zin om met je op pad te gaan. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar dat laat je me straks denk ik wel eventjes weten. Met je
0: ik zit nu in de studio.
1: Status.
0: Met jou.
1: Ook niet alleen tegen jou, Joeri. Maar het is ook heel interessant dat jij aan het doen bent natuurlijk.
0: Okay.
1: Geef dat even door zometeen tussen 9 en 10.
0: Doe ik.
1: En Douwe van Sloten, die mag ik de eerste blessing bezorgen. En dat zijn is niet alleen mooie muziek, maar ook hele mooie woorden die ik mag doorgeven. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus mooie muziek, mooie woorden, goed gezelschap. Zometeen als jij er ook bent.
0: Ik ben erbij.
1: Ja, jij ook.
0: Het is tijd voor weekend. Zo meteen veel plezier met Tim Hendricks in de Blessings.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Bij GM Damsteeg verhuren we echt dikke machines.
6: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
5: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
6: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
5: Echte aanpakkers.
6: Vakmensen.
5: Net als jij.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuurlen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Kom bij ons werken.
6: Bedien jij binnenkort een van onze gave machines?
5: Zoals een mobiel, trekker of shovel.
11: Ben jij deze feestdagen ten huwelijk gevraagd? Bij Wij Fotografie draait alles om jullie liefde, verbinding en emotie. Neem samen een kijkje op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking. De momenten van vandaag zijn de herinneringen van morgen.
12: Mama,

0: net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
1: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
2: Lekkers aan de Lingen. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelingen.nl. Waar eten genieten is.
3: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smin.
11: Boost yourself.
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP nieuws van 9 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Zwitserse hulpdiensten zijn klaar met het wegtakelen van de Nederlandse bus die gisteren verongelukte. Dat melden Zwitserse media. Ook de vangrail is vervangen. Ondertussen is er nog steeds niks bekend over de toestand van de 49 Nederlanders in de bus. Buitenlandse Zaken wachten lokale autoriteiten af voordat ze daar iets over zeggen. Een politieachtervolging bij Venlo heeft een dodelijke afloop gekregen. Een vluchtauto met 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation crashte op een afrit van de A73. 1 van de verdachten kwam daarbij om, de andere 2 raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe het met hun gaat. 4 groepen hebben zich aangemeld om op Prinsjesdag te protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze kunnen daarvoor terecht in een speciaal vak op het Lange Voorhout. Onder meer een anti-Koningshuisgroep en het Burgerinitiatief Groningen willen demonstreren. Ook de Algemene Onderwijsbond wil protesteren, maar dan ergens anders. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regent in het westen. Vanmiddag trekken de buien naar het oosten en is het op veel andere plekken droog. De zon laat zich ook af en toe zien. En het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Groot Nieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar rijdt het nu langzaam tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Kralingen 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
16: Dankjewel. En zometeen Blessings, jouw verzoekplaat als een zegen voor het land. En de vraag is, wie ben je? Waar ben jij op dit moment? Of ja, dat zei ik al. Wie ben je? Waar ben je? Wat houdt je bezig terwijl jij nu luistert? En dat kun je dan ons laten weten met een appje naar de studio. We zien je luisterstatus graag verschijnen. Jouw luisterstatus, ons vertrekpunt.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99.

0: 20. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop.
6: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
13: Blessings
14: met Tim Hendricks.
13: Het christelijke radiostation.

Wat zijn de woorden die jij gelooft? Lauren Daigle zingt You Say over de woorden van waarheid die God over je spreekt. Ja, goedemorgen, fijn dat je er bent. Eens even kijken, Team Blessings bestaat onder meer uit Michel de Lille. Die zegt, we zijn hier lekker aan het schilderen in Utrecht. En we luisteren naar Grootnieuws Radio. En dit zijn Hendrik en Tieneke, die laten weten, wij zitten op de camping Worrelveen in Drenthe. Luisteren tussen de buien door naar Grootnieuws. Nou, fijne vakantie, jongens. Adriaan, die meldt zich met zijn luisterstatus lekker op de fiets naar Utrecht. En volgens mij gaat die snel die fiets van jou, of jij trapt gewoon snel, dat kan ook natuurlijk, hè. Marga, die zegt, goedemorgen. Tim en luisteraars, net terug met de hond uitlaten. En nu ontbijt je, kopje thee en genieten van de blessings. En Ad is as we speak onderweg naar Werkendam. Volgende week lekker vrij, is wel nodig, zeg je, want 4 weken keihard gewerkt. En je zegt, mijn vrouw gaat volgende week met school naar Texel, dus ben ik huisman. Succes ermee, Ad. En dan een goedemorgen van Mirjam, die zegt, heerlijk aan het luisteren naar jullie en ondertussen het huis glad trekken na een gezellige verjaardag van onze dochter gistermiddag en avond. Mirjam, gefeliciteerd met je dochter. En leuk dat je erbij bent. Wie je ook bent, hè, waar je ook luistert, wat jouw status ook is. Het maakt niet uit. Dit zijn ze, de blessings van vrijdag 11 september 2026. We draaien ze voor je allemaal. En Douwe van Sloten, deze is speciaal voor jou. Jouw naam staat hierop. Je krijgt het lied van jouw vrouw Anita, Anita van Sloten. Zeg, lieve Douwe, ik heb voor jou een lied aangevraagd, want morgen zijn we alweer 11 jaar getrouwd. Onze liefde voor de Heer, ons gezin en elkaar mag gevierd worden. We hebben het goed samen en ik ben de Heer zo dankbaar voor jou. Dat we nog heel lang samen mogen zijn en de Heer mogen prijzen en volgen. Ik hou van jou, liefst jouw vrouw Anita, en geniet van dit mooie lied. Hier is Mosey Worship met Jannica van Barneveld. God, ik kijk naar u.

Music Worship, God, ik kijk naar u. En ik krijg een berichtje binnen van Anneke. Anneke, je laat weten. Je luisterstatus, je zegt ik luister elke dag naar jullie uitzending... en het raakt mij elke dag opnieuw. Maar vooral vandaag, op deze 11 september. Ja, deze 11 september, 25 jaar na de verschrikkelijke aanslagen... op de Twin Towers in New York. Ook dat houdt jou bezig. En je zegt, goddank dat we voor hen mogen bidden... voor troost en verdriet, voor... Ja, voor wie nog elke dag ook ervaart dat dat gebeurd is 25 jaar geleden... en daar last van heeft en verdriet over heeft. Het houdt ons veel bezig vandaag. Wat jou nog meer bezighoudt, Anneke... en we hebben ook een mooi lied klaarstaan op jouw verzoek. Je zegt, ik ga bij een vriendin lunchen. Ze is ziek, heeft uitgezaaide botkanker. Ze is een gelovige vrouw. Ze vertrouwt op God en ik ben blij dat ik langs mag komen. Voor gebed, voor een knuffel, een luisterend oor. En ik wil graag via dit programma ook een mooi lied aan haar meegeven. Speciaal voor deze vriendin is dit. Opwekking 798. Het lied dat zegt, houd vol, hij laat niet los. Lieve zus en vriendin Anja, je bent zijn oogappel. Liefst Anneke.

backing band met Houd Vol. En naar Capelle. Naar Capelle voor Jan en Engelien de Schipper. Goedemorgen. Hier zijn kinderen en kleinkinderen deze keer even via de radio. Ja, waarom ook niet? Het kan. En het is een mooie gelegenheid, mooie aanleiding. Want lieve pa en ma, vandaag 45 jaar getrouwd. Wat een mooie mijlpaal. En wij zijn ontzettend dankbaar als kinderen en kleinkinderen dat we dit met jullie in goede gezondheid mogen vieren. Psalm 119, vers 105, dat was jullie trouwtekst. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En dat is precies wat jullie ons als kinderen en kleinkinderen ook meegeven in het leven. Ga met God en hij zal met je zijn. Namens ons allemaal van harte gefeliciteerd met jullie trouwdag. Tot morgen. En dit lied voor jullie cadeau. Hier is Amy Grant met Thy Word.

Fantastisch, Amy Grant en Thy Word. Hier, jullie trouwtekst komt er gewoon in terug. Jan en Engelien de Schipper uit Capelle van harte. En door naar Harskamp, want daar gebeuren ook hele mooie dingen. We mogen een mooi lied draaien voor Willy en Erik van Lagen uit Harskamp dus. En we gaan daar met een liefdeslied naartoe. Want, zeggen Henry en Anita Kuiper, lieve vrienden, deze week is het 25 jaar geleden dat jullie aan het begin stonden van jullie huwelijk. En vanavond vieren jullie dat met familie en vrienden. We zijn dankbaar voor wat God jullie heeft gegeven. En we bidden jullie met dit lied toe dat jullie huwelijk een loflied mag zijn voor hem. Tot de dag dat we hem zullen zien. Dit is Yes Music, Javed en Sifra Becks met ons liefdeslied.

0: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
2: Ja, dankjewel voor alle mooie platen die we doorkrijgen, ook vandaag weer. En we draaien hier een plaat op verzoek van Tilly. Tilly op weg naar de kids in Denemarken. Uurtje geleden vertrokken en nu bij Utrecht ongeveer, Amersfoort, daar ergens. Ik moet ineens denken aan een lied van Brian Dirksen, het nummer Whisper. Zo'n bemoedigende tekst. Nou, inderdaad, Tilly. En doe me ook denken aan de openingsplaat van Lauren Daigle, You Say, die we draaiden. En dan zitten we hele mooie aanvullingen. Een beetje een thema die misschien wel zo ontstaat in de uitzending. Fluister de waarheid over mij. Ik word eeuwig bemind. Nooit alleen. U bent hier bij mij. Luister naar de fluistering met de muziek van Brian Dirksen. Dit is Whisper.

0: tijdpassend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
1: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
2: Wil je mijn kinderen thuis leren dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen? Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
3: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze, via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

Annemarie luistert met veel plezier naar deze zender. En dit was ook het idee van Annemarie. Opwekking 375. De Heer regeert. We mogen niet vergeten dat het echt zo is. De Heer regeert ondanks alles wat we moeten meemaken. Alvast een fijn weekend iedereen, zegt Annemarie dus. Gaan we even naar de luisterstatus van Jan, Kees en Frida uit Bloemendaal. Jullie zeggen goedemorgen allemaal. Wij wachten op onze dochter Fleur die zo aankomt vanuit Scheveningen met onze kleindochter Victoria en Fleur die 3,5 maand zwanger is. We gaan er een mooie dag van maken. God bless voor alle luisteraars. Fijne uitzending en we genieten elke dag van het programma. Supermooi om te horen en over zwanger gesproken. Dan komen we bij de volgende blessing. Brengt ons in Ridderkerk. Hier Corinne Noorland met een plaat voor Pieteke Noorland Plomp. Uit Ridderkerk dus, want lieve Pieteke, zegt Corinne, je bent met zwangerschapsverlof gegaan en bent nu in afwachting van de komst van de kleine medio oktober. Ik wens jou samen met Warner nog een gezegende tijd toe en sterkte straks met alles. En ik ben trots op je. Trots op hoe je het allemaal doet. Liefs van je moeder. En dit lied van Casting Crowns voor jou.

hier vandaag in Blessings met dit lied over Gods onbegrijpelijke, nee ja, extravagante liefde. Gods extravagante, onuitsprekelijke, mooie. En ja, je hebt ook een nummer, heeft het over roekeloze liefde. Casting Crowns, Your Love is Extravagant. Mooi om Gods liefde, om daarbij stil te staan. En misschien voel je hem ook terwijl je luistert naar deze uitzending. Liefde voor jullie, Maarten, Westland, Klaas, Hetlam, Willem Bakker en Kees Hogerwoning. Jarig geweest deze week. En van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen. En het bestuur van Truck Plus benadrukt, deze kanjers zetten zich iedere dag opnieuw in om de economie draaiende te houden. Zij zorgen ervoor dat de winkelschappen gevuld blijven, bouwplaatsen bevoorraad worden, tankstations op peil blijven, mensen op tijd op hun afspraken komen en nog zoveel meer wat in de dagelijks leven nodig is. Namens het bestuur van Truck Plus wensen wij jullie een gezond, gezegend en mooi nieuw levensjaar toe. En dat jullie met plezier en voldoening jullie werk mogen blijven doen en iedere dag of eind van de week weer veilig thuis mogen komen. Deze plaat is voor jullie een blessing.

0: Sela met Votum en groet voor de truckers op de weg. Voor Gijsbert ook. Voor jou ook, Gijsbert. Kom maar in met je luisterstatus.
1: Hey, goedemorgen Tim. Ik ben er vanmorgen ook weer bij. Ja, tussen de telefoongesprekken door, want het is weer gekhuis met de telefoon. Maar de blessings komen af en toe ook wel binnen. Yo, hoi, fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel man. Fijn dat je erbij bent. Ja, en Rieke Stegeman uit Opheusden, goedemorgen. We hebben een plaat voor je. We hebben een plaat in de tas namens Roelie Koper. En Roelie zegt, lieve Rieke, we zien elkaar niet veel, maar via deze weg wil ik even laten weten dat ik super trots op je ben. En ja, denk goed aan jezelf en ik hou van je. En Roelie laat het even weten met Michael W. Smith voor je op Grootnieuws Radio. Dit is het nummer Friends van je bestie, Roelie.

0: Michael W. Smith en Friends. Voor Henrike. Voor jou. Alle platen die we draaiden, ze waren ook voor jou. En daar gaan we mee door. We zijn nog niet klaar. We gaan zelfs het hele weekend door. En dan maandag spreken we elkaar weer bij Blessings hier om 9 uur.
1: Je kunt zelfs tot in de eeuwigheid.
0: Nou, maar dat is wel het idee.
1: We weten het niet.
0: Een ononderbroken halleluja zou ik het willen noemen.
1: Zeker.
0: In het radiostation. En zometeen gaat dat dus door met brandstof.
1: Ja.
0: Lies, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel. Daarin wordt ook nog wel gepraat over de dingen die ons nu nog bezighouden. Waaronder bijvoorbeeld een conferentie in Belarus. Ja, ik neem je altijd flink mee de wereld over. Dus ja. Ik hoop dat je, dat de gedachten een beetje daarin bijgesteld kunnen worden. Ga ik in ieder geval mijn best voor doen. Is een bijzondere conferentie van TBR. En zo hoor je hoe je dat evangelie de hele wereld overgaat.
0: Dat zometeen. Blijf lekker luisteren. En als ik je niet meer spreek, goed weekend.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Volg je innerlijke kleurige herfstland.

0: Vogelspot er in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
1: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. Verder zijn er 40 gewonden, van wie er 3 slecht aan toe zijn. Het ongeluk was gistermiddag in het oosten van Zwitserland. Door onbekende oorzaak schoot de bus door een vangrail en belandde op zijn kant. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zeggen in gedachten bij de slachtoffers te zijn. Er is een dode gevallen bij een politieachtervolging in Limburg. Agenten waren achter een auto aangegaan waar 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation in zaten. In de buurt van Venlo ging het mis. Daar crashte de vluchtauto op de A73. 2 andere inzittenden raakten gewond. Asielminister Bart van den Brink vindt dat beveiligers, zolang dat nodig is, moet worden ingezet in Ter Apel om overlastgevende asielzoekers buiten de deur te houden. Een woonzorgcentrum in Ter Apel doet dat sinds kort, omdat jongeren daarvoor overlast zorgen. Ze zoeken in het centrum een slaapplek. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien richting het oosten. Vanmiddag is het vaak droog en breekt vanuit het westen de zon door. Maar er vallen ook enkele buien. Het wordt 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grensovergang 2 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En 279 van Helmond naar Den Bosch tussen Beek en Donk en Keldonk 4 kilometer file. Daar is de vertraging opgelopen tot een kwartier.
6: Gaan jouw gedachten ook terug naar 25 jaar geleden op deze 9-11? Ja, bij mij wel, en ik zal er wat over delen zometeen. Maar natuurlijk denk ik ook aan wat we vandaag in het nieuws hebben. Wat een hoop verdrietig nieuws. Brandstof is zo bij je, met natuurlijk muziek. En dit is Matt Redman, die komt eraan. Listen.

0: fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
3: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.

0: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
1: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
0: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door TWR, Open Doors en De Verre Naasten.
3: Brandstof.
4: Met Denise Nahuis.
3: Het christelijke radiostation.

0: Thousand Reasons, Matt Redman.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Goedemorgen, het is 11 september, altijd een bijzondere dag, maar zeker nu het 25 jaar geleden is. De aanslagen op de Twin Towers, New York. Ja, ik weet dat ik als basisschoolkind kennis maakte met het woord terreur. Ik zag zelfs dat tweede vliegtuig de torens invliegen op ons kleine tv'tje, waar ik normaal gesproken op dat tijdstip een gezellig kinderprogramma zou kijken. Nou, terreur was er natuurlijk altijd al, maar ineens was het dichtbij. Nou, sindsdien heb ik een heel veilig leven gehad, gelukkig. Maar ergens anders op de wereld is dat wel anders, hè? Vandaag in Brandstof praten we over mensen die altijd met dreiging leven. Christenen in Nigeria. De cijfers zijn bizar. Iedere dag worden 9 christenen vermoord. Eline Segers werkt bij Open Doors en zij mocht naar Nigeria. Je hoort straks over haar indrukwekkende reis. En ook Wimco Esther schuift aan. En zometeen eerst naar een ander deel van de wereld waar het ook onrustig is. Rusland. Dit is Eline.

0: En zo heet ook dit nummer van Elina, Wat er te voelen valt.
1: Reis rond de wereld.
0: Telkens opnieuw moeten beginnen en dan toch doorgaan. Het zijn ingewikkelde situaties bij het werk van Transworld Radio. Joke Krijkens van TWR die hoort het van haar collega's uit Oost-Europa en Centraal-Azië. Joke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, afgelopen juni was jij bij een conferentie in Belarus. Waarom ging je daar naartoe?
2: Om betrokkenheid te tonen en eigenlijk om wat dichter bij de teams te komen. Ze in levende lijven te ontmoeten en ze ook te bemoedigen.
0: Ja, want jullie waren daar dus met collega's. Nou, vanuit heel wat landen. Dat is alleen al veel samengevat, hè? Oost-Europa, Centraal-Azië.
2: Ja.
0: Wat van die gesprekken heeft jou het meest geraakt?
2: Ik denk wel onder hoe moeilijke omstandigheden mijn collega's hun werk moeten doen. En dan heb ik het vooral over Rusland. Rusland is heel erg groot. En sinds de oorlog is er toegenomen belangstelling ook voor de programma's. De teams zien ook echt wel heel veel belangstelling. Ze hebben een app gelanceerd die ontzettend goed doet. En dan heb je het echt over duizenden mensen die programma's uploaden of downloaden, beluisteren, bekijken. En ze hebben de programma's via radio, waar zeker 100.000 mensen per dag luisteren.
0: Zo, ja. Ja. Dat is dus aan de ene kant heel mooi, want je merkt dat het wat doet, hè? Jullie sturen het evangelie de wereld rond via radio en via online media. Ja. En tegelijkertijd zeg je, het is zwaar voor ze.
2: Ja, want dan heb je dus ook de gebieden zoals Tartarstan en de Caucasus.
0: Ja, dat is een Russische republiek, hè?
2: Ja, dat klopt. Dus dat valt ook onder Rusland. En waar het ontzettend ingewikkeld is om hun werk te doen. Want daar heb je het dus niet over die duizenden luisteraars. Daar zijn het gewoon enkele tientallen. En als ze social media gebruiken, dan wordt dat gewoon afgekapt, geblokkeerd en kunnen ze weer helemaal opnieuw beginnen.
0: Oh joh. Als je dat dan hoort van iemand, hè? Wat merk je dan dat ze toch, waarom blijven ze doorgaan hiermee?
2: Omdat ze toch merken dat er mensen mee raken en ze ook veranderingen zien. En juist voor die enkeling die door het evangelie geraakt wordt en christen wordt, willen ze toch doorgaan.
0: En zijn er ook die momenten dat ze zien, hey, hier is God aan het werk?
2: Ja, ik sprak een van de presentatoren van een vrouwenprogramma uit de Caucasus. En dat was een 1-op-1 gesprekje, dus niet een hele groep. Dus toen kon ze wat persoonlijker zijn. En toen vertelde ze met tranen in haar ogen dat de vriend van haar zoon tot geloof is gekomen. En dat hele proces beschreef ze. En dat was zo ontroerend. En dan merk je dat het toch heel belangrijk is om door te blijven gaan. Juist ook voor die enkeling.
0: Ja, nou, bijzonder toch? Hoe jullie programma's heel veel mensen kunnen bereiken. Maar dat je het dus ook weet dat het bij die ene is terechtgekomen.
2: Ja, dat werd heel treffend omschreven. Want een van die mensen die daar werkte, die zei van... anderen hebben velden om te zaaien en te oogsten. Ik heb maar een klein achtertuintje.
0: Wat is er nodig om je collega's die dus op hele andere gebieden dan dat wij gewend zijn aan het werk zijn, om hen te steunen?
2: Tijdens die conferentie was het voor hen heel erg fijn om te merken dat ze niet alleen staan. Dat er ook anderen zijn die programma's maken en ook gewoon moeite en zorgen hebben. Dat ze bemoedigd werden en ze worden enorm gesteund door gebeden. Dus ook vanuit Nederland zou ik willen oproepen, bid ook speciaal voor deze mensen die de programma's maken en die het heel moeilijk hebben.
0: En wat kunnen we dan voor hun bidden?
2: Of ze de kracht krijgen om door te gaan en of ze toch ook kleine signaaltjes krijgen dat hun werk niet te vergeefs is.
0: Ja, en dan zijn dat soort verhalen die je af en toe dan terughoort van iemand die tot geloof komt, die zijn dan wel echt een hele mooie opsteker, of niet?
2: Zeker, ja, dat zijn echt wel momenten waar ze zich gaan ophalen. Ja.
0: Ja, en ook voor ons goed, denk ik, om te realiseren dat, nou, we horen natuurlijk best wel wat negativiteit vanuit Rusland, maar dat jullie daar dus gewoon doorgaan en ook het evangelie zijn weg vindt en dus groeit aan belangstelling, zeg je.
2: Ja, dat klopt. Het is echt een duidelijke groei te zien. En dat weten we doordat we sinds begin dit jaar een app hebben gelanceerd. Of eigenlijk twee apps. Eentje speciaal gericht op christenen en eentje evangelisatie-app. En we merken dat daar steeds meer volgers bij komen.
0: Aha. Nou, als we meer willen weten, dit op de hoogte willen blijven, dan kan dat natuurlijk via jullie website. Je kunt ook bij jullie langsgaan in het belevingscentrum in Barneveld. Dan komt het helemaal dichtbij. Maar misschien is de eerste stap twr.nl. Joke Krijkens, dank je wel weer.
2: graag gedaan.
0: Ja, en wat gebeurt er als je christen bent in Nigeria? Ja, daar ben je je leven niet zeker. Eline Segers van Open Doors die maakte de verhalen mee. Ze sprak met christenen in Nigeria. En niet alleen sprak ze met ze, maar ze maakte ook samen muziek. Zometeen hoor je erover. Na Chris Tomlin. En dit zijn eerst Keith en Christine Getty. Met Still My Soul, Be Still.

0: Chris Tomlin, doesn't he? Deze week hoorde je bij ons over christenvervolging in China. En er werd heel veel geld opgehaald om hun te versterken met onder andere christelijke radio en bijbels. Nou, een ander land wat echt onze aandacht verdient is Nigeria. Daar worden iedere dag, hou je vast, 9 christenen gedood. Ja, onvoorstelbaar, hè? Waar komt dit ongekende geweld vandaan en hoe gaan christenen om met de dreiging? Ik ga erover praten met Wimco Ester en Eline Segers van Open Doors. Welkom.
1: Dankjewel.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Wimco, jij bent woordvoerder van Open Doors. Ja. Waarom worden er zoveel christenen gedood in Nigeria?
1: Ja, omdat je in Nigeria te maken hebt met de islam en met christendom. Het zuiden is vooral christelijk. Het noorden en het middengedeelte, daar wonen ook heel veel moslims. En het wil natuurlijk absoluut niet zeggen dat moslims tegen christenen zijn, maar je hebt ook allerlei milities, Fulani-milities, maar ook Boko Haram, ISWAP en andere groepen. En die voeren aanvallen uit op christelijke dorpen, christelijke gemeenschappen. En daar komen heel veel mensen bij om.
0: En wat maakt christenen een doelwit?
1: Ja, die groepen die zien geen ruimte in het land voor christenen. En kijk, soms spelen er ook andere factoren een rol. Dan worden er ook mensen ontvoerd. En dan is het dan misschien christenen. Als ik een dominee ontvoer, dan kan ik meer geld krijgen. Dan kan de hele gemeente meebetalen. Dus dat speelt ook wel een rol. Maar er zit ook een aversie, een haat, een agressie naar christenen toe. Van jullie horen niet in het land. Dit deel van het land is van ons. Dus jullie moeten wegwezen.
0: Ja, ze zijn dus een bewust doelwit, zie je dat dan ook in de aanvallen? Is dat dan met name op kerken of wordt er uitgezocht waar wonen christenen?
1: Ja, er wordt gekeken waar wonen christenen. Dus christelijke gemeenschappen of overwegend christelijke gemeenschappen. Maar ook kerken die aangevallen worden, kerkdiensten die aangevallen worden. Kijk, wij horen verhalen van mensen die zeggen van, als ik die dan in een christelijk dorpje wonen, van, als ik ga slapen, dan weet ik eigenlijk niet of ik morgen wel weer wakker word. Of als ik naar de kerk ga, weet ik niet of ik wel weer thuis kom. En dat zijn wel citaten die bij mij daar ontzettend inhakken. Dat ik denk van, oh jongens, dat je zo in het leven staat. Dat het zo onzeker is, zo gewelddadig. Er kan zomaar wat gebeuren. Wat voor enorme impact heeft dat? Ja. En dan zie je ook dat heel veel christenen, als een dorp aangevallen is, dan slaan ze op de vlucht naar een dorp in de buurt waar ze hopelijk wat veiliger zijn, of een grotere stad. En je ziet dat de overheid die doet wel wat, maar die laat ook steken vallen.
0: Ja, onzeker bestaan. Eline, jij werkt als relatiemanager jongeren bij Open Doors. En we kennen jou natuurlijk als zangeres bij de Open Doors dag. Jij was in Nigeria om christenen te ontmoeten. Wat vertelde zij jou over dat rekening houden met die dreiging?
2: Ja, dat waren hele heftige, maar ook mooie gesprekken. Dan stel ik bijvoorbeeld aan de vraag aan een van de zangeres met wie we een nummer gingen opnemen in Nigeria. Van hoe is vervolging voor jou? En dan zegt ze, ja, dat is een moeilijke vraag, want dat is ons leven. Dus je vraagt eigenlijk iets alsof ik de lucht om me heen moet beschrijven. Ja, hoe doe je dat? Dus dan kom je er eigenlijk ook wel achter, als je zo dichtbij komt, hoe groot dat leven met vervolging is. Dat is gewoon dagelijks, dat is elke dag, dat is elke minuut. Dat is niet 1 keer ontvoerd worden, dat is gewoon je leven. En dat betekent ook dat zij ook hele andere leuke dingen doen, zoals muziek maken. Ze gaan naar werk, ze hebben kinderen, ze hebben familiebijeenkomsten. En ze worden vervolgd.
0: Ja, dat is dus eigenlijk geen rekening houden met de dreiging, maar dat is je leven.
2: Exact.
0: Ja, bizar. Ik merk ook dat ik met mijn vraagstelling even moet bijschakelen inderdaad. Want het is voor ons, het is heel ver weg van ons. Jij ging daar naartoe om muziek te maken. Je zegt het al, daar komen we zo nog over te spreken. En ik kan alvast zeggen, we gaan er ook wat van horen. Wimco, jij laat net vallen, ja, Nigeria, hoe er wordt op gereageerd. Wordt het serieus genomen door de regering?
1: Ja, het wordt wel serieus genomen door de regering. Maar ook wel, dat is ook wel wisselend. Dus vooral als er internationale druk is, dan gaat de regering het serieuzer nemen. En het wordt ook wel, in ieder geval in onze beleving, wel eens gebagatelliseerd. Van, oh ja, er zijn aanvallen, hè, daar kunnen ze niet omheen. Maar iedereen is slachtoffer. En voor een deel is dat ook zo, hè? Moslims worden ook slachtoffer. Maar als je gaat kijken naar de verhoudingen van een staat van hoeveel christenen wonen daar, hoeveel moslims wonen daar, en dan naar verhoudingen gaat kijken, dan zijn christenen echt vaker doelwit. En begrijp me goed, hè, laten we hier geen wedstrijdje van maken van, oh, christenen zijn vaker doelwit, dus die zijn zieliger of zo. Dat is het punt niet. Het punt is dat mensenlevens heel vaak geen waarde hebben. Dat er zomaar geweld kan plaatsvinden. Dat er verschrikkelijke moordpartijen plaatsvinden. Dat mensen ontvoerd worden. En daar moet de regering wat voor doen. En die moet elke burger gewoon als een normaal mens, als een normale burger, gelijkwaardig behandelen. En dan maakt het niet uit of je moslim bent of christen of een traditionele religie aanhangt. Iedereen moet veilig kunnen wonen. Dat is ook een plicht van de overheid. En daar laten ze echt van steken vallen.
0: En daar wijzen jullie hen op, komen we ook nog over te spreken. Maar hoe weten jullie dat het om gemiddeld 9 christenen per dag gaat?
1: Ja, daar doen we onderzoek naar. En er zijn ook andere organisaties die daar onderzoek naar doen, waar we een goede relatie mee hebben. En dat is dat is niet zo dat we horen een verhaal en dan zeggen, oh, oké, nou, dat nemen we echt gelijk op mooie donkere ogen aan. Nee, er wordt gecheckt en er wordt gedubbelcheckt. Hoe zit dat precies? Zijn mensen hier vermoord of ontvoerd vanwege hun geloof? Of heeft dat te maken met allerlei andere factoren? En soms spelen ook andere factoren een rol. Tribale kwesties of armenrijk of klimaatveranderingen, waardoor volken gaan trekken. Alleen we zien toch heel vaak dat religie, en dat wordt vaak een beetje gebagatelliseerd, van nee, het heeft niks met de religie te maken, maar dat religie wel degelijk een rol speelt. En als bijvoorbeeld Fulani-milities, dat zijn de gewelddadige groepen binnen de Fulani-herders, als die een overwegend christelijk dorp aanvallen en dan roepen van Allahu Akbar en alle christenen moeten weg, alle christenen moeten dood, ja, dan kun je denk ik heel moeilijk hoog houden en zeggen, nee, dat heeft niks met religie te maken, dat bedoelen ze niet zo. Nee, onzin, dat bedoelen ze wel zo.
0: In deze context, we hebben het eerder gezegd, Eline, ben jij dus naar Nigeria gegaan, niet alleen om christenen te ontmoeten, maar dus ook om samen muziek te maken. Volgens mij was dat iets heel bijzonders, dus ga ik graag met jou in gesprek. Dat doen we zo, na muziek van Hillsong United. En dit is Joke Buys, uit de bundel van Johannes de Heer. Ja, en zij bracht haar nieuwe klanken op aan. Leer mij uw weg, o Heer.

0: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
1: Nou,
2: wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer?
3: Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
0: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Touch the Sky, you're the Hillsong United. In Nigeria worden elke dag 9 christenen vermoord. Ja, een zin te bizar om uit te spreken. Laat staan dat het je dagelijkse realiteit is. Eline Segers van Open Doors die zocht christenen op in Nigeria. Ja, Eline, volgens mij ben jij sinds begin dit jaar aan het werk bij Open Doors als relatiemanager jongeren. Wat houdt dat in?
1: Dat houdt in dat ik in Christelijk Nederland naar jongerengroepen ga, studentenverenigingen, middelbare scholen. En dat ik wat vertel over wat het betekent om Jezus te volgen en wat het betekent als je daarvoor vervolgd wordt. En dan vertel ik ook over mijn eigen ervaringen in Nigeria. Maar ook in Irak ben ik geweest 4 jaar geleden. En dan deel ik de verhalen en ja, het verlangen naar die jongeren toe. Dat ik eigenlijk hoop dat zij bidden voor de volle kerk. Bidden voor hun eigen broers en zussen, leeftijdsgenoten die dit meemaken op dit moment.
0: En waarom?
1: Ik denk als je op reis gaat naar de vervolgde kerk, dat je dan van dichtbij meemaakt wat de impact is om Jezus te volgen, dat het je echt iets kost. En ik denk dat dat een spiegel is voor ons hier in Nederland. En daarom vind ik het ook belangrijk. Enerzijds, wij moeten er voor hen zijn, we moeten voor hen bidden. Anderzijds mogen we denk ik ook hier in Nederland beseffen dat het ons ook iets mag kosten. Het is dezelfde God in Nigeria als hier in Nederland. Jezus vraagt ook aan ons om ons kruis te dragen. En toch denk ik dat we heel vaak hier zoveel rijkdom hebben, zoveel opties hebben, dat we helemaal niet meer beseffen dat het ons eigenlijk ook iets mag kosten, dat we Jezus mogen volgen. Dus ik ben daar gewoon heel erg zelf ook door geraakt. Ik ben zelf geïnspireerd en door de vervolgde kerk, door hun verhalen, door hun getuigenis. En ik heb gewoon echt gezien hoe Jezus toch te vinden is in het lijden, in de pijn. En ik denk gewoon, dat is een verhaal, dat moet verteld worden. Dat moeten meer Nederlanders hier in Nederland weten.
0: Ja. En dan ga je dus naar Nigeria. Krijg je het voorstel om dat te doen? Stond je meteen te springen? Had je zoiets van, ja, stuur mij maar die kant op?
1: Ja, absoluut. Ik hou echt van avontuur. En ik dacht wel, ik was ook wel, ik realiseerde me ook dat het daar een gevaarlijke situatie was op dat moment. De week voordat we gingen was er een aanslag geweest, waarbij er 30 mensen zijn omgekomen in de stad waar we heen gingen. Dus tuurlijk denk je daar serieus over na. Je bidt ervoor. Je praat ook met de lokale partners van Open Doors. Is het veilig? Kunnen we dit doen? Brengen we de christenen niet in onveiligheid? Maar de deuren gingen open. Zoals we daarin geloven bij Open Doors. En we konden gaan.
0: En hoe zag die reis eruit?
1: Ja, het zag er eigenlijk uit dat we veel muziek gingen maken. Dus we hebben eigenlijk de eerste 2-3 dagen heel veel nummers geoefend die we dan later gingen opnemen. Dus we gingen in de studio de nummers opnemen, maar ook gelijk met een videoclip opnemen voor die nummers. En dat is zo ontzettend leuk. Dat is een hele ander soort reis, denk ik, dan dat je bijvoorbeeld gewoon gezinnen of kerken gaat bezoeken. Eigenlijk vanaf moment 1 dat je elkaar ontmoet, maak je muziek samen. En dat is dan de taal die je samen deelt. En je raakt heel erg op elkaar ingespeeld. We hebben gewoon uren achter elkaar God groot gemaakt met elkaar.
0: Is natuurlijk geen taalbarrière in die zin als je samen muziek maakt.
1: Klopt. Zij spreken veel Engels. Je hebt ook heel veel lokale talen. Maar dus inderdaad, muziek is dan een taal die je dan samen deelt. En dat werkt ontzettend verbindend. Dat is echt heel bijzonder om mee te maken.
0: Hoe is dat eigenlijk ontstaan, dat samen muziek maken?
1: Dat is denk ik ontstaan doordat we, dat eigenlijk de eerste reis die Open Doors maakte met focus op muziek was naar Irak. En daar hadden we eigenlijk bij de Open Doors dag hebben een supermooie band met Nederlandse muzikanten. En ik denk dat ze binnen Open Doors, ik werkte er toen nog niet, maar wel echt iets zagen van dat muziek een manier is om het verhaal van de vervolgde kerk te vertellen. Toen we naar Irak gingen, merkten we hoeveel impact het had. Niet alleen denk ik in Nederland om dat nummer te zien. Dat was een nummer waarin we 2 psalmen samen zongen in Arabisch en in Nederlands. Maar we zagen ook de impact voor de vervolgde kerk, dat zij zich bemoedigd en gesteund voelden om niet alleen dus samen te bidden, maar samen God groot te maken en samen te beseffen, wij dienen dezelfde God. We zijn samen één. We zijn echt één lichaam. En dat merk je denk ik nog dieper wanneer je samen God aanbidt. En we kunnen ook denk ik met muziek een verhaal vertellen hier in Nederland. We hebben denk ik gewoon een verhaal te vertellen over Nigeria. En dat moet eigenlijk met muziek. Want als je in Nigeria bent, dat is gewoon overal om je heen, hoor je muziek. Hun lichamen die kunnen echt moeiteloos dansen op elk ritme. Dus dat verhaal van de vervolgde kerk, elke dag 9 christenen die worden vermoord, dat verhaal is ook dat ze te midden van dat lijden en te midden van het geweld God groot maken en nog steeds geloven dat hij goed is. En dat kan met muziek, want dat zijn de psalmen voor ons, denk ik.
0: Ja, ik wou zeggen, heb je daar een verklaring voor dat ze dat kunnen doen in die context?
1: Nou, ik denk dat dat... Kijk, het zijn normale mensen zoals jij en ik. Dus het zijn niet per se daarin een soort superchristenen of apostelen. Het zijn gewoon mannen, vrouwen van mijn leeftijd, van jouw leeftijd. En zij hebben, denk ik, gewoon daarin een hele diepe afhankelijkheid van God. Ik denk dat zij echt daarin zich zo afhankelijk weten van God en ruimte ook maken voor de Heilige Geest daarin, dat zij de kracht ontvangen van God om dat te kunnen zeggen. En ik denk dat diezelfde kracht wij die ook kunnen ontvangen om over God te getuigen, ook als wij in ons eigen leven moeilijkheden meemaken. Dus ik dat antwoord, ja, hoe kunnen zij dat zingen? Dat kan denk ik echt alleen door God.
2: Ja. Welk nummer heeft het meeste indruk gemaakt op je?
1: Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat Psalm 13 stond centraal. Dat is denk ik ook wel het belangrijkste nummer geweest. De eerste keer dat zij dat zongen in hun eigen lokale taal, in Hausa. Ja, dat ik kon niet stoppen met huilen. Dus het was niet alleen loopzuiver en gewoon ontzettend mooi. Maar dat kwam van zo'n diepe pijn. In die psalm zingt David eerst: hoe lang, o Heer, vergeet u mij nog? Hoe lang verbergt u zich voor mij? Maar ik bouw op uw liefde en uw trouw. En ik voelde daarin, als ze aan het zingen waren, de pijn die ze met zich meedragen, ook het onbegrip over het geweld, van waarom moet dit nou zo lang al gaande zijn in Nigeria? Maar zij keken ook gewoon naar God. Dat zag ik gewoon in het, of dat hoorde ik in het zingen. Ik hoorde de verhalen die ze met zich meedroegen. Het was gewoon zo'n zicht op wie hij was. Het heeft me echt gedragen. Ik dacht echt ook, het heeft me ook echt aangevuurd in mijn geloof. Dat ik dacht, ik wil ook zo naar God kijken als het met mij, als het moeilijk is.
2: Mm. Zometeen gaan we ernaar luisteren, ook als jij het aan het zingen bent. En dat is bijzonder indrukwekkend. Eerst muziek van Charity Gayle.

0: Lef met Rijer. Zometeen na 11 uur meer brandstof.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen?
6: Draken timmen in het Verre Oosten?
7: Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Ralph Vermaanen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 11 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het ongeluk met de Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Hun identiteit is nog

0: een bekende lokale politicus. Hij wordt door de Zwitserse politie ondervraagd en zijn telefoon is in beslag genomen. Twee Limburgse agenten zijn op non-actief gezet omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie uit politiesystemen hebben opgezocht en verspreid. Dat deden ze los van elkaar. Wat ze opzochten is niet bekend. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen. Tot die tijd zitten de agenten thuis. Precies 25 jaar geleden waren de aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon. Allerlei wereldleiders staan daarbij stil. EU-voorzitter Ursula von der Leyen vindt het een dag van herinnering waarop 3000 mensen niet meer thuis kwamen. Ook de Franse president Macron en de Britse premier Burnham noemen de slachtoffers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met regenachtige perioden. Vanmiddag is het vaker droog en breekt de zon af en toe door, maar er vallen ook enkele buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo 4 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 20 minuten. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. En op de A76 van Aken naar Geleen tussen Knooppunt Tenesse en Geleen 7 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
3: Wat maakt de situatie voor christenen in Nigeria zo gevaarlijk dat er iedere dag 9 van hen worden vermoord? Ja, en hoe gaan zij hiermee om in hun geloofsleven? Bijzondere verhalen in Brandstof. Zometeen praat ik door met Wimco Esther en Eline Segers van Open Doors. Eerst hoor je nog Lauren Daigle. In the middle.
4: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor 10 euro geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
10: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
9: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
11: Ga je mee?
12: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
15: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Nog 309.000.
18: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
19: 7 sturen.
18: Alcantara bekleding.
20: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
20: Genieten ze nu van een

0: auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Brandstof.
2: Met Denise Nahuis.
1: Het christelijke radiostation.

0: Lauren Daigle en Rescue.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Goed dat je erbij bent. Getuigenissen van broers en zussen die vervolgd worden. Eerder hoorde je ze deze week toen we geld ophaalden voor christenen in China. En wat doen die verhalen met jou? Bij Open Doors hopen ze dat het je dichter bij Jezus brengt. En dat er een wisselwerking ontstaat tussen christenen hier en daar. Het is niet dé vervolgde kerk, maar we zijn één kerk. Bij mij in de studio Eline Segers en Wimco Esther van Open Doors. Ja, en je hebt nog iets te goed. Muziek die is opgenomen in Nigeria. Ja, Eline, we gaan zo luisteren naar een stukje van How Long, O Lord. Waarom wilden jullie dit nummer opnemen?
2: Ik denk omdat het de psalm, het is een psalm van David, psalm 13. De psalm heel goed vertolkt wat de hartekreet is van de kerk in Nigeria. Namelijk dat ze vragen stellen en wij met hen. Waarom moet het geweld zo lang duren? Waarom stopt het niet? Maar anderzijds is een getuigenis ook hoe de psalm eindigt. Maar ik bouw op uw liefde, op uw trouw. Ik zal juichen voor u. En dat krijgt het laatste woord. Aanbidding. God groot maken. Dus we vonden eigenlijk in deze psalm woorden die zo goed vertolken wat er op dit moment aan de hand is in Nigeria.
0: Ja, en dat is dus iets wat jij net zegt wat jou tot tranen toe roerde. We kunnen dus gaan luisteren naar een stukje ervan. We horen jou daarin zingen, maar we horen nog veel meer mensen. Nou, zometeen graag jouw tekst en uitleg erbij. Maar laten we eerst maar eens gaan luisteren.

0: Volgens mij zit jij er weer helemaal in, of niet?
1: Zeker, ja, ik droom even weg weer.
0: Ja, nou, en wij met jou. Het hele nummer is te vinden op Spotify. Open Doors Collective zoek je dan op. Ja, wat mij vooral opviel, daarom heb ik het ook laten horen. Deze overgang van de wanhoop en dan naar ja, een vrolijk halleluja. Dat hebben jullie denk ik heel bewust gedaan.
1: Klopt, omdat je dat dus in die psalm zo leest. En dat is ook zo, dat mooie aan die psalm is... Ik stel me zo voor dat David dat zo aan het schrijven is. En hij schrijft die vragen op van hoe lang nog hier. En op een gegeven moment maakt hij dan die wending naar... ik bouw op uw liefde, op uw trouw. Het is niet een hele lange psalm. Maar dus die omstandigheden lijken ook niet veranderd te zijn. Maar toch schrijft hij dat op het einde. Dat het laatste woord krijgt. En dat merken we dan ook in die gesprekken... met die ontzettend muzikale mensen in Nigeria. Dat zij... die vragen ook hebben. Ze zijn echt boos over het geweld. Ze hebben ook onbegrip. Ze hebben ook vragen over waarom dat zo moet gaan. Maar wanneer zij zingen, wanneer ze God aanbidden... dan, nou ja, dan spat gewoon die vreugde ervan af. En dat hoor je denk ik ook echt in dit nummer. En wat hun betreft, en ik sluit me daar helemaal bij aan... mag dat het laatste woord krijgen.
0: Mm. Echt bijzonder om te horen in welke omstandigheden dit dan is opgenomen. Wimco, jij bent op een andere manier bezig met de verhalen van vervolgde christenen. Je brengt ze onder de aandacht bij de politiek bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Hoe luister jij dan naar deze muziek?
2: Nou, het raakt me heel diep. Als ik denk aan, aan de psalm, maar ook hoe die oude woorden eigenlijk zo super actueel zijn... Wat Elina ook zegt, van het onbegrip van de christenen. Ook van waarom gebeurt dit? Ook naar God toe. Hè? Hoe lang nog, Heer? Hoe houden we het vol? En het zet bij mij ook wel weer iets in beweging van... wat kan hier aan gedaan worden? Wat kan er op politiek gebied aan gedaan? En dit moeten mensen weten. Dit moet de politiek in Nederland weten. Dit moet de Afrikaanse Unie weten. Dit moet de EU weten. Nou, noem maar op. De VN. Dit mag niet een beetje gladgestreken worden van... oh ja, conflict hier, conflictje daar. Nee, absoluut niet. Dit is heel heftig wat een bevolkingsgroep meemaakt. En dit moet op de radar staan van mensen. En dat wil ik ook graag, nou ja, heel bescheiden vanuit Nederland ook doen.
0: Ja, versterkt dit ook jouw gevoel van één kerk zijn?
2: Ja, absoluut. Ja, maar dat heb ik altijd wel gehad. Doordat je moet het ook niet hebben over oh ja, die vervolgde kerk... of die vervolgde christen die een beetje zielig zijn... of juist een soort superhelden, wat jij ook noemde. Nee, we zijn verbonden met elkaar. En dan kan het je ook niet koud laten. Dan moet je in beweging komen, dan moet je wat doen. En dat is niet dat moet niet een soort moeten zijn van... nou ja, het moet nou eenmaal, maar een soort heilige verontwaardiging... die ervaar ik wel.
0: Ja. Eline, dan sta je in de studio samen dit op te nemen. We zien ook een prachtig plaatje op Spotify van jou met deze groep. Ja, heerlijk om te zien hoe jullie hier samen in opgaan... en ook hoe mooi het klinkt. Dus ik kan me voorstellen dat je ook gewoon heel erg genoten hebt van... hey, we zijn iets moois aan het maken met elkaar. En tegelijkertijd ben je misschien ook weer heel erg bezig geweest... met wat heb ik net van ze gehoord. Hoe was dat, die dubbelheid?
1: Ja, nou eigenlijk omschrijf je dat denk ik heel goed. Dat was naast elkaar, dat liep naast elkaar. En dat maakte denk ik ook heel erg mooi en intens. Omdat je enerzijds dus inderdaad de heftigheid van de verhalen met elkaar deelt. Maar je bent ook gewoon een week lang je leven samen aan het delen. Ik heb met hen gegeten, ik heb met hen gelachen. Ik heb met hen in een trappenhuis gezeten. En gepraat over dat wij in Nederland haring eten. En ja, je hoort dan ook verhalen. Mijn buurman is ontvoerd deze week. Ja, dat bestaat naast elkaar. En dat is de grilligheid van het leven daar. En ik vond het gewoon een eer dat ik daar dichtbij mocht komen een week lang. Want dat is hun realiteit. En daarna ging ik weer in het vliegtuig terug naar Nederland. En leef ik hier mijn leven. En dat ja, is ook soms heel gek. En ook een soort lastig contrast. Maar ik ga dat mijn leven lang meenemen. Dat ik dat mocht meemaken van dichtbij. Hoe dat is om daar te leven. En de vreugde die zij nog steeds ervaren met elkaar door God. Ja, dat is gewoon echt ontroerend geweest.
0: Ja, en keken zij dan niet met... nou, misschien wel met jaloezie naar jouw leven? Dat jij weer terug kan naar een vrij land?
1: Dat weet ik niet zo goed. Ik heb daar denk ik niet echt met hen gesprekken over gehad. Maar ik merkte inderdaad wel dat zij inderdaad een beeld hebben... wat denk ik ook klopt, hè, van dat het in Nederland dat geweld er niet is. En dat het in Europa in ieder geval veiliger is. Tegelijkertijd geloven zij ook, wij moeten een licht zijn. Zij wonen in een gebied wat, als zij naar het zuiden zouden verhuizen, naar Nigeria, zouden zij een minder grote kans maken op bijvoorbeeld een ontvoering of een aanval op een kerk. En toch blijven ze daar, omdat ze zeggen, ja, dit is ons geboortegrond. We spreken de taal, we kennen de mensen hier. Wij willen hier een licht zijn. En daar heb ik ontzettend veel respect voor.
0: Zij kiezen er dus ook bewust voor in hun context. Mooi om die verhalen zo dichtbij te krijgen. Dankzij jou. Hoe moet het verder in Nigeria? Het land staat op een kruispunt, lees ik in het Open Doors magazine. Nou, zo meteen hoor je wat dat betekent. En als we het dan hebben over één kerk, hier is Mosaic Worship met Kees Kreinoort. En koning van de kerk.

0: Mosaic Worship met Kees Kreinoort. En ik hoorde ook de mooie stem van Jannica van Barneveld er nog doorheen. Koning van de kerk. In Nigeria worden elke dag 9 christenen vermoord. Ja, dat zijn ongelofelijke cijfers. Maar het zijn niet alleen cijfers, het zijn mensen. Eline Segers mocht een aantal van hen ontmoeten in Nigeria en samen muziek maken. Je hoorde er net al over. Wimco Esther van Open Doors is ook hier in de studio. Ja, ik zei het net al. We hadden het over dat kruispunt. Gaan we zeker over doorpraten, Wimco. Maar ben jij wel eens in Nigeria geweest?
1: Nee, nog nooit. Dus ik kijk wel met enige jaloezie naar Eline, die er wel is geweest. Maar ik hoop toch echt te gaan. En,
0: ja, als je de kans krijgt te gaan.
1: Ja, en niet van spannend en sensatie en zo. Maar het lijkt me zo bijzonder om daar te zijn. Ik heb al zoveel gelezen en zoveel verhalen gehoord. En om daar gewoon zelf rond te lopen en mensen te ontmoeten en dan ook weer met die verhalen terug te komen en richting politiek, richting media te gaan, dat lijkt me heel bijzonder. Ja, dus ik hoop toch volgend jaar, en misschien kan ik hier dan ook weer komen, dat ik een keer met een aantal politici mag gaan.
0: Oké.
1: Dus Don, die heeft al belangstelling. Chris, Don Seder, denk ik ook wel. Okay. Christoffer.
0: Ja.
1: En misschien nog wel meer, dus dat lijkt mij wel bijzonder.
0: Nou, dat hebben we afgesproken. Ik ben wel benieuwd, Eline, als je dan terugkomt op het kantoor van Open Doors en je bent in Nigeria geweest, staan dan alle collega's om je heen met vertel?
2: Ja. Je vertelt inderdaad, we beginnen elke ochtend met gebed en met het openen van het woord. En dan, dat is ook inderdaad wel een moment dat ik dan even iets kon delen daarover. Dus zeker, ja, iedereen is ontzettend betrokken en ook enthousiast over de muziek die we terug kunnen brengen, maar ook inderdaad de verhalen. En dat iemand er zelf dan is geweest, dan hoor je echt van eerste hand van hoe is de situatie nu. Dus dat is zeker, er wordt echt met belangstelling naar geluisterd.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het dan echt weer bij iedereen nog meer gaat leven. Wimco, wat zou jij kunnen bereiken op die manier wat je net omschrijft, als je politici meeneemt?
1: Nou, de politici die ik noemde, die zijn al heel betrokken. Maar als ze zelf mensen ontmoeten, als ze christenen die echt vervolging hebben meegemaakt, die op de vlucht zijn geslagen, als ze die ontmoeten, dan kunnen ze die verhalen ook weer meenemen. Nou, in hun geval dan naar de Tweede Kamer toe. Dan kunnen ze bij Buitenlandse Zaken aankloppen. Dan kunnen ze de ernst van de situatie, die denk ik wel deels gevoeld wordt, maar nog meer gevoeld moet worden, kunnen ze beter onder de aandacht brengen. En Nederland, op mensenrechtenvlak is Nederland best wel actief. Dus dan kan de minister van Buitenlandse Zaken en anderen, die kunnen daar best wel een rol in spelen. Of de speciaal gezant voor vrijheid van religie en levensovertuiging. Dus het is niet even een snelle Nederlandse fix, want dit is niet even snel te fixen. Maar om nou te zeggen van we gaan bij de pakken neerzitten. Nee, dat ook niet. Er zijn best stappen te zetten.
0: Ja, en is er hoop? Want ik lees over een kruispunt.
1: Ja, ik denk dat er hoop is. Want we zeggen, we hebben ook een rapport uitgebracht, Nigeria op een kruispunt. Kijk, we zien heel veel ontwrichting in de samenleving. Nou, probeer je voor te stellen, je dorp is aangevallen en je dorp wordt nog een keer aangevallen. Ik las pas nog een dorp dat 5 keer is aangevallen en er is nog steeds geen bewaking bij. Dus wat doet dat met mensen? Die slaan op de vlucht, willen toch misschien weer terugkeren. Want ja, daar is je huis, daar is je land. Maar je weet niet of dat veilig is. Er zijn familieleden vermoord, gezinnen, families uit elkaar gerukt. Dat heeft een enorme impact op delen van het land. En tegelijk hebben we het idee dat voorzichtig de Nigeriaanse overheid ook wel door druk van Amerika, van anderen in beweging komt. En dat er meer gedaan wordt richting Boko Haram, richting ISWAP. En nu hopen we ook dat die Fulani-milities, dat die kunnen natuurlijk prima ontwapend worden, beter in de gaten gehouden worden. Waardoor die enorme stroom van incidenten, waar echt een patroon in zit, dat beduidend minder wordt.
0: Ja, en Nigeria, in Nigeria zelf gebeurt ook zeker wel het een en ander. Ik moet ook denken aan de Open Doorsdag van een aantal jaar geleden. Daar hadden jullie iemand staan, een ex-Fulani. Een man die ook echt een boodschap had voor Nederland. Weet je dat nog?
1: Ja, dat was Boerijma.
0: Ja.
1: Ik mocht hem vertalen op de Open Doorsdag. En ik weet nog dat hij zei van heel veel terroristen zijn Fulani's, maar niet alle Fulani's zijn terroristen. Hij was christen en hij vertelde daarover. En met alle risico's van dien is hij super actief in volgens mij Burkina Faso om het evangelie te brengen, om sociaal werk te doen. Want dat past ook heel goed bij het christelijk geloof, bij het evangelie van de mouwen opstropen en het goede doen voor de medemens, de liefde van Christus laten zien. En juist ook in die liefde laten zien, in ook gewoon heel praktisch naast mensen staan. Daardoor kunnen er prachtige veranderingen komen.
0: Ja, dat is wat daar gebeurt. Nou, jullie leveren ook beide jullie steentje hieraan. En wij kunnen ook iets doen, toch Eline? Er is nog een petitie die je kan tekenen.
2: Zeker, ja, we hebben inderdaad een petitie waarin we aandacht willen vragen voor het geweld in Sub-Sahara-Afrika. We hopen 100.000 handtekeningen te halen. We zitten volgens mij nu al boven de 90.000. Dus,
1: Boven de
2: 95.000 zelfs. Dus er is nog een klein stukje te gaan. Dus daarin zouden we echt iedereen willen oproepen die op dit moment luistert. Er is iets wat je kan doen en dat is die petitie ondertekenen. Het is echt zo simpel als gewoon naar onze website gaan. opennorth.nl/petitie of opennorth.nl/Afrika, een van de twee. En dan kan je gewoon je e-mailadres aan invullen. En dat is het. En dan ben jij een stem, dan kan jij iets doen. Kan jij een steentje bijdragen om een stem te zijn voor diegene die dit meemaken in Nigeria op dit moment.
0: Ja, het klinkt soms zo, het is zo overweldigend. 9 christenen vermoord elke dag in Nigeria. Maar je kan dus een petitie tekenen. En waar kan dat dan weer toe leiden?
1: Nou ja, als je met zo'n petitie, als ik daarmee naar bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken ga, naar minister Berendsen, naar misschien Rob Jette, dat hoop ik ook nog dat lukt. Dan laat dat wel zien van dit raakt mensen en dat legt gewicht in de schaal. Je komt niet met een paar duizend handtekeningetjes aan. Nee, het is echt substantieel. En wereldwijd mikken we op 1 miljoen. Dus het is niet alleen Nederland, maar we willen ook naar andere nationale staten gaan. Naar de EU, naar de VN, naar de Afrikaanse Unie. En echt heel stevig op de deur kloppen van jongens, dit is er aan de hand. En wat gaan jullie eraan doen? En sluit niet je ogen ervoor en bagatelliseer het niet. En ga niet zeggen van, het heeft niet zoveel met religie te maken, maar met allemaal andere dingen. Ja, die spelen ook een rol, maar religie wel degelijk ook. En er is wat aan te doen, dus doe er wat aan.
0: Ja. Nou, de actiebereidheid die klinkt hier. En als ik denk aan wat we van de week hebben gedaan als luisteraars van Groot Nieuws, zoveel geld opgehaald voor vervolgde christenen, dan moet dit toch ook te doen zijn, een petitie tekenen via de website van Open Doors. Dan wil ik graag met jou afsluiten, Eline, want ja, jij hebt daar christenen gesproken die dagelijks leven met dreiging. We zeggen altijd gebed, dat merken ze, dat voelen ze. Wat kunnen we voor ze bidden?
2: Ik denk het grootste wat we kunnen bidden is dat God hun schouders mag verstevigen van de last die ze dragen. Ik zie echt mensen van mijn leeftijd, 25, 24 jaar, die leven met een druk, met een dreiging van geweld, wat eigenlijk ook ontmoedigend kan zijn. Dus laten we bidden dat zij kracht ontvangen om vol te houden, om God te blijven zien. Want ja, ze kunnen prachtig zingen over Gods trouw, maar daarvoor hebben ze wel elke dag opnieuw zijn kracht voor nodig, zijn Heilige Geest om te helpen. Dus ik denk dat dat hetgene is dat we echt mogen bidden, dat hun ogen open mogen zijn voor Gods aanwezigheid in die pijn.
0: Gaan we doen. Wimco Esther en Eline Segers, dank jullie wel voor jullie komst. Ja, en als je dus meer wil weten en de petitie wil tekenen, dan ga je naar opendoors.nl. En ook de muziek waar we het over hadden, die vind je op Spotify onder de naam Open Doors Collective. Broers en zussen over de hele wereld hebben we. Net als naasten, zo kun je ze natuurlijk ook noemen. Zometeen iemand van verre naasten over de acties die zij op scholen dit jaar weer gaan doen. Muziek komt eraan van Laudate en dit is Crowder. Come as you are.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Laudate met Arjen Vink en ik geef mijzelf aan u volkomen. Met een telefoon in je hand is de andere kant van de wereld ineens heel dichtbij. Maar hoe leer je kinderen en jongeren om je dan ook verbonden te voelen met mensen ver weg? Dit najaar gaan verschillende scholen aan de slag met de scholenactie van Verre Naasten. Leerlingen leren niet alleen over armoede en andere culturen, maar ze worden ook in beweging gebracht. Lisette Vossen belt van Verre Naasten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie willen leerlingen met een andere bril naar de wereld laten kijken. Wat betekent dat?
1: Ja, we willen jongeren meegeven dat geloof groter is dan je eigen blikveld, dan je eigen school en dan je eigen kerk. En dat dat veel verder gaat dan dat. En dat het gezamenlijk mag zijn met andere christenen wereldwijd.
0: En waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, zelf ben ik opgegroeid in Congo en Cameroen. Dus ik heb van dichtbij meegekregen wat er wereldwijd gebeurt. En ik vind het belangrijk dat de jongeren meekrijgen dat het dus niet alleen draait om je eigen wereldje, maar dat het belangrijk is dat je tijd en talenten die je van God hebt gekregen, dat je die mag inzetten voor andere christenen wereldwijd.
0: Ja, ik kan me voorstellen als je zelf die achtergrond hebt, dat je denkt, niet iedereen kan dat natuurlijk opgroeien in een ander land. Maar datgene wat jij hebt gezien, dat is dus zo de moeite waard dat je denkt, ja, maar dit moet iedereen meemaken.
1: Ja, klopt. Ja, dus vanuit die bewogenheid ben ik uiteindelijk bij Verre Naasten terechtgekomen om onder andere op scholen dus de acties op te zetten en met jongeren dit gesprek aan te gaan.
0: Ja, want hoe oud was jij toen je zegt je bent daar opgegroeid?
1: Ja, klopt. Ik was 7,5 toen ik terugkwam. Oh, dus mijn ouders hebben daar 10 jaar gezeten, ongeveer in Congo en in Cameroen. En ik was 7,5, dus niet heel oud, maar wel genoeg om de basis gelegd te hebben om voor een non-profit organisatie te werken.
0: Ja.
1: Een missionorganisatie, ja.
0: Want is het voor jou, kijk jij anders naar de wereld, denk je, ook toen al als kind?
1: Ja, dat kan ik ook echt nog wel goed herinneren van mijn basisschooltijd, dat ik echt wel met een andere blik naar de wereld keek toen ik eenmaal terug was in Nederland. En dat is eigenlijk iets wat ik ook de kinderen en jongeren waar ik nu op scholen kom ook mee wil geven.
0: Ja. Ja, nou weet ik van kinderen dat ze heerlijk activistisch kunnen zijn. Was jij ook zo'n kind toen je terugkwam?
1: Ja, zeker. Ja, en nog steeds af en toe. Dus niet alleen kind, maar nog steeds. Ja.
0: Ja, nou volgens mij de perfecte persoon om de scholenactie op te zetten. Hoe ziet die eruit?
1: Ja, we hebben twee verschillende pakketten. Dus voor basisscholen en voor middelbare scholen. Bij middelbare scholen is het zo dat wij vaak met een groepje vanuit de school, een aantal docenten, een periode daarvoor al de actie gaan voorbereiden. En vervolgens hebben we een mooie kick-off. Dat is een feestelijke start van de actie, waarbij we dus uitleg geven over wie wij als organisatie zijn, welk project waarvoor ze in actie gaan komen en ook hoe ze actie gaan voeren. Voor elke school is dat weer verschillend. De ene school pakt het schoolbreed aan en de andere school pakt het bijvoorbeeld aan alleen met de eerste of tweede klassers. Dus dat verschilt heel erg per school. En dan gaan vervolgens de leerlingen een periode van 6 weken aan de slag om hun talent in te zetten. Dus dat kan zijn talent in sporten, dus op een sportieve manier actie voeren door kilometers af te leggen en zich daarvoor te laten sponsoren. Andere jongeren gaan aan de slag met het bakken of hun creativiteit in te zetten. Dus iedereen mag op een eigen manier bedenken hoe ze actie voeren. En daarbij maken ze gebruik van een actieplatform, waarbij ze een eigen actiepagina en klassenpagina hebben, waarbij ze dus ook kunnen zien hoeveel er opgehaald is.
0: Ja.
1: En als afsluiting hebben we dan vaak een feestelijke afsluiting.
0: Kijk.
1: De ene school doet dat met allemaal workshops en de andere school pakt het wat kleiner aan. Het is echt maakbaar zeg maar per school wat zij willen.
0: En wat is de meest ludieke actie die je tot nu toe hebt gehoord van een deelnemer?
1: Ja, we hebben van alles voorbij zien komen. We hebben een meisje die in Meppel op school zat. Die heeft bijvoorbeeld een kalfje van haar vader overgekocht en die in een periode van 6 weken gevoerd en voor gezorgd. En vervolgens na 6 weken die verkocht. Nou, dat was een ludieke actie.
0: Ja.
1: Dus de opbrengst was dan voor het doel. Maar ook wandelen van Amersfoort naar Zwolle. 80 kilometer is dat. Een jongen die dan daar 2 dagen over gedaan heeft om naar kantoor te komen.
0: Wow.
1: En zich daarvoor heeft laten sponsoren. Ja, er worden echt de meest leuke en ludieke acties bedacht. En het wordt steeds creatiever, dus dat is wel echt heel erg leuk om te zien.
0: Ja, nou weet ik dat je al een paar scholen hebt waar jullie eigenlijk ieder jaar welkom zijn, hè? Kunnen daar nog meer scholen bij?
1: Zeker, ja. We willen ook juist de scholen oproepen om om contact te zoeken met andere christelijke organisaties. Want ik denk dat het heel belangrijk is om samen te werken met christelijke organisaties. Omdat we dezelfde identiteit dragen. En we kunnen zo jongeren en kinderen inspireren om juist dan inderdaad ook het geloof handen en voeten te geven. Dus nee, daar kunnen zeker andere scholen bij.
0: Ja, en juist kinderen, zo begonnen we dit gesprek ook al, hebben juist vaak ook een enorme drive om als ze horen van hey, het gaat ergens anders minder goed, daar wil ik me voor inzetten.
1: Ja, klopt. Ja, ja, we hebben het nu gehad over de middelbare scholen, maar inderdaad ook voor basisscholen hebben we een heel mooi pakket liggen. En ook dat is gewoon maakbaar. Dus per school. We merken ook dat scholen het echt heel druk hebben nu momenteel. En dan zijn deze acties een van de eerste acties die helaas geschrapt worden.
0: Ja.
1: Maar daarmee willen we echt graag ook meedenken met de school en kijken wat echt passend is voor de school en hoeveel tijd er geïnvesteerd kan worden. We denken echt dat dit belangrijk is om de kinderen dus al op jonge leeftijd dit mee te geven. Zodat ze dit echt hen vormt en ze dit ook op latere leeftijd nog zullen herinneren en mee zullen dragen.
0: Ja, want vormt het inderdaad de kinderen? Wat brengt het een school en de kinderen als ze dit doen voor verre naasten?
1: Ja, ik denk dat het het geloof van ons vraagt om naar de naaste om te zien. En dat kan dichtbij, maar ver weg. En ik denk dat dat gewoon de boodschap is die we kinderen mee kunnen geven. Dat het gewoon belangrijk is dat het geloof niet draait echt om je eigen blikveld, maar dus echt om een blikveld wereldwijd. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is die zowel de school, denk ik, als boodschap wil hebben en dat wij als organisatie hebben.
0: Ja, nou, ben je benieuwd wat jouw school kan doen, hoe je leerlingen in beweging kunt krijgen? Misschien als je docent bent, misschien als je zelf kinderen hebt op de middelbare school of de basisschool. Je gaat dan naar verrenaaste.nl/scholen. Daar vind je alle informatie en nog meer inspiratie. Lisette Vossenbelt van Verrenaaste, dankjewel en een heel mooi schooljaar.
1: Dankjewel, fijne dag nog.

0: Jackie Velasquez, God Who Moves the Mountains. En daarvoor Brian Dirksen met Hallelujah, Your Love is Amazing. Ja, en Hallelujah, dat hebben we vaker gehoord in deze uitzending. Die bijzondere muziek hè, van Open Doors Collective. Er wordt nog gevraagd naar waar vind ik die petitie die ik kan tekenen voor christenen in Nigeria. opendoors.nl/petitie. Ja, ondertussen is Lucas aangeschoven voor de lunchroom. Hi Lucas.
1: Hi radiobuurvrouw.
0: Ja, dat zijn wij inderdaad. En ook niet zomaar, morgen weer.
1: Zeker, ja, morgen. Dan sta ik vroeg op en dan mag jij vanaf 10 uur weer.
0: Ja, ja, went het al op zaterdag zo vroeg opstaan?
1: Een klein beetje, ja. Het is nog wel een beetje zoeken, maar het gaat wel wennen. En ook het programma gaat steeds meer voelen als een warme jas.
0: Wat goed. Ja. Hey, maar even, hoeveel leuke reacties heb jij wel niet gehad?
1: Ja, heel veel. Ja, echt heel leuk. Het is heel gezellig op zaterdagochtend radio maken. Dus ik sta nu alweer te juichen. Ik heb nu alweer zin om morgenochtend vroeg op te staan en de nieuwe zaterdag te gaan maken.
0: Zin in de nieuwe zaterdag. Ach, wat goed. Ja, zo gaan we gewoon heerlijk het weekend in met jou. En nu kunnen we ook al van je genieten met de lunchroom. Ja, en ik zit ook even te denken. Vanochtend had ik dus aandacht voor christenen in Nigeria. En natuurlijk gingen mijn gedachten ook meteen naar de actiedag van deze week voor christenen in China. Jij hebt de cijfers een beetje in de gaten gehouden deze week. En we hebben een eindstand vermeld. Ja. Maar het blijft maar doorgaan, toch?
1: Het gaat maar door. Ja, ook in de administratie gaat het door. Inmiddels kunnen we melden dat de actiedag, dus echt als wat afgelopen woensdag is opgehaald, dat bedrag is nog gegroeid tot 135.000 euro. Ruim 135.000 euro, moet ik zeggen. Ja, en dat bedrag wordt dus, ja, komt heel precies, dat bedrag wordt ook verdubbeld. Dus het is eigenlijk 270.000 euro.
0: Wow. Die verdubbelaar die heeft zich dus nog niet teruggetrokken.
1: Nou, voor zover ik weet nog niet. Ik hoop niet dat het ook nog gaat gebeuren. Nee, het is iemand met een groot hart voor de vervolgde kerk. Dus die geeft dat geld echt met heel veel liefde. En ja, dat was de belofte. Dus er gaat gewoon iets meer dan 250.000 euro gaat er naar China toe.
0: Ongelooflijk. Ja. Zo bijzonder. Dat is wat we samen kunnen bereiken, hè, mensen. Prachtig.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door TWR, Open Doors en De Verre Naasten.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En musli-repen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Scoor alle avonddeals bij Bol.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
17: Grootnieuwsradio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 12 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is aangekomen op de plek waar gisteren een bus met Nederlanders verongelukte. 5 passagiers kwamen om het leven, 40 raakten er gewond. Het is nog niet bekend wie de dodelijke slachtoffers zijn. Reisorganisatie OAT doet in verband met de privacy geen uitspraak over de busreis. Inmiddels is ook bekend dat de buschauffeur een bekende lokale politicus is. Dat bevestigt zijn partij aan Gelderse media. Hij zou ongedeerd zijn en wordt door de politie ondervraagd. Premier Jette spreekt van een afschuwelijk ongeluk. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten weten erg mee te leven met de slachtoffers en nabestaanden. Op X staat premier Rob Jette stil bij de aanslagen in New York en op het Pentagon, precies 25 jaar geleden. Het was onwerkelijk, schrijft hij. De wereld was in shock en zou nooit meer hetzelfde zijn. Op verschillende plekken in de VS zijn vandaag herdenkingen. Uiteraard ook op de plek waar de Twin Towers stonden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over. Later breekt in het westen en midden soms de zon door, maar er blijft veel bewolking. Het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: ontstaan vertraging door ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Stroe en de afrit Hoenderlo, 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A76 van Aken naar Geleen, tussen Heerlen-Noord en Geleen, 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2.
1: Ja, mijn woord van deze vrijdag is toch wel een beetje bonnefooi. Nou, waarom, dat vertel ik je zo meteen. En deze komt eraan. You're worthy of it all. Van CC Winans.

0: do.
1: Leave it if you ever again. Punt NL.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
14: De Lunchroom
15: met Lucas Kramer.
14: Het christelijke radiostation.

0: Een prachtig aanbiddingslied door Cece Winans. Worthy of it all.
1: Welkom in de lunchroom.
2: Met Lucas Kramer.
0: Goedemiddag, het is vrijdag 11 september vandaag. Het is 11 minuten over 12 ook. Ja, mijn woord van vandaag, van deze vrijdag, is toch wel een beetje bonnefooi. Schrijf hem alvast op, ik geef hem alvast door aan Laurens hierbij. Want ja, een klein weekje vakantie die breekt voor mij aan na morgenochtend. Maar ik heb echt nog nul voorbereidingen getroffen. Ik heb nog helemaal niks geboekt. Ik heb nog niks ingepakt. Wel een ideetje welke kant het op gaat. Maar voor de rest moet het allemaal dit weekend nog bedacht en geboekt gaan worden. Ja, en ik hoop ook een beetje op mooi nazomerweer eigenlijk. Want jammer als ik met mijn tentje van een camping spoel. Dat zou een beetje jammer zijn. Nou, zo wisselen we elkaar mooi af. Want Dan Hartgus, ja, hij wordt al een beetje gemist. Ik hoor het van verschillende mensen. Komende maandag is hij weer terug op zijn vertrouwde plek hier in de lunchroom. Ook na een heerlijke vakantie. Nou, voor nu gaan we er een heerlijke vrijdagmiddag van maken. Met straks een tekst uit Psalm 37. Ellie Holcomb ga je ook horen. En dit is de Opwekking Band. Met ook een psalm.

0: Hope's Gonna Find You. Dat was een lied van Ellie Holcomb.
1: De lunchboodschap.
0: Ja, vandaag horen we een paar woorden uit Psalm 37. En dat is een psalm waarin je wordt opgeroepen om te vertrouwen op God en je leven in zijn handen te leggen. En dan lezen we in vers 4, dat is de dagtekst van vandaag. Zoek je geluk bij de Heer, hij zal geven wat je hart verlangt. Het is onze dagtekst van vandaag uit Psalm 37, vers 4. Dit is de lunchroom van Groot Nieuws Radio. Met zometeen muziek van Ralph van Manen, De Hemel Dichterbij. En dit is Phil Wickham. En het lied This Is Our God.

als je de kans krijgt om een keer een concert van Ralph van Manen bij te wonen, ga dat doen. Want volgens mij heb je een fantastische avond vol met dit soort mooie liedjes. Je hoorde Ralph van Manen en De Hemel Dichterbij. Ja, het is 3 minuten voor 1:30. Zullen we even de felicitaties overbrengen? Ik kreeg net een appje binnen van Jenny en Evert. Die zijn 2 dagen geleden getrouwd. Van harte gefeliciteerd en een gezegende huwelijk toegewenst, zeggen we dan. Ja, en ze zijn nu op huwelijksreis en ja, het is echt bijzonder. Ze hebben zich daarvoor laten inspireren door dit programma, de Lunchroom. Ja, we hebben het hier wel heel vaak over reizen en over campings. Nou, ze hebben een keer geluisterd naar de Lunchroom en zijn nu op een plek, op een hele mooie plek. Nou, ik zou niet zeggen waar, maar jullie gaan daar een fantastische tijd beleven. Heel veel plezier en van harte gefeliciteerd, Evert en Jenny. Ja, zometeen is het tijd voor de muzikale lunchkaart. En je mag weer je keuze gaan maken. En we gaan ook even kijken van, wat voor weer wordt het vandaag en ook morgen. Spoiler, het ziet er goed uit. Eerst muziek van Don Moen.

0: De lunchroom bij GroNieuws Radio met Mighty to Save. Maakt het 2 minuten over 1:30. Het GroNieuws Radio weerbericht van Buienradar. Ja, vanmiddag bewolkt en af en toe regen. In het westen is het droog en ruimte voor de zon. En het is 19 tot 21 graden. En vanavond wordt het overal droog en koelt het snel af. En het kan ook mistig zijn. Ja, en dan het goede nieuws. Morgen wordt het zonnig en droog. 20 tot 23 graden.
1: De lunchkaart.
0: Ja, normaal gesproken is het mij om het even of het menu A of menu B wordt. Maar vandaag, ja, en ik kom er maar eerlijk vooruit, ik heb wel een bepaalde voorkeur. Want er zit echt een parel van een lied in een van deze menukaarten. Maar goed, ik wil niet het stemproces gaan beïnvloeden. Ik zet even mijn pokerface op, helemaal neutraal, zodat jij in vrijheid... Ja, gewoon je eigen stem kan bepalen. Je mag je stem dus uitbrengen op de lunchkaart die jij het allermooiste vindt. En er zit nog veel meer parels in natuurlijk, hoor. Het zijn natuurlijk 6 parels. Nou, je mag je stem doorgeven via de GroNieuws Radio WhatsApp. En de lunchkaart met de meeste stemmen, die hoor je zo meteen. Ja, en dit zijn ze.
1: Menu A.
0: Met daarin Lauren Daigle voor King & Country. En ook deze van Hup Worship.

0: eigenlijk zijn ze allebei wel mooi. Ik hoor ze en ik denk van nou, vandaag is het ook wel om het even. Dus jij mag lekker bepalen wat het gaat worden. Ja, menu A met Hub Worship, God Doet Iets Nieuws, Lauren Daigle en Thirst and for King and Country en Fight on Fighter. En menu B met daarin Reni en Elisa Krijgsman, Ik Breng Je Wil Bij Jezus, Dalien Zegt, The Potter's Hands en ook Jordan Verlies en The River.
1: Lucas Kramer.
0: Ja, kom maar door met jouw stem en breng hem nu uit via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Zometeen Twyla Paris, God Is In Control. En dit is nieuwe muziek van Sierra Noah.
2: De Lunchroom

0: toepassend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
1: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
2: Wil je mijn kinderen thuis leren dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen? Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
3: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Ja, dat is ook een parel hoor. Prachtig, Twilight Paris en God is in control. Hier in de lunchroom bij Groot Nieuws Radio. Het is 1:15 en ik hoor iemand aan de telefoon hangen. Dat is Ilona. Ilona, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, je bent weer sinds lange tijd weer even te gast hier in de lunchroom. Wat leuk is dat.
1: Ja, nou ja, ik zit iedere dag in de auto en heb ik Groot Nieuws Radio eigenlijk de hele dag aan. Maar het komt zelden voor dat ik tijdens de lunchroom een langere tijd in de auto zit. Dus ik was wel heel blij dat ik weer kon stemmen.
0: Nou, dat is leuk. En je hebt je stemmen ook uitgebracht. Je kon vandaag stemmen op menu A met daarin Hub Worship, Lauren Daigle voor King & Country. Menu B met Reni en Elisa, Darlene Zeg en ook Jordan Verlies. En jouw gevoel ging gelijk uit naar welk menu?
1: Naar menu A.
0: Ja, menu A. Is er een specifiek nummer wat je mooi vindt? Of ja, ga je nu switchen?
1: Jij zei in het begin dat jij een sterke voorkeur had. En toen hoorde ik menu A en toen dacht ik, ja, lekker, die wil ik horen. Van menu B en toen dacht ik, oh, ik snap wel dat het om het even is.
0: Ja, ja.
1: Het is een beetje om het even, maar bij menu A dacht ik, ja, hier heb ik zin in. Dus ja. Doe mij maar menu A.
0: En weet je ook dan wat stiekem mijn voorkeur was dan?
1: Ja, ik denk eigenlijk ook menu A.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, yes.
0: Zeker, dus je maakt me heel erg blij. En het is ook een menu waar het meest op is gestemd. Dus we gaan zo meteen Lauren Daigle horen en ook voor King & Country. En we beginnen met Hub Worship en God doet iets nieuws. Nou, zet je radio lekker weer aan, Ilona. En geniet ervan, menu A, nu op de radio.
1: Dank je.
0: Goeie reis.
1: Dank je wel.

0: Ja, 2 weken geleden waren ze in Nederland. En wat mij betreft was dit een van de mooiste nummers van dat concert. Fight on, Fighter van For King and Country. En ook in menu A, Lauren Daigle en Thirst. En ook Hub Worship en God doet iets nieuws.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Wat er ook gebeurt, ik blijf prekken.
5: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
15: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
14: Ga je mee? Kijk op trutickets.nl.
16: Ga je mee?
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Aline.

0: gisteren een bus met Nederlanders verongelukte. 5 passagiers kwamen om het leven, 40 raakten er gewond. Het is nog niet bekend wie de dodelijke slachtoffers zijn. Reisorganisatie OAT doet in verband met de privacy geen uitspraak over de busreis. Inmiddels is ook bekend dat de buschauffeur een bekende lokale politicus is. Dat bevestigt zijn partij aan Gelderse media. Hij zou ongedeerd zijn en wordt door de politie ondervraagd. Premier Jette spreekt van een afschuwelijk ongeluk. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten weten erg mee te leven met de slachtoffers en nabestaanden. Op X staat premier Rob Jette stil bij de aanslagen in New York en op het Pentagon, precies 25 jaar geleden. Het was onwerkelijk, schrijft hij. De wereld was in shock en zou nooit meer hetzelfde zijn. Op verschillende plekken in de VS zijn vandaag herdenkingen. Uiteraard ook op de plek waar de Twin Towers stonden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over. Later breekt in het westen en midden soms de zon door, maar er blijft veel bewolking. Het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Radio Verkeer.
2: ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag wordt het al vroeg druk op de weg. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum staat 11 kilometer file met een half uur vertraging. Van een ongeluk op de A76 Aken richting Geleen. Tussen Heerlen Noord en Geleen doe je er een half uur langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Je kan omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. En tot slot de N50 Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen Zuid is ook een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd.
3: Goedemiddag, de vrijdagmiddag lunchroom is dit met zometeen muziek van Carrie Job.

0: 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuurder.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
6: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
7: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
9: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
9: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
11: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager en op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
12: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
13: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen.

0: Captain Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En conferansperen, pak van 1 kilo, voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
1: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: De Lunchroom.
3: Met Lucas Kramer.
2: Het christelijke radiostation.

0: kalm aan het weekend in met dit lied van Gary Joop. Je hoorde Be Still My Soul in You I Rest.
1: De Lunchroom
2: met Lucas Kramer.
0: Goedemiddag, het is bijna 1:15 op deze vrijdagmiddag. Ja, het is waarschijnlijk de app op je telefoon die je het snelste kan bereiken, de camera-app. Of is het toch misschien voor jou de WhatsApp-app? Of Gronings Radio of de Bijbel of een nieuws-app van welke nieuwsmedium dan ook? Of is het toch gewoon ouderwets de telefoon-app? Nou, hoe dan ook, pak even je camera-app erbij en maak een foto van wat je nu ziet. En deel het via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Want ja, achter elke foto zit dan ook wel weer een verhaal. Iets leuks dat je aan het doen bent. Misschien de sfeer van deze vrijdagmiddag. Nou, leg hem even vast op de gevoelige plaat en deel hem met me via de WhatsApp. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw foto. Ja, straks staan we weer voor de etalage van de Gronings Radio podcastwinkel. Maar eerst horen we Martijn Buwalda, de man die weer een monsterlijke theatertour gaat doen komende tijd. Gisteren had hij zijn eerste try-out en een nieuw album is onderweg. Die komt volgende week uit. En dit lied staat er ook op. Bijna zeker.

0: We the Kingdom and Jesus Does.
1: Wat schaft de podcast?
0: 10 minuten voor 1:30. We staan voor de etalage van de Grootnieuwsradio podcast. Nou, je vindt ze in onze app, ook op onze website grootnieuwsradio.nl en via elk podcastplatform. Moeilijk woord, podcastplatform die je kunt bedenken. Dus misschien ook wel de app die jij nu op dit moment gebruikt. Nou, daar vind je onder andere de Brandstofpodcast. En in de nieuwste aflevering spreekt Eunice met Ruben Vlag. Ja, 10 jaar lang was hij het gezicht van Opwekking als directeur. En hij omschrijft deze jaren als een mix van paradijs, storm en alles daartussenin. Nou, ze blikken terug op deze tijd, maar je hoort ook hoe Ruben ervoer in de woestijn te zitten toen er niks nieuws op zijn pad kwam na Opwekking. En je hoort hoe het allemaal begon.
2: Voor veel mensen is hij jarenlang het gezicht van Opwekking. Ruben Vlag. Ja, en ik noem hem wel eens gekscherend een Braziliaan gevangen in een Nederlands lichaam. Hij bracht vuur en warmte naar de Pinksterconferentie en naar Opwekking als organisatie. Ja, Ruben, voor de mensen die dit niet weten, ik zie een grote glimlach. Waarom noem ik jou een Braziliaan?
3: Ja, nou ja, je verwoordt dat heel goed.
2: Ja?
3: Ja, gevangen in een Nederlands lichaam, dat is wel zo. Ik verhuisde samen met mijn ouders toen ik 8 was naar Brazilië. En ik heb daar tot mijn 35ste gewoond. Dus ja, weet je, dan heb je ook de meest impactvolle tijd in je leven maak je daardoor.
2: Ja.
3: Dus ik moet nog een keer een boek gaan schrijven. Dat moet ik toch maar eens een keer gaan doen. Maar ik zeg wel eens, ja, weet je, mijn moedertaal is Portugees. Mijn paspoort is Nederlands, maar daar is ook alles mee gezegd.
2: En werd je daar ook al vroeg gegrepen door God en het evangelie?
3: Ja, wel grappig, want toen ik daarheen verhuisde als 8-jarig jongetje, we werden geïnterviewd op Schiphol toen we vertrokken. En ik wist 2 dingen te vertellen. Ik zou mensen gaan vertellen over Jezus. Dus dat was al echt vroeg mijn overtuiging. En het tweede is dat ik Tarzan zou worden. Dat is niet helemaal gelukt, die tweede. Maar die eerste, dat hebben we goed gedaan.
2: Zo, die zag ik niet aankomen. Mooi. En deze ambitieuze jongen, had hij ook ooit gedacht leiding te geven aan Opwekking?
3: Nee, helemaal niet. Nee. Wij kwamen in 2003 terug naar Nederland als gezin. En ik heb wel gezegd, maar ik denk dat mijn midlife crisis toen was. Ik was toen 35. Ik had in Nederland een mbo-diploma bijbelschool. En ik sprak Nederlands en daar was alles mee gezegd. Verder had ik niks.
2: Oh, wat een overgang.
3: Ja. En ik leidde daar. Ik heb het werk van mijn ouders overgenomen. Mijn vader is jong overleden, dus ik heb dat werk overgenomen. En 10 jaar lang 5 gemeentes geleid. 2 kinderen in semi-internaat, een boerderij. En ik zat bij gouverneurs en bij alles en nog. En ik kwam naar een land waar, nogmaals, mijn paspoort is Nederlands, maar ik was hier verder niks en niemand. En ik wist ook helemaal niks. Mm. Ik weet nog dat ik bij het NS-station heb gestaan kijken hoe de kaartjes uit de machine kwamen, omdat ineens die mensen uit het loket weg waren. En ik had geen idee, hoe kom je dan aan een kaartje?
2: Oh, wow.
3: Dus ik denk, ik kijk maar gewoon 3 keer toe hoe ze het doen en dan red ik het zelf ook wel. Maar ik was dus echt compleet vreemd in mijn eigen land. Dat was heel raar.
2: Ja, en hoe kwam je bij Opwekking terecht?
3: Nou, ik werkte toen als algemeen secretaris van de VPE, de Verenigde Pinkster Evangelie Gemeente. Daar was ik voor gevraagd. En ja, Joop Gankema, mijn voorganger, was op zoek naar een opvolger. Ja, dan zit je toch een beetje in dat circuit. Dus zij vroegen aan de voorzitter destijds van de VPE, weet jij iemand? En die heeft mijn naam genoemd. Nou, daar heeft hij later spijt van gekregen, want ik zou eigenlijk hem opvolgen als voorzitter van de VPE.
2: Oh.
3: Dus zo werd ik eigenlijk gevraagd. En ik weet nog goed dat, ja, ik liep ook gewoon als alle gewone mensen op de Pinksterconferentie rond. En nou, ik zwaaide wel eens naar Joop, maar Joop was altijd druk. Dus die zwaaide nooit terug. Dus ik dacht van, nou, dat is iemand die heel druk is. En we hebben elkaar ontmoet in een interim bestuur waar we even een organisatie in Nederland hielpen. Want dat waren dingen die ik deed. En toen werd ik gebeld door Joop of ik langs wilde komen voor koffie, want hij had advies van me nodig. Dus ik weet nog goed dat ik naar beneden liep en tegen mijn vrouw zei, de Joop Gankema heeft advies van mij nodig. Het moet niet heel veel gekker worden. Mm. En zo ben ik naar Putten gereden. Toen daar al koffie pratende met Joop en met Kees Goedhart, die voorzitter was van het bestuur, kwam de vraag of ik wilde nadenken over Joop opvolgen.
2: Maar dat kwam voor jou dus eigenlijk wel een beetje als een, misschien niet een donderslag, maar het was wel echt een verrassing.
3: Ja, ik had dat nooit bedacht. En ik heb ook niet gelijk ja gezegd. We hebben een jaar gedaan om erover na te denken en ervoor te bidden of ik dat überhaupt moest doen. Mm. Omdat ik 1 ding zeker wist. God moet ja zeggen. Heel mooi het lied wat je net speelde. God heeft het gedaan. En zo heb ik 10 jaar Opwekking ook echt ervaren.
0: Ja, het hele gesprek met Ruben Vlag vind je in de Brandstofpodcast. En dit is muziek van Matt Redman.

0: Matt Redman bij GroNieuws Radio op deze vrijdagmiddag. Let my words be few. Maakt het 2:58. Het GroNieuws Radio weerbericht van bij hun radar. Vanmiddag bewolkt en af en toe regen. In het westen is het droog en ruimte voor de zon. En het is 19 tot 21 graden. En vanavond wordt het overal droog en koelt het snel af. En het kan ook mistig zijn. Ja, morgen, we krijgen een hele mooie zaterdag eigenlijk. Het is zonnig en droog. En dan 20 tot 23 graden.
1: Lucas Kramer.
0: Ja, we doen ik zie wat jij niet ziet. Nou, deel je foto maar via de GroNieuws Radio WhatsApp. Zometeen Jesus Culture, maar eerst Lef en de kerk van alle tijden.
2: The Lunchroom.

0: kunt uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Jesus Culture en Kim Walker-Smith. Maakt het 12 minuten over 2:30.
1: De lunchroom.
2: Schuif aan bij Lucas.
0: Ja, ik zie wat jij niet ziet. Nou, ik zie een studio vol met allemaal leuke liedjes en schermen en knipperende lampjes. Maar wat zie jij? Je mag het doorgeven via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Nou, Karen die ziet Gods schepping. Ze is aan het strijken, heeft Grootnieuwsradio aan en ziet een mooi stukje groen buiten. Nou, prachtig. Emmanuel die ziet studieboeken voor zich, druk aan het studeren voor een pastorale opleiding, zodat ik God nog beter kan dienen door dienstbaar te zijn in en voor de kerk. Ik mag luisteren en mensen terug naar God leiden. Mooi dat je dat deelt, Emmanuel. God zegen daarbij. Tabitha is ook aan de studie, ziet dus ook een laptop en studieboeken voor zich. En Jaco, ja, die ziet ook wat groens voor zich, is aan de kant van de weg aan het lunchen. Ja, voor buiten zitten is het weer nu helaas niet geschikt, maar voor het land is de regen dan wel weer positief. En kan zo ja, ook naar de radio blijven luisteren. Marianne die ziet een weg voor zich, bijna weer in Nederland, na 3 weken vakantie in Italië. En dit is mijn uitzicht vanuit de auto. Alex is lekker aan het werk, dus die deelt een foto van zijn werkplek. Ziet er wel uit als een ingewikkelde klus die jij nog mag klaren deze vrijdagmiddag. Sonja is aan het gamen en Simon is keuken-elektra aan het aanleggen bij zijn maatje. En Willianne die ziet een kleurboek voor zich, is aan het kleuren voor volwassenen. Heerlijk. Dan gaan we naar Rachelle aan de telefoon. Goedemiddag, Rachelle.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, wat zie jij voor je?
3: Nou, ik ben een TICFA-training aan het voorbereiden. Dus ik zie mijn computer en de presentatie die ik moet doen.
0: Ja, TICFA? TICFA wat? Wat is dat?
3: Het is een groepsles gericht op ontspanning, dat hoofddoel. En daarmee doen we eigenlijk 3 onderdelen. Simpele, effectieve oefeningen gebaseerd op de fysiotherapie. Zoals je wel eens bij een fysiotherapeut bent geweest, dan herken je de oefeningen. We lezen bijbelteksten voor. En dat doen we allemaal op rustgevende muziek. En het doel is dus echt tot rust komen. En we brengen je ook tot rust in de aanwezigheid van God.
0: Ja.
3: Dus iedereen kan in principe meedoen. Het is eenvoudig. En het heeft ook allerlei gezondheidseffecten. Dus ja. Ja, dat is in het heel kort wat TICFA is.
0: Ja, zit het ook een beetje in de sfeer van yoga of meditatie? Of is dat echt iets totaal anders?
3: Ja, het is echt iets totaal anders. Het is op allerlei gebieden anders. Ik snap heel goed dat mensen in eerste instantie denken van hey, ik zie mensen in sportkleding en op een sportmatje en rustige oefeningen doen. Maar daarmee kan je ook zeggen, het lijkt op Pilates. Maar het is echt heel anders. De oorsprong is anders. Dit komt uit Zweden, is ook echt door christenen ontwikkeld. En dus alle oefeningen zijn gewoon gericht op hoe het lichaam in elkaar zit. Echt door fysiotherapeuten zijn die oefeningen ontwikkeld. Zijn ook niet gericht op bepaalde goden aanbidden of zo. De hele les is gericht om juist te vullen met Gods woord. Daarom lezen we ook de bijbelteksten. Je blik ook op God te richten, de rust van hem te ontvangen, van hem te verwachten. En niet jezelf leegmaken of het God in jezelf.
0: Ja.
3: Of allemaal bij yoga hoort.
0: Het is dus echt iets totaal anders dan yoga. Het is wel echt gericht op één God dus, de God van hemel en aarde.
3: Ja.
0: Rachel, ik zou het bijna niet durven te vragen, maar heb je misschien een oefeningetje voor ons paraat?
3: Oh ja, dat is wel heel leuk.
0: Oké, ga ik even wat stemmige muziek bij pakken? Om even tot ontspanning te komen.
3: Ja, nou als het lukt mag je even gaan staan. Op heupbreedte en even goed rechtop. En dan geef je beide handen op je hart leggen. Even inchecken bij jezelf. En haal dan ook even een hele diepe adem. Probeer dat te doen vanuit je buikademhaling. Vul je longen helemaal met adem die we van God hebben gekregen. En adem weer rustig uit. En dan mag je je handen ontspannen langs je lichaam laten hangen. Je mag ook je ogen sluiten, zodat je even helemaal kan afsluiten van je omgeving. En op een inademing breng je armen langs zijen omhoog. En als je armen boven zijn, adem je uit, vouw je handen samen en leg je ze rustig gevouwen op je hoofd. Dan mag je ze even laten rusten. En dan mag je de gedachten die jou op dit moment afleiden van rust, je zorgen, misschien je angsten, alles wat jou afleidt om tot rust te komen, mag je naar boven laten borrelen. Laat je misschien ook je hart, je lichaam, je gedachten, richting je handen. En als die gedachten richting je handen zijn, mag je ze als het ware vastpakken en een kommetje op je hoofd maken met je beide handen. Leg daar die zorgen in die je aan God wil geven. En dan mag je je arm echt in de lucht gooien, uitstrekken. Geef je zorgen aan God, deel ze met God, val rustig voorover. Laat dan je armen, je hoofd rustig bungelen. En op jouw tempo rol je jezelf rustig, wervel voor wervel, weer omhoog. Tot je rechtop staat. Dan maak je nog even schouderrol naar achteren. En nog een keer lekker diep in en uit. En dan heb je de beginoefening van een Tikva-les gedaan, die je elk moment van de dag kan herhalen. Dus ik hoop dat dit wat ontspanning heeft gegeven in je dag.
0: Nou, hè? Ja, het is voor de allereerste keer dat ik dat doe, Rochelle.
3: En, merk je al wat?
0: Ja, nou ja, het is ook een beetje gek om in een radiostudio dan te gaan staan, ja, en zo'n oefening te gaan doen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen hier rustig van worden en dat het ook wel kan helpen om je zorgen echt aan God te geven.
3: Ja, nou, dat is de bedoeling. En dan heb je natuurlijk daar een half uur voor om echt in de rust te komen.
0: Ja, dus even twee minuutjes, maar daar kun je nog veel meer tijd aan besteden.
3: Ja, okay, ja, maar nou, even 1 en 2 oktober ook een training voor mensen die dit willen geven. Het is ook wat dat betreft simpele training. Je hebt geen vooropleiding nodig. Dus iedereen kan het in principe ook doen. Dus,
0: nou, als je meer interesse hebt, dan kan ik je zeker even in contact brengen met Rochelle.
3: Ja.
0: Nou, leuk om even kennis te maken met Tikva. Ja. En succes met het voorbereiden van de training.
3: Ja, dankjewel. Jij zegt even met je programma nog.
0: Dankjewel.
3: En van harte welkom in een Tikva-les.
0: Dankjewel, Rochelle. Goed weekend, hè?
3: Ja, jij ook. Doei, doei.
0: Ah, voor ademen gesproken. Need to breathe.

0: crown.
1: Need to breathe and the long surrender. Maakt dat 7 minuten voor 10. Nee, voor 2 moet ik zeggen natuurlijk. Het is vrijdagmiddag, hè, bijna weekend. Hans van Vuren, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Lucas.
1: Ja, het is september. Het is ook wel een beetje een seizoen van nieuwe muziek, hè?
2: Nou, dat...
1: Of zeg ik dat onterecht?
2: Nee, er komt veel nieuwe muziek uit. Sommigen zijn slim genoeg geweest om even de zomer af te wachten en nu met nieuwe muziek te komen. En dat ze ook, met name volgende week bijvoorbeeld, nieuwe plaat van Martijn, nieuwe voor King Country, hebben vandaag helemaal niets aan. Behalve dat natuurlijk de nieuwe single van Martijn daar is. Vandaag focussen we ons even op bijvoorbeeld een nieuwe single, de terugkeer van Tim Hughes. Die plaats van Natalie Lane. Luister ook de Backstage podcast voor daar meer over. En toch een bijzonder lied van Stephen Curtis Chapman. Dat geschreven is vanwege 9-11.
1: Ja.
2: Dat schreef hij een jaar nadat hij zelf min of meer getuige was van de aanslagen. En dat lied is nu alsnog uitgekomen. Dus dat is wel bijzonder.
1: Kijk, we gaan het zo meteen horen na de klok van 2 uur in Voorstel Vrijdag in Backstage. Look.

0: Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 2 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Steeds meer details over het dodelijke busongeluk in Zwitserland. Volgens het Brabants Dagblad is één van de 5 dodelijke slachtoffers een vrouw uit Uden die samen met haar man in de bus zat. Hij raakte gewond. Zwitserse media schrijft dat passagiers geen veiligheidsgordels droegen en dat bouwvakkers eerste hulp verleenden. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten noemt het opleggen van tientallen stadionverboden door Feyenoord een stap voorwaarts. De club deelt 47 straffen uit aan supporters die tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden onder andere vuurwerk gooiden. Volgens Schouten is het straffen van de grote groep een belangrijk signaal. Boeren moeten beter voor hun dieren gaan zorgen en daarom komt het kabinet met nieuwe regels. Dat is gewoon een teken van beschaving, zegt staatssecretaris Erkens. Zo moeten varkens voldoende daglicht krijgen en wordt het houden van plofkippen aan banden gelegd. Het kan nog wel jaren duren voordat de nieuwe regels er zijn. En dan nu het weer van Weer Online. De zon begint hier en daar door te breken, maar er blijft veel bewolking met een temperatuur rond de 20 graden. Vanavond klaart het op en vallen alleen in het oosten wat buien. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Groot Nieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
4: Er staat nu 250 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A15 richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A16 richting Rotterdam heb je voor de afrit Dordrecht-Centrum 10 minuten op onthoud. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland een kwartier langer over. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent ben je 10 minuten langer onderweg.
18: Happy day, here I am to worship of Beautiful One. Zomaar wat liedjes van Tim Hughes die we al jaren zingen.

0: Take away. Allereerst Cochrane & Co. en Church, Take Me Back.
1: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
13: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
15: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
16: Groot Nieuws. Backstage.
17: Met Hans van Vuren.
16: Het christelijke radiostation. Groot.

0: verlangen om weer naar de kerk te gaan vanwege de huiselijkheid, vanwege het thuisgevoel, familie daar te ontmoeten. Ja, een verlangen dat veel mensen hebben en anderen die hebben er wellicht wat meer moeite mee. Maar het is mooi onder woorden gebracht door Cochran & Co. Church, Take Me Back.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Met Hans van Vuren.
0: Ja, een hele goede middag op deze vrijdagmiddag. Het is weer voorstelvrijdag en dat brengt ons vandaag onder meer nieuwe muziek van Tim Hughes. Wij gaan kennis maken met Amber Worship en hebben natuurlijk die nieuwe EP van Natalie Lane erbij. Voorstelvrijdag snippets zijn er onder meer van Glenn en José, als ook van Jamie McDonald, die een lied maakte, gecomponeerd op basis van de filmserie of de TV-serie The Chosen. Ja, en Jamie McDonald die komt dus nog een keer voorbij. Maar hier ook. Ze doet mee in een lied van Toby Mac. God Did It. Aansluitend hoor je Selah. Opgestaan.

0: De Heer is waarlijk opgestaan. Dat dat maar even helder is. Dankjewel, Sela.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: En misschien is dit wel een heel mooi moment voor je. En heb je het nog niet eerder gehoord, maar Tim Hughes is terug. Jarenlang maakt hij worshipliederen die we tot op de dag van vandaag zingen. Maar een grote periode is hij ook even wat meer op de achtergrond geweest. Actief geweest in zijn eigen kerk, dat wel, maar niet op het wereldpodium. En ik weet niet of dat nu weer gaat gebeuren, maar op het moment dat je een platencontract tekent bij Integrity Music, ik zou dat wel eens kunnen, want zij hebben natuurlijk afdelingen in de hele wereld. En zijn eerste single heet Make Away. En eigenlijk zegt dit lied, het zegt vooral niet, als je maar genoeg gelooft, gaat alles precies zoals je wilt. Maar het is meer zoiets van, je gelooft wel dat God goed is, maar ondertussen kan je situatie heel anders lijken. Kort samengevat, als ik zelf geen uitweg zie, vertrouw ik erop dat God een weg kan maken. Hij is groter dan mijn omstandigheden. Hij blijft trouw en heeft uiteindelijk het laatste woord. Live muziek van Tim Hughes. Make Away.

0: Dit is Jezus Woorden, Marcel en Lydia Zimmer en daarvoor Make a Way. Nieuwe single van Tim Hughes.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: En vandaag is nieuwe muziek beschikbaar gekomen van Glenn en José. Het duo heeft een lied gemaakt met de titel Ontmoetingsplek. Ze zeggen hier zelf over, dit lied is gemaakt voor de tuinmomenten van afgelopen zomer, waarin we op verschillende plekken in het land mooie ontmoetingsplekken mochten creëren. Plekken van ontmoeting, verbinding en samen zijn. En we hopen dat dit liedje raakt en je herinnert aan de waarde van samen zijn. Luister mee naar een fragment van Ontmoetingsplek.
2: Voorstel vrijdag. Snippet.

0: Ontmoetingsplek. Ja, nieuwe single van Glennie José. Binnenkort meer daarover. Dan nu naar Jamie McDonald. Zij is gevraagd om muziek ook aan te leveren voor een album met liederen geïnspireerd op The Chosen. De tv-serie over het leven van Jezus en zijn volgelingen. En zij kwam uiteindelijk uit bij een tekst die onder meer in Psalm 1 staat. Over de boom geplant en water stromen. Want, zegt ze in het lied, als je naar zo'n boom kijkt, dan heb je niet de indruk, die trek ik wel even om. Want die is goed geworteld in de grond, krijgt water en is gewoon een stevige boom. Ja, en zo'n boom wil ik zijn, ook in mijn geloof. Mijn wortels gericht op de hemel. En daar mijn vastigheid vandaan halen, zodat ik niet bij de eerste beste zuchtje wind omval, maar gewoon echt goed geworteld ben. Jamie McDonald, dit is Roots.
1: Voorstel vrijdag, snippet.
2: Maar

0: These Roots Run Deep. Ja, een lied van Jamie McDonald, geïnspireerd dus op The Chosen. Nog één snippet voor dit moment en dat is het lied Eindeloze Armen van Floor Mooi. Floor komt binnenkort met een EP, die gaat gepresenteerd worden op 3 oktober aanstaande. Dat gaat ze doen in Amersfoort en volgende week hoop ik haar daar uitgebreider over te spreken. Maar één van de liederen op de EP is dus Eindeloze Armen. De EP gaat overigens Zonder te Vluchten heten. Maar zij zegt over dit lied gaat over een frustrerende gevoel dat je ergens om vraagt, maar geen antwoord krijgt. Voor mij is het lied een schreeuw naar de hemel, toen wij lange tijd geen kinderen konden krijgen. Toch kun je troost vinden door alles heen als eindeloze armen je dragen. Luister mee naar een fragment van dit lied van Floor.
1: Voorstel vrijdag, snippet.

Eindeloze Armen. Ja, we hoorden Floor binnenkort meer daarover. Dan verschijnt ook de EP. 3 oktober wordt hij dus gepresenteerd. 2 oktober staat hij al online. Straks nieuwe muziek van Natalie Lane. Dit is Matthew West.

0: Good.
1: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
2: Speel een hoopvol geluid.
1: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
3: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
1: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
3: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
1: in de App Store of Google Play.

0: Psalm 25, het gebed van de Psalm Project.
1: De dagtekst.
0: Opnieuw gaan we naar de psalmen, in dit geval naar Psalm 37. We lezen vers 4. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. Psalm 37, vers 4. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Dat horen we zo van Joke Buijs. Nu geef ik het woord aan Hope Darst. The mighty name of Jesus.

0: God is getrouw, zijn plannen falen niet. Dankjewel voor dit lied, Joke Buijs.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Afgelopen dinsdag hebben we het er al even over gehad. Een nieuwe EP van Natalie Lane al even over gehad. We hebben uitgebreid gesproken met Natalie, maar we hebben nog uitgebreider besproken. En dat is toch even mooi om te benoemen. Want het totale gesprek dat ik met Natalie had, dat is te beluisteren via de Backstage podcast. Terug van weg geweest. Ja, hij heeft een lange winterslaap gehouden, maar hij is er weer. En ja, ik zal hem nu wat stabieler bijhouden. Maar dat hele gesprek is daar te beluisteren. In dat in die podcast, dus via de podcast-app of via de app van Groot Nieuws Radio, zegt ze onder meer over het lied dat zij, Still Running to You, dat zij een church kid is. Opgegroeid in de kerk. En ze zegt, ik dacht vroeger wel eens dat ik dus als kind van de kerk geen getuigenis had. In ieder geval was het niet zo stoer als mensen die niet in de kerk waren opgegroeid. Minder krachtig dan dat van anderen. Maar mijn verhaal mag er ook zijn. Ik ben juist in de opgegroeid in de kerk. En dat is daar een heel krachtig getuigenis. Nou, een heel verhaal, daar moet je maar eens even rustig voor gaan zitten. Je kunt het ook lezen op onze website grootnieuwsradio.nl. Ja, opgegroeid in de kerk en toch nog steeds enorm dat verlangen om naar Jezus toe te rennen. Want dat is het mooiste wat volgens haar in de kerk gebeurd is. Ze zegt, tuurlijk heb ik hier en daar wat dingen meegemaakt. Maar het belangrijkste is, ik heb Jezus ontmoet.

Zanger is Angelique Korndijk. Met het koor van Forever Worship wordt het lied Verwachten. Na het nieuws van 3 uur gaan we verder met Third Day.

0: Scooter-Doo.
1: Livre vuurwerken. .nl.
2: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
3: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
4: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
8: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
9: Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smin. Boost yourself.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 3 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Voetbalwedstrijden worden voortaan meteen gestaakt als er met vuurwerk wordt gegooid of geschoten. Het besluit komt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De KNVB neemt dat over. Volgens minister Van Wil is het dan meteen duidelijk dat iedereen naar huis kan. Het ging dit seizoen mis met Feyenoord-supporters bij Cambuur en bij FC Utrecht. Buitenlandse Zaken stuurt extra mensen naar Zwitserland om te helpen na het busongeluk waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. De Nederlandse ambassadeur is er ook al. Ze kunnen slachtoffers bijstaan en families informeren. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond, van wie 3 ernstig. Het kabinet maakt het makkelijker om het stroomnet uit te breiden door procedures te schrappen of simpeler te maken. Uitbreiding is onder meer nodig om nieuwe woonwijken te kunnen bouwen. Nu kan dat soms niet door te weinig capaciteit op het stroomnet, ook wel netcongestie genoemd. Bedrijven hebben ook baat bij minder regels. Het weer van Weer Online? Bewolkt en buien met af en toe ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon en 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 320 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging in Noord-Brabant, Zuid-Holland en bij Nijmegen. Het loopt vast op de A2 richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest heb je 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Op de A16, de Belgische grens richting Rotterdam, doe je voor knooppunt Zonzeel er 10 minuten langer over. Dat komt door een kapotte auto en de rechte rijstrook is dicht. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Tussen Renkum en Ravenstein staat 22 kilometer file met 25 minuten op onthoud. Op de A73 richting Maasbracht ben je voor Malden een half uur langer onderweg. En tot slot de N9, want die is in beide richtingen dicht bij Julianendorp Zuid. Dat komt door een ongeluk en het verkeer wordt lokaal omgeleid.
0: 11 september 2001, meerdere aanslagen op de Verenigde Staten. Een jaar na de aanslag werd Steven Curtis Chapman gevraagd om te zingen bij hun herdenking. En hij herinnerde zich dat hij het jaar daarvoor zelf getuige was geweest van de aanslag op het Pentagon. Van die herinnering maakte hij een lied. En nu, 25 jaar na de aanslag, heeft hij dat lied gedeeld met het grote publiek. Vandaag gaan we het beluisteren. Allereerst Third Day, When the Rain Comes.
16: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
17: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
18: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
19: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trekenstreepdoorarmoede.nl.

0: Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
7: Backstage
8: met Hans van Vuren.
7: Het christelijke radiostation.

0: Het album van Third Day was net uit en ik had gitarist Mark Lee aan de telefoon. Ik vertelde hem vol overtuiging dat ik dit lied, When the Rain Comes, by far het leukste lied van de plaat vond. Voor zover dat kon, hoorde ik hem dik glimlachen. Hij was namelijk de schrijver van het lied. Ja, zo kan het gaan. Dat was niet helemaal hoe ik het bedoeld had. Maar een compliment geven aan iemand die hem hoort te krijgen is natuurlijk hartstikke leuk. Third Day. En inmiddels zijn we 25 jaar verder. When the Rain Comes.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio? Is Joel and Luke here with Fakir Country.
3: Hey, this is Andrew Ripp.
4: Hey friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Hans van Vuren.
0: Ja, en over 25 jaar verder gesproken, zo dadelijk het herinneringslied aan 9/11 van Stephen Curtis Chapman. Nu eerst gaan we luisteren naar Thornwells, Josh Bissell en Davis. Take it all back.

0: zit vol love. Insolvation en Eline. En Eline, die is woensdag te gast in Backstage. Met haar ga ik vooruitkijken op de pianotour die in oktober en november gepland staat. En natuurlijk ook de dochter die geboren gaat worden, mag worden, zal worden, verwacht te worden geboren in december. Zo, dat was een complete zin.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Ja, toch een beetje de vraag, hoeveel werkwoorden kun je in een zin verwerken? Maar laten we even naar de orde van de dag gaan. De orde van de dag is dat er in de Verenigde Staten ruim wordt stilgestaan bij de aanslagen van 9-11. 11 september 2001. Aanslagen op het Pentagon, aanslagen op de Twin Towers. En Stephen Curtis Chapman was daar soort van getuige van. Hij was op dat moment in Washington D.C. Hoorde straaljagers boven zijn hotel, keek naar buiten en zag grote rookpluimen uit het Pentagon komen. Heeft diepe indruk gemaakt, zette de tv aan en toen zag hij natuurlijk dat wat gebeurde in New York bij de Twin Towers. Een jaar later werd hij gevraagd te zingen tijdens een herdenkingsdienst in New York. En onderweg daar naartoe kwamen ook zijn eigen herinneringen aan het Pentagon toch weer naar boven. En uiteindelijk beschreef hij dat wat hij beleefd had in een lied, zoals Stephen Curtis Chapman dat kan. De verhalende vorm van liederen maken, Remember the Day. Dat lied werd gemaakt. Nu is het uitgekomen, 25 jaar na dato. Heeft hij het alsnog met het grote publiek gedeeld? Vandaag gaan we het beluisteren. Remember the Day.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus chef, eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwen bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Asset Assurance, dat was Cici Winant.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: En we gaan maar eens beginnen met Martijn Buwalda. Nog 1 week geduld, dan komt de rest mag je hebben uit het nieuwe album. Gisteren was de eerste uitvoering van de tour. En hij vertelde gisteren in de uitzending ook dat ja, er eerst nog een soort proefavonden waren. Het zou kunnen zijn dat hij op basis van de reacties van de eerste avonden nog een klein beetje bijschaaft aan het verhaal. Maar goed, de grote lijn die staat natuurlijk al lang. En de liedjes die zijn klaar. De rest mag je hebben. Afgelopen maandag verscheen daarvan opnieuw een single. En die heet Op Mijn Manier.
2: Voorstel vrijdag. Snippet.

0: gedaan.
1: Op mijn manier, ja, die moet je maar even helemaal gaan beluisteren. De voorstelvrijdag Spotify-lijst is bijgewerkt. Ga dan naar op zoek en zorg dat je jezelf informeert. Dan naar Ellie Limebeer. Daar is vorige week natuurlijk nieuws over naar buiten gekomen. Dat is een beetje overschaduwd door het nieuws dat de Big Church Festival in Engeland niet meer doorging. Nou, dat had natuurlijk een hele dramatische oorzaak. Het overlijden van iemand op dat festival. Ondertussen hebben we daardoor niet helemaal goed meegekregen dat Big Church Festival volgend jaar ook in Nederland gaat plaatsvinden. Een festival dan voor Nederlanders, Duitsers, Belgen, Fransen. Gewoon voor Europa zelf. En een van de eerste artiesten die daarmee bekendgemaakt is, is Ellie Limebeer. Omstreeks die tijd kwam zij ook met deze nieuwe single, Give Me Joy.
2: Voorstel vrijdag. Snip.

0: Give Me Joy, nieuwe muziek van Ellie Limebeer, de dochter van Martin Smith. Gingen we niet te vaak benoemen, maar vandaag kies ik er toch voor. Binnenkort een nadere toelichting op dit lied van zangeres Ellie Limebeer. Dan nog één snippet en die komt uit Almere. Chapel Avenue, dat zo heet de kerkelijke gemeenschap die daar gevestigd is. Zij hebben een muziekteam en dit heet Chapel Worship. En deze zomer heb je al uitgebreid kunnen kennismaken met de eerste single U Maakt Ruimte Voor Mij. Per vandaag is daar een tweede single bij, Wie is deze God? En binnenkort verschijnt een complete EP. Ik hou je op de hoogte. Wie is deze God? Chapel Worship met de stem van Vernice Tellisvoort.
1: Voorstel vrijdag. Snippet.

Wie is deze god? Nieuwe muziek van Chapel Worship. Nou, dat lied dat gaan we binnenkort gewoon eens een keer helemaal in zijn geheel beluisteren. Over een aantal minuten maken we ook kennis met Amber Worship. Die hebben een EP uitgebracht afgelopen zomer. Straks meer daarover. Nu en de rip, I do it again.

Adem van het leven, dat was natuurlijk muziek van het Ademproject. Zon en Maan is een lied dat te vinden is op de eerste EP van Amber Worship. En dat is het worshipteam van Amber Church. Ik ga je er zo dadelijk meer over vertellen. Eerst gaan we luisteren naar Megan Woods, The Truth.

0: The Truth, dat was Megan Woods.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Ja, Voorstel vrijdag brengt ons vandaag muziek uit Nederland. Amber Worship is muziek die gemaakt is voor Amber Church. En dat is een huis van aanbidding. Een huis van aanbidding geroepen om God lief te hebben boven alles. In de aanwezigheid van God is reiniging, herstel en roeping. Wij geloven in ontmoeting, aanbidding, gemeenschap en roeping. Dat zijn de woorden dus waar zij mee bezig gaan. Ja, en dat zijn David en Marlinde van de Heuvel, wonen in Kootwijkerbroek en hebben dus een EP gemaakt. En ja, die EP is een eerste kennismaking. Dat is altijd bijzonder. Het lijkt me mooi om binnenkort maar eens even met hen in contact te treden en te vragen, hoe zit het precies met jullie verhaal? In ieder geval gefeliciteerd met jullie serie liederen. Een aantal bekende liederen erop, maar ook zeker eigen materiaal. Wij gaan bijvoorbeeld kennismaken met Zon en Maan.

nieuwe muziek. Vanuit Nederland, Amber Worship, we hoorden het lied Zon en Maan. Ik kijk even met je naar de agenda. Dat is altijd goed om te doen. Morgen en overmorgen natuurlijk uit nieuwe edities van Theerlijk Loflied. S'avonds tussen 7 en 8. Dus ik tref je graag weer daar. Mooie gasten daar. Kijken op de socials als je wil weten wie dat zijn. Nog niet aangekondigd, maar per vandaag wel. Volgende week te gast in Backstage, Eline. Op maandag komt zij langs. Dinsdag ga ik in gesprek met Reni en Elisa. Over deel 2 van de tour die zij aan het doen zijn. Floor geeft een toelichting op het lied dat we zojuist ook hoorden. Dat ook dinsdag. Woensdag komt Arend Jansen langs. Die heeft een bijzonder concert gepland. Dat alles te maken heeft met zijn 50ste verjaardag. En donderdag hoort het gesprek dat ik had met For King and Country. Want een dag later komt het nieuwe album uit. The Most Beautiful Colors. Nou, die komt ongetwijfeld volgende week voorbij in Voorstel Vrijdag. Ik wens je een heel goed weekend alvast. Hoop je uiteraard morgenavond te treffen. Maar geniet ook de komende uren van de dag van vandaag. Veel plezier met Laurens en Luc. Dit is Brooke Littlewood. Dit is 1000 Hallelujahs.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Ben jij deze feestdagen ten huwelijk gevraagd? Bij Wij Fotografie draait alles om jullie liefde, verbinding en emotie. Neem samen een kijkje op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking. De momenten van vandaag zijn de herinneringen van morgen.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
10: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Bij catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. Kerkinactie.nl/collectant.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eurocross verwacht dat de eerste gewonde Nederlanders van het busongeluk in Zwitserland het ziekenhuis vanmiddag nog kunnen verlaten. Het gaat om slachtoffers met onder meer kneuzingen en breuken. De gewonden liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Op de plek van het ongeluk staan kaarsen. Premier Jetten belooft optimisme in plaats van gesomber in de troonrede volgende week. De nadruk zal volgens hem liggen op de grote opgave waar het land voor staat. Hij heeft daarbij hulp nodig van de oppositie. Jetten zei eerder al die tegemoet te komen in de plannen voor volgend jaar. De politie wil voetbalclubs helpen om vuurwerk uit de stadions te houden. Er moet volgens de vuurwerkchef ook worden gecontroleerd of het in het stadion ligt opgeslagen. Mocht er toch met vuurwerk worden gegooid, is het voortaan meteen klaar. Dan wordt er niet meer gevoetbald en kan iedereen naar huis, zegt de justitieminister. Het weer van Weer Online? Bewolkt en buien met af en toe ruimte voor de zon. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer zon en 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk op de weg. Wat opvalt zijn ook de ongelukken. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen dicht, tussen Julianadorp Zuid en het Zand. Na een ernstig ongeluk en het verkeer wordt daar de komende uren nog lokaal omgeleid. Op de A10, de ring zuid van Amsterdam, richting Den Haag en Rotterdam, is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Vertraging is een half uur. Je kunt omrijden via de zuidkant van Amsterdam, over de A2 en de A9. Op de A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging bijna een half uur en twee rijstroken zijn dicht.
8: Goedemiddag, het is de vrijdagmiddag van Groot Nieuws Radio. 4 uur geweest, misschien nog wel voor jou de laatste loodjes van de werkweek. Zometeen gaan we er even een energieboost in gooien met Israel en New Breed. Oh, die kunnen we gebruiken, toch?
18: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
19: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
18: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
19: Rand? Nee.
18: Fair enough.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
22: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
23: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
22: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
24: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
26: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
27: Ben jij ondernemer

0: batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Bij GM Damsteeg verhuren we echt dikke machines.
2: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
1: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
2: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
1: Echte aanpakkers.
2: Vakmensen.
1: Net als jij.
3: Ralph van Maanen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes en over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
1: Kom bij ons werken.
2: Bedien jij binnenkort een van onze gave machines?
1: Zoals een mobiel, trekker of shovel.
4: Van vandaag.
5: Met Laurens van der Kraats.
4: Het christelijke radiostation.

0: Met een energieboost van Israël een nieuw breed. Jorden, you are good. En dat maakt het 11 minuten over 4. Goed dat je erbij bent. We gaan weer van start.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Hoe zit jij erbij op deze vrijdagmiddag? Bomvol energie en kunnen we nog even doorgaan? Of is het tankje wel aardig leeg van misschien wel een hele drukke week? Luc, hoe is jouw tankje op dit moment?
2: Ja, we neigen wel dicht bij de onderkant.
0: Oh, je spreekt even voor ons beiden?
2: Ja, ik denk dat we inderdaad voor ons beiden.
0: Je hebt helemaal gelijk.
2: Ja. Echt een druk week.
0: Is echt zo, ja. Het was een hele drukke week met ook de SDOK-actiedag die we natuurlijk hebben gehad. Wat superleuk was en mooi en bijzonder en gaaf en heel veel voldoening, maar ook wel intensief.
2: Ja, en jij natuurlijk al die verbouwingen erbij.
0: Ja, 's ochtends vroeg nog druk aan het klussen inderdaad. En 's avonds nog even als het kan. Dus ja, het zijn wel drukke weken inderdaad.
2: Maar gelukkig een rustig weekendje voor de boeg. Lekker de pootjes op de bank.
0: Ja, er moet toch wel 100 vierkante meter vloer gelegd worden. Oh, okay. Dus ik weet dat jij dit weekend doet, maar een andere bezoek.

0: passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
1: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
2: Wil je mijn kinderen thuis leren dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen? Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
3: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: W. Smith, Step by Step, Forever We Will Sing, hoorde je in de middagshow van vrijdag 11 september 2026, 9-11. Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat die verschrikkelijke aanslagen op de Twin Towers plaatsvonden in de Verenigde Staten. Weet jij nog waar je was toen je erover hoorde? Misschien herinner je de beelden nog wel uit het journaal destijds.
1: NOS Journaal.
2: Het politieke en financiële hart van Amerika is getroffen door een reeks terroristische aanslagen die zijn weerga niet kent.
0: Overal kom je vandaag de beelden weer tegen. De vlammen uit de torens, de chaos. Mensen die uit wanhoop zelfs uit het gebouw sprongen. Echt verschrikkelijk. De Amerikaanse zangeres Amy Grant uit de VS... was kort daarvoor net begonnen aan een nieuw lied.
3: 1 uit 1008.
0: En later vertelden ze dat zij en songwriter Wayne Kirkpatrick... er ongeveer een week voor 11 september aan waren begonnen. Toen ze de beelden van de aanslagen zag... moesten ze direct denken aan de eerste regel die ze net hadden geschreven... This is one of those moments when all that really matters is crystal clear. Dit is zo'n moment waarop je ineens beseft wat er in het leven echt toe doet. Misschien heb je ook wel zo'n moment meegemaakt. Misschien niet zo'n groot iets als de Twin Towers waar je dichtbij was. Maar ja, een andere levensveranderende gebeurtenis. Iets wat echt alles op zijn kop stert. En misschien een telefoontje, een diagnose, een verlies. En dan de vraag, wat blijft er dan over als alles in je leven ineens wankelt? Dan vallen misschien geld, status en allerlei zorgen ineens al weg... Ja, ik vind dat tegelijkertijd zoiets fascinerends. Dat juist wanneer ons het naarste kan overkomen in het leven... we soms ook juist weer dichter kunnen komen bij dat wat het allermooiste in het leven is. Alsof alle bijzaken wegvallen en alleen de hoofdzaak overblijft. Misschien is dat ook wel waar dit lied over gaat. Refereer naar Psalm 46. Wees stil en weet dat ik God ben. Amy Grant op plek 279. Be still and know.

0: en sneller. Corrie die zit in appje, wel daar gisteren in Woord van Vandaag. En ze vertelde dat ze naar de eerste try-out van Martijn's nieuwe tour zou gaan. En ze laat nu weten dat het een heerlijke avond was. Zijn nummers en verhalen omheen ook. Het was gewoon geweldig. En zelfs in zijn uppie was het gewoon fantastisch. Dankjewel Corrie voor het laten weten. Het is 4:30 geweest. We gaan de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er lekt steeds meer uit van Prinsjesdag. Zo komt het kabinet met een soort van liefdesbrieven aan vakbonden en oppositie om samen te werken, melden meerdere media. Ook zou de koopkracht licht dalen. Vuurwerk hoort volgens de politie niet thuis in het voetbalstadion en daarom gaan ze clubs helpen. Bijvoorbeeld door vooraf te controleren of het er al ligt. Wordt er toch nog iets afgestoken, kan iedereen voortaan meteen naar huis. En lichtgewonden van het busongeluk in Zwitserland kunnen vandaag het ziekenhuis waarschijnlijk al uit, zegt Eurocross. De slachtoffers liggen in verschillende ziekenhuizen met onder meer kneuzingen en breuken.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond wordt het overal droog. Het koelt wel behoorlijk snel af tot een graad of 10. En bij deze heb je groen licht voor allemaal lekkere buitenactiviteiten voor het weekend. Want morgen een mix van wolken en zon. En op de meeste plekken gewoon lekker droog bij maximaal 23 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Het is behoorlijk druk op de weg. Veel ongelukken veroorzaken extra reistijd. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken ruim een uur tijdverlies. Bij Hoevelaken zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 in het westen zijn 3 rijstroken dicht bij Rijswijk. Van Amsterdam naar Rotterdam. Vanaf Hoogmade sta je ook bijna een uur in de file. Op de A58 in Brabant is een ongeluk gebeurd. Van Berg op Zoom naar Breda. De weg is daardoor dicht bij Roosendaal. Je kunt omrijden over de A17 en de A16. De A10, de ring zuid van Amsterdam, is na een ongeluk bij knooppunt de Nieuwe Meer wel weer vrij. Richting Den Haag en Rotterdam is de vertraging nog een kwartier.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Misschien was je er wel bij. 2 weken terug in Rotterdam. Ahoy, samen met CC Winen stond ze op het podium. En was het goed. Charity Gill heb ik het over. Dit is Thank You Jesus for the Blood.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke.

0: Charity Gill.
1: Thank you, Jesus, for the blood.
2: Mijn woord van lente weer. Olifanten safari.
3: Zuurdesem.
4: Woord van vandaag.
1: Ja, ik vind het wel leuk. Tijdens het schrijven van dat lied waren Charity zijn moeder en haar tantes in de keuken eten aan het maken. Maar de muziek raakte hen zo dat ze spontaan de kamer binnenkwamen en meezongen. Dus thank you Jesus for the blood. En ja, de pagina van vandaag is eigenlijk al vrij natuurlijk aan het vullen vandaag. Want we hebben het net natuurlijk al gehad over 9-11. De herdenkingen vandaag. En ja, toch de beelden die ook allemaal weer langskomen vandaag en wat het losmaakt. En mogelijk dat het later ook nog langs gaat komen. We waren ook even eerlijk, zo zijn we ook weer, Luke, af en toe. Moet ook wel eventjes, gewoon af en toe even eerlijk zeggen, als het niet zo lekker zit. Maar ja, vandaag allebei een beetje gaar.
5: Ja,
1: drukke week gehad.
5: Ja, dat is wel het woord wat voor ons op de pagina.
1: Ja, dus die zetten we er ook gewoon even op. Maar hey, bijna 7 uur en we gaan nog lekker veel fijne muziek draaien. Dus dat is ook lekker. Wat is jouw woord van vandaag? Wat typeert deze vrijdag voor jou? Daar zijn we heel benieuwd naar. Misschien ook wel gaar lange week gehad. Misschien heb jij misschien iets bijzonders gedaan vandaag waar je al heel lang naar uitkeek. Misschien houdt iets je bezig. Misschien heb je iets georganiseerd dit weekend waar je graag even op de radio over wil kletsen. Omdat er misschien wel wat bezoekers nog welkom zijn komend weekend, omdat je mensen welkom wil heten. Nou, laat het weten. Kom maar door. Jouw woord van vandaag mag je nu doorgeven door te appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. Ondertussen draai ik graag nieuwe muziek voor je van Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.

0: vrijdagmiddag van Groot Nieuws Radio met Brian Derksen. Je hoorde Everlasting. En dat maakt het 12 minuten voor 5. Esther die stuurt haar woord van vandaag door een appje te sturen naar de studio. Dat kan jij ook doen, hè, als jij hem nog niet gedeeld hebt en je hebt vandaag iets meegemaakt. Iets ja, waar je blij van werd of juist niet, of iets bijzonders. Nou, laat het gerust weten door het even in één woord samen te vatten. Dus app het gerust door. Esther die stuurt het woord opgesloten door. Ze zegt, ik zit met een heup die vervangen moet worden. Over 11 dagen word ik geopereerd. Oh, dat is echt even de tijd uitzitten, kan ik me voorstellen. Heel veel sterkte en ik hoop dat het allemaal weer beter wordt. Rens en Gijs die sturen een berichtje vanuit de auto, geloof ik. Ze zeggen, kamperen is ons woord van vandaag. We gaan met onze gemeente de Graankorrel uit Hoofddorp een weekend kamperen. Goedjes voor Rens en Gijs. Nou, wat leuk, samen met de kerk. Zo lekker ook buiten het hoogseizoen. Eventjes na de vakantieperiode nog lekker met de hele gemeente erop uit. Gezellig, ik wens jullie heel veel plezier. Ja, en meer mensen die lekker op uit willen gaan, die hebben misschien wel iets aan deze tip van Anneke, geloof ik. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
1: Dat is toren beklimmen.
0: Ja, schrijf beklimmen bij deze voor jou op. Wat gaat er gebeuren morgen?
1: Morgen bij de Open Monumentendag is de kerktoren van Moordrecht te beklimmen. En dat zijn we aan het voorbereiden.
0: Oh, wat leuk. En wat is daar allemaal te beleven?
1: De kerk is open, daar is koffie en thee. Er is aandacht voor het orgel dat binnenkort gerestaureerd moet worden. En de toren heeft ook een carillon. En dat wordt bespeeld door een bijaardier. Dus er zijn twee concerten die ook buiten te beluisteren zijn.
0: Ah, dat is altijd mooi. Een beetje klokken. En jij gaat het ook begeleiden, heb ik begrepen. Hè? Wat zijn nou weetjes waarvan jij zegt, nou, dat moet je wel echt even weten over de historie van de kerk van Moordrecht?
1: Nou, dat zal ik zelf ook moeten opzoeken. Oh, okay. Hij is wel oud.
0: Je moet toch even inlezen, begrijp ik.
1: Ja, precies. Okay. De toren is ouder dan de kerk zelf, dat weet ik. En hij heeft ongeveer 100 treden, de trappen daarna naar boven toe. Dus het is een klein klimmetje, maar wel, je moet wel een beetje je trap kunnen lopen.
0: Je moet het vooral zelf beleven, hè? Dat is het.
1: Dat denk ik
0: ook. Dat denk ik ook. Hé, hey, Anneke, dankjewel. En het kan wel eens druk worden morgen in Moordrecht, dus dan weet je het vast.
1: Dat hopen we.
0: Sterkte. Yo, hoi. Dan naar Jet. Goedemiddag. Wat is jouw woord van vandaag?
2: Ja, goedemiddag. Ja, mijn woord van vandaag is gedenken.
0: Gedenken, ja. Dat gedenken. Is voor heel veel mensen, denk ik, vandaag in het kader van 9-11 een woord van vandaag. En ja, jij schrijft hem dus ook op vanaf een bijzondere plek, volgens mij. Want je bent niet in Nederland nu, geloof ik, hè?
2: Nee, dat klopt. Op dit moment zit ik in Frankrijk. En wij staan bij de baai van de Somme. En daar is in de Eerste Wereldoorlog ontzettend gevochten. Misschien weet je dat ook. In ieder geval, mijn man was daar heel in geïnteresseerd. En dus hij besloot om hier eens heen te gaan. Nou, dat is wel heel aangrijpend eigenlijk, wat hier gebeurd is. Al enorm veel slachtoffers omgekomen. Nou, miljoenen eigenlijk, op een heel klein grondgebied. Eigenlijk heel aangrijpend. En waar je hier ook gaat, bijna op elke hoek is wel een militaire begraafplaats. En dat greep ons eigenlijk wel erg aan. Dus nou ja, dan zit je daar een beetje over te mijmeren, hè, als je dan zo ver weg bent van huis. Mm-hmm. En toen dacht ik natuurlijk ook aan 9-11. En,
0: zo, het wordt wel veel dan, hè?
2: Het wordt veel. Ja, maar
0: nieuws
2: ja,
0: als ook je, en zo.
2: Ja, het is ook zo. En weet je wat, ook, wat ik ook bijzonder vind hier, is dat je overal Jeanne d'Arc, hè, dat is ook hier zo'n typisch figuur die overal herdacht wordt. En ja, daar ga ik dan over doormijmeren en dan denk ik wat betekenisvol is eigenlijk gedenken. Hmm. Dus ook nu met 9-11, wat brengt het ook mensen ook veel nu nog? Ja. Aan inspiratie en aan nadenken en gedenken en herdenken.
0: Wat is voor jou de waarde van het gedenken van bijvoorbeeld dit soort dingen?
2: Ja, het stilstaan. Mm-hmm. Het stilstaan. Even, wie ben ik in het geheel? En het feit dat je dat dingen voorbij gaan, mm-hmm. dat dingen gebeuren, die dingen je overkomen, dat ze dan ook weer voorbij gaan, dat je daar eens even bij stil moet staan. Mm. Al die mensen die daar dus zijn omgekomen in de strijd of in zo'n ramp als een 9-11 of zo'n meisje als Jeanne d'Arc, wat die allemaal gedaan heeft, een jong meisje nog. Yeah. Daar kan ik dan over nadenken. Denk, kan ik daar een voorbeeld aan nemen? Of wat doet dat met mij? Ja. Nou, doet wat met mij?
0: Het roept ook heel veel vragen op, denk ik, bij mensen, dit soort gebeurtenissen. Wat betekent jouw geloof dan in dit soort gebeurtenissen?
2: Ik denk ook, het is ook een heel Bijbels gegeven om te gedenken. Hè? Yeah. Ik moest denken aan het volk Israël, wat natuurlijk elk jaar bij elkaar komt met Pasen bijvoorbeeld. Hè, waarin ze, en dat ook nu nog, denken aan die uittocht. Nou, hoe lang is dat al niet geleden?
0: Ja.
2: Hè, en dat ze daar elke keer, omdat God dat zelf heeft ingesteld. Hè, dus vier je feestdagen en vier je gedenkdagen. Het is goed als mensen bij elkaar komen en individueel of in groepen of via tv of allerlei bijeenkomsten, om met elkaar te gedenken van wat is er gebeurd en hoe is het zo gekomen en hoe gaan we verder.
3: Ja. Wat neem jij mee van de gedenking van, die je zelf hebt gezien vandaag en ook 9-11 die vandaag dan herdacht wordt? Wat zou je als je één ding zou meenemen van deze gedenking dan van vandaag? Wat zou
2: dat
3: zijn?
2: Ik word er in ieder geval niet vrolijk van.
3: Nee.
2: Ik word er niet vrolijk van en het is natuurlijk wel verdrietig allemaal, maar ik denk dat is dat die dingen gebeuren en dat als je God niet kent, hè, als je dan is het ook een heel eenzaam en tijdelijk verblijf hier. Hmm.
3: Ja.
2: En denk, dan wij hebben nog uitzicht. Of hou vast of vertrouwen op God, hoe hij die dingen leidt en waar hij is geweest. Dat ik leg wel die link eigenlijk met mijn geloof van hoe moet dat? Mm-hmm. En hoe gaat dat? En dat is ook troost. Het is ook troost. Maar het is ook zo aards, hè? Want het gebeurt nog steeds. Kijk naar Oekraïne. En het gebeurt nog steeds. En wij zijn hier nog wel veilig. Maar we zijn natuurlijk veilig in Jezus' armen.
3: Ja, maar de gebroken wereld, dat blijft een feit.
2: Nou, dat vind ik wel lastig. Dat vind ik heel lastig. Dat is moeilijk.
3: Yes. Dankjewel voor het delen van jouw woord van vandaag. En de waarde van gedenken vandaag op deze 9-11. Een prachtig lied van King Abba nu. Op de vrijdagmiddag. Door alle tijd.

0: Kinga Baan en Door Alle Tijden. Zometeen na vijf hoor je Natalie Grant en Mary Mary.
1: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam instand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
2: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
1: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
4: Mama, wanneer komt papa thuis?
5: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 5 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er ligt steeds meer op straat van de troonrede van volgende week. Zo melden meerdere media dat de meeste mensen er ietsje op achteruit gaan volgend jaar. Gepensioneerden en mensen met een laag inkomen krijgen er een beetje bij. Ook roept het kabinet vakbonden en oppositie op om samen te werken om Nederland verder te laten groeien. Een Marokkaanse wijkagent uit Amsterdam gaat aangifte doen tegen PVV-kamerlid Faber. In een debat viel ze de agent aan om bepaalde social media posts. Die zouden volgens Faber niet neutraal zijn. Dat ging de agent te ver. Ze noemt het smaad en laster. De politiebond is er ook boos over. Vooral dat de agent bij naam werd genoemd. De landsadvocaat is positief over de stikstofplannen van het kabinet. Als die werken en iedereen zich aan de regels houdt, kunnen er weer voorzichtig vergunningen worden afgegeven om te bouwen. En het is ook beter voor de natuur. Boeren zijn er nog steeds niet blij mee, want zij moeten het dan met minder vee doen. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. De meeste files die staan in de Randstad, Gelderland en in Noord-Brabant. Het is onder meer heel druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Want daar heb je zo'n 3 kwartier vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht is het ook druk tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, want daar ben je 35 minuten langer onderweg. Verder heb je op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ook 3 kwartier vertraging. Het is tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. Door een pechgeval is daar 1 rijstrook dicht. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je tussen Beuningen en Kuik ook 40 minuten oponthoud. En de A58 van Bergen op Zoom naar Breda is helemaal dicht bij Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en de A16.
0: Goedemiddag, het is vrijdagmiddag en het weekend gaat beginnen. Ja, zometeen op je radio. Mary Mary en Natalie Grant.
18: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkipshawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
19: Fans van voordeel,
18: Aldi.
21: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar 22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
19: Bye.

0: ijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
7: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Nu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
10: De dag van vandaag.
11: Met Laurens van der Kraats.
10: Het christelijke radiostation.

Show de Shackles. Lekker, het weekend is misschien ook voor jou wel begonnen. En dat doen we met Groot Nieuws Radio Traditiegetrouw met heel veel fijne muziek. Vanaf 6 uur helemaal met Worship in je weekend. En we gaan al lekker een beetje opwarmen hoor. Met zometeen onder andere de Opwekking Band, Maverick City Music en ook Marcel en Lydia Zimmer. Ja, en ik wil het hebben met je over een serie. Het was namelijk deze week de nummer 1 serie op Netflix in Nederland. The Death of the Pastor's Wife. De documentaire vertelt het verhaal van Micah Miller, de vrouw van een Amerikaanse voorganger. En volgens betrokkenen was er jarenlang sprake van controle en geestelijk misbruik. Hoe herken je nou als kerkganger het verschil tussen bijbelse waarheid en menselijke macht? Daar wordt nu heel veel gesprek over gevoerd naar aanleiding van deze documentaire. Zometeen praat ik erover door met onze huistheoloog Bram Hofland.

0: door de Maverick City Music en Promises. Het is een van de populairste Netflix-series in Nederland op dit moment. En het gaat over een voorganger. Het heet The Death of the Pastor's Wife.
1: I think that he used the Bible over her.
2: When your husband wants sex, God does not send an angel from heaven to take care of that.
1: He physically took her out of her car and took her to the hospital.
3: She just listened to his voice, a voice of a pastor, a voice of a mentor, and then a voice of a husband.
0: Het is een documentaire serie over Micah Miller, een jonge worshipleidster die opgroeide in de kerk en trouwde met een voorganger. En wat begon als een liefde die draaide om geloof en bediening, veranderde volgens familie, vrienden en oud-gemeenteleden in een relatie die steeds meer werd gekenmerkt door controle en afhankelijkheid. In 2024 overleed Micah op 30-jarige leeftijd en haar dood werd officieel aangemerkt als zelfdoding. Maar voor haar familie bleef vooral de vraag: hoe heeft het zover kunnen komen? De serie die maakt wel heel veel los wereldwijd, ook onder christenen. Want ja, hoe ken je nou eigenlijk een gezond geestelijk leider? Hè? Gezond geestelijk leiderschap. En wanneer wordt vertrouwen ongezonde afhankelijkheid? Nou, daarover praat ik door met onze huistheoloog Bram Hofland. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent zelf predikant. Hoe was het voor jou om deze serie als predikant te zien?
4: Ja, altijd wel heel confronterend, hè? Dat je dus mensen hebt die er vooraan mogen staan, die ergens de roeping van God ervaren en ondertussen zo tekeer kunnen gaan. Alleen al even afgezien van het moorden, maar ook de dingen die hij zegt en hoe dat onderdrukkend ook naar die vrouw van hem werkt.
0: Ja.
4: Dat is gewoon verdrietig.
0: Ja. Wat ik wel heftig vond, was dat heel veel mensen dus pas achteraf eigenlijk zagen hoe ongezond de situatie eigenlijk was. Hoe kan dat eigenlijk, ja, denk jij?
4: En dat is klassiek, hè? Dus dat merk je heel vaak, ook als het gaat over seksueel misbruik en huiselijk geweld, dat er vaak wel als signalen zijn, maar mensen durven ook niet meteen te handelen en zo. En ja, je verwacht toch van een geestelijk leider dat toch op een ander zit. Dus ik denk dat je ook gewoon dingen niet ziet of zo. Dat je er een beetje blind voor bent.
0: Nee. Wat vind je ervan dat nu deze serie over zo'n thema, wat gaat over mijn geloof, jouw geloof, wat gaat over jouw ambt, dat dat nu zo breed besproken wordt op zo'n platform als Netflix?
4: Nou, ik vind het heel sterk. En ook om te laten zien dat dit in alle geledingen van het leven gebeurt. En ook in de kerk. En dat we het daar juist ook openbaar en bespreekbaar moeten maken. Dat dit daar plaatsvindt. In Nederland hebben we natuurlijk die meldpunt misbruik bijvoorbeeld. En steunpunt misbruik op verschillende plekken ook om dit soort dingen te melden. En ja, het is gewoon zo belangrijk om hier open en transparant over te zijn.
0: Ja. Het viel mij op dat de voorganger in deze serie regelmatig bijbelteksten gebruikte om zijn gedrag te rechtvaardigen. Bijvoorbeeld ook over de rol van de vrouw hoorden we net ook iets over. En gehoorzaamheid in het huwelijk. Hoe kun je als kerkganger zeg maar onderscheiden of iets nou echt bijbels onderwijs is? Of dat het vooral een agenda van een controleachtige leider is?
4: Ja, nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat als je niet beter wist, dan waren een paar van zijn preken gewoon bijna komisch. Ik vond het ook wel bijzonder hoe ze in elkaar hadden gezet ook in de serie. Dat je hem hoort zeggen over hoe belangrijk het is als vrouw om je man maar te blijven bevredigen. Ondertussen werd er verteld hoe vaak ze al niet met hem per dag naar bed moest en zo. En dus je ziet iets heel, hele ongezonde focus zat er in die prediking van hem. Eigenlijk is dat een red flag natuurlijk, hè? Dat je denkt van, oh, wat is hier aan de hand? Blijf ook kritisch zelf die Bijbel elke keer weer lezen. En ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is, dat je ook durft te bevragen van, maar wat krijg ik nou eigenlijk te horen van iemand? En wat wordt hij nou verteld? En komt iemand nou met de absolute waarheid naar me toe? Of is er nog ruimte om samen te zoeken? Zit iemand zelf ook te zoeken? En ja, kijk, als je lang genoeg op de Bijbel klopt, dan kun je er alles uithalen wat je wil.
0: Nou ja, maar dat is dus wel interessant. Jij zegt van, als je dat kijkt, dit is bijna komisch, red flags. Ik denk dat inderdaad ook als ik dat zie. Maar toch, tegelijkertijd is het dus jaren zo gegaan. Mensen hebben die preken op die manier gehoord.
4: Ja.
0: Mensen hebben denk ik toch ook een soort van groot vertrouwen en een voorbeeld of zo in zo'n leider. Hoe werkt dat? Dat kan? Dat mensen er zo lang mee wegkomen?
4: Ja, ik denk dus omdat ook heel veel mensen dat gewoon volgen. Hè? Dus dat er te weinig ook kritisch wordt gereflecteerd. En ook dus geen cultuur is in zo'n gemeente om samen in gesprek te gaan over van, wat horen we nou eigenlijk? Wat geloof ik er zelf nou eigenlijk van? En hoe kijk ik er dan tegenaan? Nou, ik werk ondertussen tegenwoordig op de Bijbelbelt. Hebben mensen soms ook jaren onder bepaalde prediking gezeten. En dan worden ze 25, 30 en dan gaan ze eens nadenken, wat vind ik er zelf nou eigenlijk van? Dat is te laat. En blijkbaar is ook geen cultuur om er, dat er, waarin er wordt gestimuleerd om er zelf over na te denken. Ik denk dat dat wel belangrijk is.
0: Ja, een aanleiding van deze serie, wat zou je zeggen? Wat kunnen we gewone kerkgangers, jij en ik, wat kunnen we van deze serie leren?
4: Allereerst hou elkaar verantwoordelijk voor wat je doet. En wees betrokken op elkaar, maar op een goede manier. Maar je ziet hier allerlei betrekkingen door elkaar heen lopen die heel ongezond zijn. En ook zijn eerste affaire had veel beter onderzocht moeten worden, denk ik. Want er zat natuurlijk ook al van alles achter. Je ziet ook dat iemand heel lang daar predikant was. Hè? Want ik had het idee dat die kerel daar ook heel lang stond. Dus echt een soort onderdeel wordt van die gemeenschap, wat natuurlijk ergens heel mooi is. Maar op deze manier ook wel iets heel ongezonds zat. Hè? Dus zorg ook voor een roulatie of voor enige manier waarop je toch af en toe ook verwisseling van mensen hebt of zo.
0: Ja. Onze huistheoloog Bram Hofland, naar aanleiding van de Netflix-serie The Death of the Pastor's Wife. Dankjewel Bram en een mooi weekend.
4: Fijn.

0: middagshow met de Ontdekking Band en Feest van Genade. Daarvoor This Little Light of Mine van Holly Spears. Dan ben weer het 1 minuut over 5:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Alcohol en bloemen worden volgend jaar iets duurder, staat in uitgelekte Prinsjesdagplannen. Verder gaat de koopkracht iets omlaag, ook al komt het kabinet met meer geld daarvoor. Er zijn misschien ook in België mensen besmet met het Westnel-virus. 5 mensen liggen voor onderzoek in het ziekenhuis. Bij ons zijn er 18 besmettingen bekend en zijn er 3 mensen aan overleden. En een Marokkaanse wijkagent uit Amsterdam gaat aangifte doen van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Faber. Ze is volgens Faber door bepaalde posts op social media niet neutraal, zei ze in een debat.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond wordt het overal droog. Het koelt wel behoorlijk snel af tot een graad of 10. En mocht je dit weekend leuke buitenplannen hebben, goed nieuws. Morgen blijft het op de meeste plekken droog en laat de zon zich regelmatig zien bij maximaal 23 graden. Dit was het weggooien van de ANBB.
2: Hoewel het drukste moment van de middag voorbij is, staan er nog steeds veel lange files. Bijvoorbeeld op de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. In beide richtingen is het nog druk. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 is de vertraging nog het grootst tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Op onthoud is daar 35 minuten. Ook op de A4 in het westen van het land heb je nog ruim een half uur op onthoud van Amsterdam naar Rotterdam. Het staat daar vast tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. In Brabant is de A58 nog dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij Roosendaal. Na een ongeluk kun je beter omrijden. Over de A17 en de A16 kan dat. En het is heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Ook daar is de vertraging nog ruim een half uur.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Zo direct een nieuwe categorie in de muzikale grabbelton. Dat betekent dat jij mag bepalen wat er op Groot Nieuws Radio te horen is. Eerst Tech Williams en Chainbreaker.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke

0: Zach Williams op Groot Nieuws Radio met Chainbreaker.
1: De muzikale grabbelton.
0: Jij mag zo een lied voorstellen om hier op de radio te draaien, maar het moet wel voldoen aan een categorie, aan een voorwaarde. En die ga ik nu uit de grabbelton grabbelen. Zo. Een grote zwarte bal. En die maken we open. Vandaag zie ik op mijn papiertje staan. Vandaag een nummer voor tijdens de afwas. Wat is wat jou betreft nou echt een ideale plaats voor tijdens de afwas? Waar je gewoon echt even lekker de motivatie van krijgt om gewoon goed even af te wassen. De tafel af te ruimen en het in orde te maken. Misschien is er ja, thematisch wel een link te maken met tekst in de vaat. Of ja, geen idee. Misschien is er wel eens een keer tijdens de afwas een lied geweest waar je heel lekker op mee kon zingen. En dat het gewoon een ding is geworden bij jullie thuis. Als die erop is, ja, dan moet jij meteen aan de vaat denken. Geen idee. Kom maar door. Een ideaal lied voor tijdens de afwas mag je nu doorgeven. Door titel en artiest te appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. Voor de muzikale grabbelton. Dit zijn Lauren Daigle en The Wonder Project. You Lead Me.

0: wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. In één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Marcel en Lydia Zimmer. En ik kom tot u. En nu is het één grote verrassing.
1: De muzikale grabbelton.
0: Heb je wel eens muziek aan tijdens de vaat, het afruimen en de afwas doen? Dan is dit wel jouw categorie, denk ik, vandaag. Want we zoeken de ideale afwasplaat in de muzikale grabbelton. Alex komt met Sneller en Sneller van Martijn Bewalda. Hebben we helaas net al gedraaid, anders had ik hem er graag in gestopt. Is ook een goeie. Maar we hebben drie andere nummers geselecteerd die heel goed kunnen vandaag. Mag er gestemd gaan worden. 1, 2 of 3 zometeen. Imola, die zegt, dit is wel een toepasselijke als je aan het afwassen bent.
2: Hou vol, hou vol. Hij laat niet los.
0: Goed gevonden. Mozik Worship en Houd Vol. Optie 2 komt Jolanda mee. Die wil Lichtstad met Paarlepoorten. Ik zou dan de Joke Buijs draaien. En zij zegt dat het gewoon ontzettend goed mee te zingen. Want je ziet het bijvoorbeeld hier op een filmpje van... even kijken, dit is een jeugdgroep van een kerkkamp van Urk. Die hebben jaren terug een keer dat gezongen... terwijl ze allemaal de vaat aan het doen waren. En dat ging ook helemaal viral toen, dat filmpje. Dat klinkt zo.

Ja, het is wel goed mee te zingen tijdens de vaat, dat hoor je. Optie 2, Lichtstad met Paarlepoorten. En 3, komt Elisabeth mee. Die wil naar Elevation Rhythm met deze. Oh, dit zijn 3 mooie opties, toch? Waar ga je voor? Welke wil je helemaal horen? 1 voor Mozik Worship, hou vol. 2 voor Joke Buijs, Lichtstad met Paarlepoorten. En 3 voor Elevation Rhythm en Washed. Appen maar voor de muzikale grabbelton 1, 2 of 3. Ondertussen Stef Schlieder op je radio.

Stef Schlieder en Bye Bye in de middagshow. Het is tijd voor de muzikale grabbelton. Wat heeft de meeste stemmen gekregen vandaag? Het is een lied waar Eva, Matanja, Betsy, Elisabeth, Anita, Ebeline, nog een Anita, Wilfred, Jaline, Marlijn en nog veel anderen hebben gestemd. Vandaag de meeste stemmen. Een lied voor bij de afwas.

0: vandaag in de muzikale grabbaton Elevation Rhythm en de ideale afwasplaat volgens Nederland. Worst hoorde je op je radio. Zometeen worship in je weekend met onder andere Talita Nawijn en Gateway Worship.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Dames en heren, de daluren beginnen.
7: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
10: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
11: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Ben jij deze feestdagen ten huwelijk gevraagd? Bij Wij Fotografie draait alles om jullie liefde, verbinding en emotie. Neem samen een kijkje op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking. De momenten van vandaag zijn de herinneringen van morgen.
13: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
14: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
16: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
17: Groot Nieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 6 uur.
19: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Steeds meer plannen van Prinsjesdag zijn bekend. Zo wordt onder meer alcohol duurder, gaat de ouderenkorting omlaag en kun je straks geen zorgkosten meer aftrekken. Ook voor een bosje bloemen ga je volgend jaar meer betalen. Verder gaan de meeste Nederlanders er iets op achteruit. In België zijn misschien 5 mensen besmet met het Westnel-virus. Ze zijn getest omdat ze op plekken waren waar eerder vogels en paarden besmet waren. In Nederland zijn 18 besmettingen geteld en zijn er 3 mensen overleden aan het virus. Zorgminister Hermans adviseert onder een klamboe te slapen om besmetting te voorkomen. President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 9/11, nu 25 jaar geleden. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die prachtige en vredige ochtend. Ook in New York was er een herdenking met voorgangers van Trump. Daar geen speeches, alleen namen van slachtoffers. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
20: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB. De files worden intussen korter, maar op veel wegen is het nog wel druk, zoals de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. In de regio Nijmegen staat het ook nog vast. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je tussen Beuningen en Kuik een half uur tijdverlies. Op de A29 rijdt het nog langzaam door de nasleep van een ongeluk. Van Berg op Zoom naar Rotterdam voor de afrit Numansdorp. De vertraging is nog een kwartier. En in het zuiden staat een lange file op de N69 van Veldhoven naar Neerpelt tussen Dommelen en de afrit Bergijk. Door een ongeluk is de vertraging daar 3 kwartier.
0: Zo, 6 uur geweest. Het weekend kan echt gaan beginnen met zo een uur lang de mooiste Amerikaanse muziek op je radio. Onder andere Talita Nawijn, Mijn Verlosser Leeft. En Gateway Worship, die je kunt kennen van hun lied met Martin Smith, Joy. Zometeen eentje die nog net zo mooi is.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
24: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
26: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
27: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
28: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
29: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
30: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstuin.
31: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
32: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
33: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
34: Ah!
1: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk.

0: Maakt het 6:10.
1: Worship in je weekend.
2: De dag van vandaag.
0: Hé, lekker. Het weekend is begonnen. Ik hoop dat je een fijne week achter de rug hebt. Dit is het moment om even lekker op te gaan laden. Misschien heb je al leuke plannen voor het weekend. Misschien een heel vrij weekend voor de boeg. En ga ik gewoon nog eens even lekker nadenken wat je gaat doen. Nou, het begin is duidelijk. We gaan heel veel fijne muziek horen. Bijvoorbeeld Kees Kruijenoord zometeen. Twee nummers van Josh Baldwin die ik graag even wil uitlichten. De beste man die stond in het voorprogramma van For King Country. Misschien was je er ook wel bij hier in Rotterdam. Ahoy. Maar eerst een groep die je misschien wel kan kennen van hun samenwerking met Martin Smith op het lied Joy. Dit is een ander lied van hen, namelijk Who Else? Echt een aanbiddingslied wat

eigenlijk ontstond vanuit één zin die de songwriter Josiah hoorde in een preek. Het liet er niet meer los. De zin, je bent een instrument om God groot te maken. Tijdens een schrijfsessie groeide dat uit tot een lied over de vraag wie werkelijk waardig is om alle eer en aanbidding te ontvangen. En het antwoord klinkt eigenlijk door het hele nummer heen. Niemand anders dan Jezus. Gatewars met Clark Smith. Dit is Who Else?

0: Zo'n project met een lied op basis van Psalm 84, pelgrimslied.
1: Worship in je weekend.
0: Misschien had je nog helemaal niet zo heel erg van deze man gehoord, totdat je hem ineens bij het concert van Fucking Country in het voorprogramma zag staan. Josh Baldwin, ook bij Groot Nieuws Radio staat hij goed op ons vizier op dit moment. Hij heeft ook wat nieuwe muziek uitgebracht wat ik graag aan je wil laten horen. Zometeen het lied Spirit of the Living God. Maar eerst Worth Everything. En het begint een beetje een thema te worden in deze uitzending, want het raakt ook wel het lied wat we net draaiden, Who Else. Wat ook echt gaat over Jezus die alles waard is om alle aanbidding te ontvangen. Dit lied van Josh Baldwin is al langere tijd live gezongen in kerken en op andere podia voordat het werd uitgebracht. En ja, daar werd het zo goed opgepikt dat hij dacht van ja, dit moeten we ook echt op een uit gaan brengen, zeg maar. En dat is ondertussen gebeurd. Hij is voor deze muziek teruggegaan naar liederen die hem in zijn kindertijd echt al raakten. En daarom opnieuw uitgebracht bij deze weer in zijn uitvoering. Josh Baldwin, dit is Worth Everything.

0: Nieuwe muziek van Josh Baldwin op je radio. Enthousiaste reacties komen hier binnen op Spirit of the Living God en daarvoor Worth Everything. Het is de worship in je weekend en het is bijna 6:30. Je krijgt de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Er liggen nog zeker 10 mensen in het ziekenhuis na het busongeluk gisteren in Zwitserland, zegt hulporganisatie Eurocross. 3 mensen zijn zwaar gewond, de meeste andere gewonden zijn het ziekenhuis alweer uit. De coalitie is het nog niet eens over de hervorming van de belasting op het rendement op vermogen in box 3. Daar wordt een half jaar extra voor uitgetrokken, maakt het kabinet dinsdag bekend in de troonrede. En in Bryant Park in Manhattan, New York, is 9/11 herdacht met een tijdelijk monument. In het park staan bijna 3000 lege stoelen. Net zoveel als het aantal slachtoffers van de aanslagen op de Twin Towers 25 jaar geleden.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht op Buienradar. Vanavond wordt het overal droog. Het koelt wel behoorlijk snel af tot 1 graad of 10. En mocht je dit weekend leuke plannen buiten hebben, dan heb ik goed nieuws. Want morgen blijft het op de meeste plekken droog en laat de zon zich regelmatig zien bij 1 graad of 23. Hoe de situatie op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Intussen worden de files echt snel korter, maar op een aantal wegen is het toch nog druk, vooral op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch heb je nog altijd 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar het zuiden sta je ook nog een kwartier in de file tussen Noorderloos en Werkendam. Verder is het oponthoud op de A9 nog een kwartier van Amstelveen naar Alkmaar. Draait daar langzaam tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Het weekend in met heel veel mooie aanbiddingsmuziek. Zo meteen uit eigen land. Kees Kruijnert komt eraan. Ook Freddy Cash. En dit is Insovation. Wonderlijke kracht.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke raad.

In Salvation. Een worship in weekend met wonderlijke kracht. Een van de liederen die we natuurlijk heel graag uitzenden in Nederland, waar het evangelie centraal staat. Een boodschap van hoop. Wat volgens onze luisteraars heel hard nodig is in Nederland. We horen berichten heel vaak. En we gaan natuurlijk heel graag mee door met het verspreiden van die boodschap. Maar dat kunnen we alleen dankzij vrienden van Groot Nieuws Radio. Misschien heb je een hele drukke week achter de rug en staat je hoofd er niet helemaal na om dan zomaar eventjes zo'n formuliertje in te vullen. Dus daarom dat ik er nu even over begin, zo aan het begin van de vrijdagavond. Is dan een mooi momentje? Want we kunnen dit niet vanzelfsprekend doen. We krijgen geen subsidie van de overheid. En daarom zou ik je willen vragen, zou je dus over na willen denken om de missie van Groot Nieuws Radio te steunen? Want dankzij die steun kunnen wij dit blijven doen. grootnieuwsradio.nl/vriend. Daar kun je je formulier invullen en kun je laten weten voor hoeveel geld per maand je dat zou willen doen. Dat kan al vanaf een heel klein bedrag. En dan hoor je bij onze vriendenclub. En dat is heel leuk, want dan kan je bijvoorbeeld ook in aanmerking komen voor hier en daar een leuke actie. Zo hebben we bijvoorbeeld de afgelopen week kaartjes weggegeven voor Marcel en Lydia Zimmer. Superleuke concert voor kinderen in dit geval. En zometeen ga ik even wat mensen blij maken daarmee. Want ik heb hier nog 4 kaartjes liggen en die ga ik zo weggeven aan iemand die mee heeft gedaan met onze vriendenactie via de nieuwsbrief. grootnieuwsradio.nl/vriend, daar kun je aanmelden.

0: stellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou,
3: wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
4: De Nieuwe Zaterdag.
3: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Sky Noord en dezelfde Jezus daarvoor. Jesus All Along van Franny Cash.
1: Worship in je weekend.
0: Als je deel bent van onze Grootnieuws Radio Vriendenclub, dan betekent het dat je af en toe ook mee kan doen met leuke acties en uitgenodigd wordt voor het een of ander. Ja, leuke exclusives. En zo hadden we afgelopen week een leuke actie voor kaartjes voor Marcel en Lydia Zimmer via onze nieuwsbrief. En ik heb nu nog 4 kaartjes liggen die ik weg mag geven via de radio. Ja, we gaan gewoon eens even bellen. Ik vind wel dat het opgenomen moet worden. Als je nu luistert, hou de telefoon even in de gaten.
2: Goedenavond.
0: Hallo, goedenavond, met wie?
2: Hoi, met Stephanie en met Micha.
0: Hoi Stephanie, hoi Micha.
2: En Anna.
0: En Anna. Nog meer mensen die zich willen melden, of is dit het?
2: Nee, we zijn met z'n drieën.
0: Met z'n drieën zijn jullie, heel goed. Met Laurens spreken jullie van de radio, maar dat hadden jullie misschien al een beetje door.
2: Ja, hey, leuk.
0: Hoe is je dag, Stephanie?
2: Goed, we hebben een rustige dag en mijn zoontje was om 12 uur uit. Dus we hebben een dagje samen gehad, hè, middagje.
0: Lekker, wat hebben jullie gedaan?
2: Wat hebben we gedaan? Zeg het maar. We hebben even gegamed.
0: Lekker. En wat speelt dan Micha van 6? Geen GTA, denk ik, of Call of Duty?
2: Nee, we spelen samen soms Minecraft.
0: Minecraft, dat is leuk. En met al die blokjes, dingen bouwen en zo.
2: Klopt.
0: Ja, leuk.
3: Ik wil alles knuffelen.
0: En knuffelen? Er wordt geknuffeld ook, hoor ik. Ja, ook leuk. Ja. Hey, en Stephanie, jullie hebben meegedaan met een actie voor Marcel en Lydia Zimmer, heb ik begrepen. Kennen jullie een beetje liedjes van Marcel en Lydia Zimmer, Micha en Hanna?
4: Ja.
0: Ja, welke ken jij, Micha?
4: We willen graag de zegenzaal zingen voordat we de luisteraars kunnen zegenen voordat ze naar bed gaan.
0: Oh, je wil de luisteraars van Grootnieuws Radio even zegenen met een liedje van Marcel en Lydia Zimmer?
4: Ja, ja.
0: Nou, dat vind ik echt een ontzettend lief idee van jou. Zou je dat, tel ik even af, maar ik vind het zo lief van jou. Micha van 6 en Hanna van 3, jullie willen even de luisteraars van Grootnieuws Radio even zegenen met een liedje. Nou, 1, 2, 3...

0: Nou. Ja, ik vind dit top. Dit vind ik top. Wat goed. Ja. Jullie hebben het gewoon gedaan. Hanna en Micha, jullie zijn op de radio geweest met jullie liedje.
1: Ja, bijzonder hè.
0: Dat is toch even een ding. Ja, dat is een hele ervaring. Hey, super bedankt voor jullie optreden. En ik wil jullie daar graag iets voor teruggeven. Jullie krijgen van mij 4 kaartjes voor Marcel en Lydia Zimmer.
1: Wow, heel leuk.
0: Dan
2: Micha.
3: Dank je.
0: Alsjeblieft, veel plezier. Hoi, fijn weekend. Hoi. Dit is Natalie Lane, de long.

0: en liefdevol. Het is bijna 7 uur.
1: De Luisterwijzer.
0: Dus we gaan even vooruitkijken naar wat er zo meteen na 7 uur allemaal te beluisteren is. Op 7FM zijn ook weer de gepresenteerde programma's sinds 2 weken terug. Nou, 3 weken alweer. En dat betekent dus ook de top 7 op vrijdagavond met zo meteen Nando Kok en King's Kaleidoscope. En op Groot Nieuws Radio Non-Stop, Toby Mac, Faithfully. Start zo meteen Tim Hendricks met het programma Wens en allemaal mooie kerk- en koorliederen. Zo direct Jubilate Deo uit Apeldoorn met Psalm 146. Tot zover de middagshow voor deze week. Maandag dan zijn we er weer vanaf 4 uur met een nieuwe editie. Ik wens je een heel mooi weekend en een mooie avond.
2: Van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
6: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor 10 euro geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
5: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
11: Smin.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smin.
14: Boost yourself.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: Nog 309.000.
19: Oké. Elektrisch en garantie?
20: 7 stuur.
19: Alcantara bekleding.
21: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
22: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Nieuwsradio.
20: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
22: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De meeste gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn het ziekenhuis uit, zegt hulporganisatie Eurocross. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Ze liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven. Het is de coalitie nog niet gelukt om het eens te worden over hervorming van box 3. Dat is de belasting op het rendement op vermogen. Er wordt een half jaar extra de tijd voor genomen, staat in de troonrede van dinsdag. Zoals altijd zijn veel plannen uitgelekt, onder meer dat we er volgend jaar iets op achteruit gaan. Op meerdere plekken in New York is 9/11 herdacht. Op Ground Zero werden de namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen. In Bryant Park zijn evenveel lege stoelen neergezet, gericht naar de plek waar het WTC tot 25 jaar geleden stond. Het is een tijdelijk monument. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
23: Grootnieuwsradio Verkeer.
24: ANWB. Er staan nog een paar opvallende files, maar veel wegen zijn weer filevrij. Op de A7 in Noord-Holland heb je van Horen naar Zaanstad bij Purmerend nog ruim 5 minuten oponthoud. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je ook nog zo'n 10 minuten in de file voor knooppunt Rottepolderplein. En op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog 5 kilometer file voor de Van Brienenoordbrug. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht.
25: Zometeen
26: wens.
27: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
28: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
29: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
30: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
31: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
32: Lekkere van Albert Heijn.
30: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
32: Kozijnshop.
33: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
34: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
35: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
36: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
37: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
38: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
39: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
40: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
39: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
41: Ga je mee?
42: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
43: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
0: Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.
1: Geweldig.

Onder aanvoering van Roelof van Middendorp zong hier mannenkoor Jubilate Deo Apeldoorn het openingslied van deze wensuitzending, Psalm 146, de versen 1 en 3. En daarmee van harte welkom in deze nieuwe wens. Fijn dat je er bent. Een goede avond op deze vrijdag 11 september 2026. We hebben weer veel om voor te danken. We hebben lief. We houden elkaar goed vast. En op sommige dagen is dat ook extra nodig. Als je door een moeilijke tijd gaat misschien. En internationaal roept deze dag ook herinneringen op aan vreselijke gebeurtenissen. Op 11 september 2001. Dan vliegen twee gekaapte vliegtuigen in de Twin Towers van het World Trade Center in New York. Zo'n moment dat je waarschijnlijk zelf nog weet waar je was toen je het hoorde. Ja, en Wim Brine uit Hoofddorp. Het leek me dan ook mooi om zo aan het begin van deze uitzending jouw lied te laten horen. Je wil een muzikale bemoediging doorgeven met het lied Abide With Me. Dat we in het Nederlands kennen als Blijf Mij Nabij. En je vraagt om de indrukwekkende uitvoering van tijdens de uitvaartdienst afgelopen woensdag van koning Harald, de koning van Noorwegen. Dit is hoe dat daar klonk in de kerk in Oslo, waar vele staatshoofden en ook het Nederlands Koninklijk Huis vertegenwoordigd waren.

verzoek van Wim was dit de indrukwekkende uitvoering tijdens de begrafenis van koning Harold, de koning van Noorwegen, van het lied Abide With Me. Blijf mij nabij. Ja, en Gerrit Ouwehand uit Katwijk, we bidden je ook Gods nabijheid toe. Wordt je toegebeden door Caroline, Jantine, Martin, Mark, Annemiek, Eva en Martin, Cora en alle kleinkinderen. Ze laten weten, lieve pa, wat zijn we de afgelopen week erg geschrokken van uw plotselinge ziekenhuisopname na uw hartinfarct. En wat zijn we dankbaar dat de Heer u tot nu toe gespaard heeft en dat u nog bij ons en mama mag zijn. We wensen u namens ons allemaal heel veel kracht en een voorspoedig herstel toe. En we bidden en hopen dat u iedere dag opnieuw mag ervaren dat de Heere dicht bij u is en dat hij u voorgaat op de weg die voor u ligt. En daarom, dit lied, Al de weg leidt mij mijn heiland, gezongen door Joke Buijs, met een lieve groet van ons allemaal.

0: Na ontzettend geschrokken te zijn vanuit dankbaarheid vanavond dit lied. Gerrit, al de weg leidt maar mijn heiland, mochten we voor je draaien. Om je ook een spoedig herstel toe te wensen namens Caroline, Jantine, Martin, Mark, Annemiek, Eva en Martin, Cora en namens alle kleinkinderen.
1: De dagtekst.
0: We laten ons iedere dag weer verrassen door een Bijbelvers en vandaag inspiratie met Psalm 37, vers 4. Daar staat: zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. Psalm 37, vers 4. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. En nu hoor je: als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. En u alleen kunt mijn hart vervullen. Mijn aanbidding is voor u.

Dat was het lied Als een hert dat verlangt naar water, gezongen door jongerenkoor Praise the Lord Notter. En je hoorde het samenzangkoor van de Vrije Evangelische Kerk Nijverdal. En nu hoor je een lied dat is aangevraagd door Wilma Postma voor Ineke van der Plank uit Nunspeet. Voor jou, Ineke. En Wilma spreekt namens dirigent en leden van Crescendo uit Nunspeet. Ze laat weten, lieve Ineke, jij gaat geen gemakkelijke weg op dit moment. En we willen je bemoedigen met dit lied. Het lied Lichtstad met uw palenpoorten. We wensen je sterkte toe bij de revalidatie. En hopen dat je te zijner tijd weer bij ons koor mag aansluiten. Hartelijke groet van leden en dirigent van Crescendo uit Nunspeet. En Ineke, voor jou is dit het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor vanuit de Doelen met samenzang Lichtstad met uw palenpoorten.

0: Blijde Klanken, koor van de week.
1: Deze week Mannenensemble Espressione

Als blijde klankenkoor van de week heb je toch extra druk zo'n week. Dus ik zeg bedankt mannen Ensemble Espressione voor jullie bijdrage. Onder leiding van Arjan Wouters zongen zij Psalm 65 voor ons. De stilte zingt u toe en ook soliste Tenira Sturm deed mee. En zeg je van nou, ik geniet hier wel van, ik vind het mooi, dan zou ik vooral lekker Groot Nieuws Radio blijven luisteren, want daar komen ze regelmatig voorbij. En ook op ons themakanaal Blijde Klanken kom je ze tegen. Ik weet niet of je het kanaal al ontdekt hebt, een internetkanaal. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, non-stop de mooiste kerk- en koormuziek voor jou geselecteerd. Dus hopelijk geniet je daar ook van. De mannen, ja, ik wens jullie heel veel succes voor de toekomst en binnenkort, belangrijke datum, 26 september staat er een groot jubileumconcert gepland, want jullie bestaan 10 jaar. Ook daarmee van harte gefeliciteerd. En onze felicitaties gaan vanavond ook naar Leiderdorp, naar Ria en Koos de Graaf. Van harte met jullie 10-jarig huwelijksjubileum. En Koos heeft voor jou, Ria, een lied aangevraagd en hij zegt het volgende. Lieve Ria, lang verwacht, stilgezwegen, nooit gedacht en toch gekregen. Zaterdag 12 september aanstaande is de dag dat wij gedenken dat we al 10 jaar een paar vormen. En wat voor een paar. Veel, heel veel is er gebeurd in de afgelopen tijd. En ik ben je heel erg dankbaar voor alles wat je voor mij hebt betekend en nog betekent. Je bent de beste vrouw, moeder, schoonmoeder, bonusmoeder en niet te vergeten de beste oma voor al onze kleinkinderen. Ze dragen je op handen. Dat is een feit. Lieve Ria, dank voor alles. En luister maar goed naar het lied voor jou. Dit is U zij de glorie, gezongen door het Holland Koor, met liefs van Koos.

Laat ons weten welk lied we voor jou kunnen draaien. Maak jouw wensen aan ons bekend op grootnieuwsradio.nl/wens.

Onder leiding van dirigent Harm Hoeve was dit het Groot Nederlands Jongerenkoor. Ze zongen uit de kantate Dank u voor het leven, het lied Alles wat ademt. En heb je ook mooie muziek te delen? Aarzel dan niet, ga naar grootnieuwsradio.nl/wens om dat ene mooie lied aan te vragen en hier te laten klinken. Nou kan het ook zijn dat je wel een wens voor iemand hebt, een persoonlijke boodschap die je wilt doorgeven, maar dat je nog geen lied erbij hebt gevonden. We denken ook graag met je mee, dus ook dat is mogelijk. Kun je allemaal aangeven als je een wens doorgeeft op grootnieuwsradio.nl/wens. En dan zien we ineens de plaats Rosmalen op de borden verschijnen. En dat is goed, want hier moeten we zijn. Hier gaan we eraf. De afslag voor Wijnoverwij. José heeft een lied voor u aangevraagd. José, uw vrouw. En ze laat weten dat u een trouw luisteraar bent van dit programma. En zegt, morgen, zaterdag 12 september, dan wordt mijn man Wijno 80 jaar. Langs deze weg, van harte. En heel graag draaien we dit lied voor u. Voor jullie samen. Het lied Elke Dag. Een lied over Gods trouw. Dit is muziek van Christian Verwoerd.

Wijnoverwij uit Rosmalen met het lied, ook namens ons allemaal, van harte gefeliciteerd met uw 80ste verjaardag. Hopelijk blijft u nog lang van dit programma genieten. En was dit ook een heerlijk genietmoment met juist het lied Elke Dag, Christian Verwoerd, voor u aangevraagd. Het volgende lied is een lied om elkaar toe te zingen en om ook in het bijzonder Karin Heersink uit Friezeveen toe te zingen. En dat doen we samen met je dochter Rut, die dit lied voor je aanvraagt en je deze wens wil meegeven. Rut zegt: lieve mam, vandaag is jouw moeder, is oma, 1 jaar geleden overleden. Woensdag vertelde je mij nog dat je deze week veel aan haar moest denken. En ik weet dat je haar nog elke dag mist. Ondanks dat ze de laatste jaren anders was door de Alzheimer. Je mag weten dat ze al 1 jaar bij God thuis is. En daarom wil ik ons familielied voor jou laten spelen. Het lied Ga met God en Hij zal met je zijn.

Het lied klinkt hier als deel van Oratorium Exodus en vandaag ook speciaal als wens voor Karien Heersink uit Vriezenveen. Je hoort het koor De Zeeklank met samenzang onder leiding van Johan Bredewoud. Laten we samen gedenken. Laten we samen vieren. Laten we samen de dagelijkse dingen uit het leven delen, de live events delen. Laten we samen God danken en Hem aanbidden met de liederen die hier in dit programma klinken. Laten we wensen blijven sturen naar elkaar. Wil je ook een wens sturen via dit programma? Dat kan via grootnieuwsradio.nl/wens. En jouw verzoekplaats zou natuurlijk ook een hele mooie introductie op Grootnieuwsradio kunnen zijn. Laat iemand kennis maken met dit station en geef meteen een warm welkom met een persoonlijk lied op de radio. Ook dat kan via grootnieuwsradio.nl/wens. En dan heb jij vast nog heel veel andere mooie aanleidingen die je kunt bedenken waarbij we een mooi lied zouden kunnen draaien. Het hoopvolle geluid gaat hier verder met Urker Mannenkoor. Halleluja, zij zingen Ambrosiaanse lofzang. Heer God, u loven wij. En daarmee wens ik je nog een hele mooie avond, een fijn weekend. En ik hoop tot maandagavond 7 uur op dezezelfde plek hier bij Grootnieuwsradio. Tot dan.

0: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.
1: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen?
8: Drakentemmen in het Verre Oosten?
9: Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Polst en Jan Loosman. Pai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl. Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. De eerste slachtoffers van het busongeval in Zwitserland kunnen dit weekend terug naar Nederland. Hulporganisatie Eurocross stuurt ambulances om mensen op te halen die nog medische zorg nodig hebben. De meeste gewonden zijn inmiddels uit het ziekenhuis. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Op verschillende plekken in het land kun je al een tijdje vuurwerk inleveren. En dat heeft tot nu toe ruim 1000 kilo opgeleverd. Het grootste deel daarvan is consumentenvuurwerk dat niet meer afgestoken mag worden. Het inleverpunt staat steeds ergens anders. De komende dagen onder meer in Nijmegen, Roermond en Utrecht. In drinkwater zit veel PFAS en dat kan een probleem worden, zegt de inspectie. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken, want het water is nog gewoon veilig te drinken. Het kabinet neemt de waarschuwing serieus en werkt aan maatregelen om de hoeveelheid PFAS in het water te verminderen. Het weer van Weer Online? In het oosten nog kans op een bui, verder is het droog. Vannacht kan in het zuidoosten mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin?
7: Ga naar Schladming Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dachstein.
15: Ralph Vermaanen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsvoorchrist.nl.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
21: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
22: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
23: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
24: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
25: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
4: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
5: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
4: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
6: Ga je mee?
7: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Wat er ook gebeurt, ik blijf prikken.
11: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
12: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Agressieve zwartrijders in de trein tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer. Dat doet Arriva voor de veiligheid van het personeel, blijkt volgens RTL uit een interne memo. Op die treinroute gaat het vaak mis, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Vorig jaar werd een boa in haar gezicht geslagen. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Er gaan ook verpleegkundigen mee. De eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Een loslopende hond heeft de politie een tijdje bezig gehouden bij het Brabantse Loon op Zand, meldt de regionale omroep. Er kwam een melding binnen dat de hond over een weg liep. Meerdere politiewagens gingen erop af, maar kregen de hond niet te pakken. Enige tijd later lukte dat wel. De hond is naar een asiel gebracht. Het weer van Weer Online? Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
18: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.
6: Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
19: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
20: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
21: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
22: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
23: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
24: Het christelijke radiostation.

0: wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van
4: Albert Heijn. Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuurlen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 10 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In een natuurgebied bij Delft zijn deze zomer 4 vrouwen van hun fiets getrokken en mishandeld. 2 van hen werden ook aangerand. De laatste 2 aanvallen waren begin deze maand. Omdat het zo kort na elkaar gebeurde, onderzoekt de politie of het in alle 4 de gevallen om dezelfde dader gaat. Er zijn zoveel incidenten op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle dat treinpersoneel is gevraagd agressieve zwartrijders maar te laten gaan, meldt RTL Nieuws op basis van een memo van Arriva. De veiligheid van boa's en conducteurs gaat voor, staat erin. Eind vorig jaar werd nog een boa in haar gezicht geslagen. Bij de 9-11-herdenking in New York was voor het eerst een moment stilte voor mensen die zijn overleden doordat ze ziek werden na de aanslagen. Het stadsbestuur loog jarenlang over de luchtkwaliteit rond de rampplek. Die was veel slechter dan werd gezegd, bleken documenten die deze week zijn vrijgegeven. Het weer van Weer Online? Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Zometeen
14: levenswoorden.
15: Bij GM Damsteeg verhuren we echt dikke machines.
16: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
15: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
16: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
15: Echte aanpakkers.
16: Vakmensen.
15: Net als jij.
17: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
15: Kom bij ons werken.
16: Bedien jij binnenkort een van onze gave machines?
15: Zoals een mobiel, trekker of shovel.
18: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
19: Fans van voordeel,
18: Aldi.
21: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
14: Levenswoorden.
24: Met Daan Oldhoff.
25: Een hele goede avond. Afgelopen woensdag hebben wij samen met jou geld opgehaald voor de christenen in China. Speciaal voor deze actiedag nam Hans Alblas 2 overdenkingen op. En die ga je zo meteen horen in Levenswoorden. Nadat we hebben gelezen uit Psalm 37. Daar in vers 4 vinden we de dagtekst van vandaag. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt.

0: The Rent Collective, you're the You Are My Vision. Afgelopen woensdag hebben we aandacht besteed aan christenen in China. En hoewel het lijkt dat China een heel vrij land is, is alles behalve waar. De regering van het land houdt alles in de gaten en zo ook wat er in de kerken gezegd wordt en gedaan. En om die reden zijn christenen vaak verborgen, houden ze kerkdiensten in het geheim. Maar ze zijn dan wel vervolgd, maar wel volhardend. En dat is het bijzondere aan deze christenen. We kunnen heel veel van ze leren. Speciaal voor deze actiedag nam Hans Alblas twee overdenkingen op. En die overdenkingen die hoor je vanochtend in Levenswoorden.
1: Als jongen van 17 liep ik voor het eerst de oude stad van Jeruzalem binnen. Ik was moe van de reis en van alle indrukken die op me afkwamen. Een enthousiaste Arabische man sprak me aan. Zoek je een souvenir? Ik heb prachtige sieraden, kom mee. Hoewel ik het niet helemaal vertrouwde, liep ik met hem mee naar zijn winkeltje. Hij hield me een paar oorbellen van parelmoer voor. Mijn moeder zou ze mooi vinden. Hoe kan ik weten of ze echt zijn? Vroeg ik, op mijn hoede. Goede vraag, kom, dan laat ik het je zien. De man stak een gasbrander aan en hield de oorbellen in het vuur. Zie je wel, echt parelmoer, anders waren ze nu verbrand. Overtuigd kocht ik de oorbellen en mijn moeder was er blij mee. Petrus schrijft in 1 Petrus 4, vers 12... Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Verdrukking is als een vuurproef. De echtheid en kwaliteit van ons geloof blijkt als we die proef doorstaan. Nu denk je misschien, waar heb je het over? Ik ervaar geen verdrukking of vervolging. Dat is toch iets voor christenen ver weg, niet voor ons in het Vrije Westen? Sommige gelovigen aan wie Peter schrijft zijn net zo verbaasd wanneer zij vervolgd worden, als jij zou zijn, als het jou zou overkomen. Daarom zegt hij, er overkomt je niets vreemds wanneer je vervolgd wordt. De Joodse volgelingen van Jezus zijn wel bekend met vervolging. Als kleine minderheid in een heidense cultuur worden zij vaak buitengesloten. De nieuwe bekeerlingen uit diezelfde cultuur moeten er nog aan wennen. Niet langer doen ze mee aan wat hun familieleden en oude vrienden heel normaal vinden. Losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij, noemt Petrus het bij de naam in hoofdstuk 4, vers 3. En hij vervolgt, daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En zij belasteren u. Wanneer je je gedrag verandert omdat je Jezus als Heer over je leven aanvaardt, val je op bij de mensen die je nog kennen van voor die tijd. Ze zullen het je niet altijd in dank afnemen dat je niet langer met hen meedoet. Misschien houdt je hun wel een spiegel voor en klaagt hun geweten hen aan. Je moet er niet vreemd van opkijken als ze je niet langer vriendelijk behandelen. We zien dit bijvoorbeeld gebeuren in China. De laatste jaren is de vervolging in dit land toegenomen. De overheid ziet het christelijk geloof als een westerse invloed. Volgelingen van Jezus worden daarom als vijanden van de staat beschouwd. Ze worden geïntimideerd en tegengewerkt. Maar zeg eens eerlijk, hoeveel van onze seculiere landgenoten staan er te juichen wanneer iemand zich tot Christus bekeert? Hoeveel steun en sympathie kunnen Gen Z'ers in hun netwerk verwachten wanneer ze Bijbelse normen en waarden omarmen? Peter zegt niet alleen dat vervolging ons niet hoeft te verbazen, maar ook dat we ons erin moeten verheugen. In 1 Petrus 4 vers 13 staat, maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Wanneer we lijden omwille van ons geloof in Jezus Christus, kunnen we ons helemaal identificeren met hem. Hij heeft immers eenzelfde lijden ondergaan. Niet alleen in de laatste week van zijn leven, maar vanaf zijn geboorte heeft Jezus heel veel tegenstand ontmoet. Hij werd vals beschuldigd, bespot, tegengewerkt. Als ons iets dergelijks overkomt, zegt Petrus, dan delen we in het lijden van Christus. We volgen hem na op de weg die hij zelf gegaan is. Hebreeën 12, vers 2 zegt dat de Heer Jezus het lijden heeft kunnen verdragen, doordat hij vooruitzag naar de vreugde.

die later zou volgen. Op eenzelfde manier mag wie vervolgd wordt vanwege Christus zich verheugen in de heerlijkheid die zichtbaar wordt bij zijn tweede komst. Wie nu deelt in Christus' lijden, laat zien dat zijn geloof echt is. En wie weet dat zijn geloof echt is, kan er zeker van zijn dat hij ook zal delen in de heerlijkheid van Christus. Vervolgd, maar volhardend. Vervolgde christenen lijden werkelijk pijn, zoals Christus echt geleden heeft. Zij kunnen volharden zoals Christus heeft volhard, door zich tijdens het lijden te verheugen in de heerlijkheid die nog komt. We hoeven er niet vreemd van op te kijken als we tegenstand ontmoeten vanwege ons geloof in Jezus. Laten ook wij ons dan verheugen, zoals Petrus ons aanspoort te doen.

0: In Salvation met Al-Michel, je hoorde Breek de Hemelen Open. Daarvoor hoorde je een van de overdenkingen die Hans Alblas speciaal opnam voor de actiedag die we afgelopen woensdag hier hadden bij Groot Nieuws Radio voor vervolgde christenen in China.
1: In Gods Koninkrijk worden de dingen omgedraaid. Wie lijdt omwille van zijn geloof in Jezus, wordt bijvoorbeeld opgeroepen om blij te zijn. 1 Petrus 4 vers 14 zegt dat zo. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Hiervoor hebben we gezien dat christenen als deel van een kleine minderheid vaak buitengesloten worden door de niet-christelijke meerderheid. Dat is precies wat er hier bedoeld wordt met smaad lijden om de naam van Christus. Tegenover die smaad staat de heerlijkheid die ons te wachten staat bij Jezus' tweede komst. Maar ook de heerlijkheid van de Geest van God die nu al op ons rust. Waar anderen ons overladen met schande, overlaat Gods Geest ons met eer. Waar anderen ons uitsluiten, sluit Gods Geest ons in. Wie dit meemaakt, wordt zalig genoemd. Hetzelfde woord gebruikt de Heer Jezus in zijn zogenoemde zaligsprekingen. Kijk bijvoorbeeld eens naar Matthäus 5, vers 11. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Gelovigen die vervolgd worden zeggen vaak dat zij het een eer vinden. Zij danken God dat zij waardig bevonden zijn om te lijden voor Christus. Als je dat hoort, zou je er bijna naar gaan verlangen om vervolgd te worden. Petrus helpt ons in vers 15 om vervolging in het juiste perspectief te zien. Het blijkt niet de bedoeling te zijn om het uit te lokken. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Het mag duidelijk zijn dat er geen sprake is van lijden omwille van Christus als we worden gestraft om wat we hebben misdaan. Als we in de gevangenis belanden omdat we iemand hebben vermoord of bestolen of om wat voor criminele daad dan ook, krijgen we slechts wat we verdienen. Het kan echter ook subtieler liggen. Voor een extra categorie gebruikt Petrus hier een uniek woord dat niet eenvoudig te vertalen is. Het gaat waarschijnlijk niet slechts om een bemoeial. Hij lijkt christenen te bedoelen die zich verregaand mengen in de levenswijze van niet-christenen. Zij laten hun ongelovige buren duidelijk weten hoe zij zouden moeten leven. Je kunt je voorstellen dat dat bij hen in het verkeerde keelgat schiet. Tegenstand en uitsluiting kunnen het gevolg zijn. Als je op zo'n manier vervolging over jezelf afroept, noemt Petrus je niet zalig. We zijn als christenen duidelijk niet geroepen om mensen te veroordelen, maar om ze vreedzaam te winnen voor Gods koninkrijk. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken, volgt er in vers 16. Christen was in die tijd een negatieve benaming, gebruikt door de tegenstanders van het nieuwe geloof. Kijk maar naar Handelingen 11, vers 26. Het kan zijn dat aangeklaagd worden als christen ook een juridische zaak was. Als je voor de rechter gedaagd wordt, is dat een schaamtevolle gebeurtenis. Gebeurt het omdat je de naam van Christus draagt, dan hoef je je niet te schamen. Als dit de enige mogelijke aanklacht is, omdat er van diefstal, moord of welke criminele daad dan ook geen sprake is, dan is dat in zichzelf eervol. Met zo'n levenswijze als getuigenis verheerlijk je God. Dan kun je het lijden met opgeheven hoofd aanvaarden en verdragen. Ik denk hierbij aan een Chinese voorganger met de naam Yang. Zijn vrouw zit vast vanwege haar getuigenis. Zelf is Yang het land uitgevlucht. Zijn kinderen wonen bij zijn schoonouders. Hoewel dit ontzettend veel pijn doet, ziet Yang het ook als een eer om dit lijden te mogen dragen. In 1 Petrus 4 vers 19 vat Petrus zijn boodschap over het lijden om Christus wil nog eens samen. Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Wanneer je vervolgd wordt vanwege de naam van Jezus, spoort Petrus je aan om blij te zijn. Niet omdat het geen pijn doet, niet om vervolging te idealiseren en al helemaal niet om je op te roepen om vervolging uit te lokken. Je mag wel blij zijn omdat je nu al deelt in Gods heerlijkheid, doordat zijn geest op je rust. En wanneer Christus terugkomt in heerlijkheid, zul je helemaal jubelen van vreugde. In de tussentijd word je uitgenodigd om je toe te vertrouwen aan God. Hij is je trouwe schepper. Hij zal voor je zorgen, juist ook in het lijden. Hoe kun je laten zien dat je God vertrouwt? Door te blijven volharden in de goede levensstijl die Jezus ons leert. Ook wanneer het je iets kost. Geloven betekent risico's nemen. Vertrouwen betekent blijmoedig volharden in het volgen van Jezus. Ongeacht de consequenties. Vervolgd, maar volhardend. You're the same God today.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Webmar, The Lord's Prayer en daarvoor je Charity Gale, We Need a Miracle. En zo gaan we het weekend in van Groot Nieuws Radio. Dat sinds vorige week een beetje anders klinkt dan gewoonlijk. We hebben namelijk een nieuw programma op de zaterdagochtend. Heb je daar al naar geluisterd? De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer. Morgenochtend om 6 uur, dan staat hij met jou op. En dan deelt hij met jou mooie muziek en mooie verhalen. Zeker aan te raden om dat dus te beluisteren als je al zo vroeg wakker bent op de zaterdag. Zometeen Brandon Lake naar Marcia en Lydia Tsiemer.

0: Wij gaan weer naar school. Dat geldt niet voor de 2800 kinderen in Nederland die thuisonderwijs krijgen.
1: Je moest je altijd al verdedigen tegenover Jan en alleman wat betreft die keuze.
0: Religie is een van de redenen voor thuisonderwijs. Dat wordt steeds lastiger. Een openbare school zou altijd passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
2: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
3: Wil je mijn kinderen thuis leren dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen? Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Goednieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 3 uit de Basisbijbel. Het bezoek van Timotheus aan Thessalonica. Vervolg. Uiteindelijk konden we het niet langer uithouden geen nieuws van jullie te krijgen. Daarom besloten we om Timotheus naar jullie toe te sturen. Zelfs zou ik in Athene achterblijven. Timotheus is een dienaar van God. Hij is onze broeder en medewerker in het goede nieuws van Christus. Hij kwam jullie opbouwen en aanmoedigen in jullie geloof. Want alleen als jullie een sterk geloof hebben, zullen jullie overeind kunnen blijven in alle moeilijkheden. Toen ik bij jullie was, heb ik jullie al gewaarschuwd dat jullie het moeilijk zouden krijgen. Want moeilijkheden horen er nu eenmaal bij. En dat is ook gebeurd, zoals jullie weten. Dat was ook de reden dat ik het niet langer kon uithouden zonder nieuws van jullie. En daarom heb ik Timotheus gestuurd om te kijken hoe het met jullie geloof ging. Ik wilde weten of de duivel jullie misschien had overgehaald om het geloof los te laten. Dan zouden we voor niets zo hard voor jullie hebben gewerkt. Timotheus is inmiddels bij ons teruggekomen. Hij bracht ons goede berichten over jullie, of jullie geloof en jullie liefde. Hij vertelde ook dat jullie vaak aan mij denken. Hij zei dat jullie er erg naar verlangen om mij weer te zien. Net zoveel als ik er naar verlang om jullie weer te zien. Jullie geloof heeft mij heel erg bemoedigd in al mijn moeilijkheden, broeders en zusters. Ik heb er weer moed door gekregen. Want nu weet ik dat jullie stevig vasthouden aan jullie geloof in de Heer. En daardoor heb ik weer rust. Ik ben zo blij over jullie. Ik kan God maar niet genoeg voor jullie danken. En dag en nacht bidden we vurig dat we jullie weer zullen zien. Want dan zullen we in orde kunnen maken wat er nog aan jullie geloof ontbreekt. Ik bid dat onze God en Vader en onze Heer Jezus ervoor zullen zorgen dat we weer naar jullie toe kunnen komen. Ik bid ook dat de Heer jullie zal helpen om steeds meer van elkaar en van de andere mensen te houden. Net zoals ik steeds meer van jullie gehouden. Zo zal Hij jullie geloof steeds sterker maken. Uiteindelijk zullen jullie helemaal volmaakt zijn voor onze God en Vader op de dag dat onze Heer Jezus terugkomt met alle mensen die bij Hem horen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Fred Grapperhaus heeft het goed gemaakt met Arie Slob na beledigende appjes van hem tijdens de coronacrisis. Vorige week kwam tijdens de coronaverhoren naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert had genoemd. Grapperhaus heeft in een telefoongesprek zijn excuses aangeboden. Ook in Nederland zijn de aanslagen van 11 september herdacht. Dat gebeurde bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Namens ons land waren de ministers Jesselkus en Van Wil aanwezig. De Amerikaanse ambassadeur zei dat de wereld 25 jaar geleden voorgoed veranderde. Ook in New York waren herdenkingen. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is tot 2 jaar cel veroordeeld voor het in bezit hebben van een zwaar vuurwapen en munitie. Hij werd begin dit jaar opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak tegen hem. Scope was onder meer profhonkballer in de VS en kwam uit voor Nederland. Het weer van Weer Online. In het oosten kan het nog een beetje regenen, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Vannacht is het meestal droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
11: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
13: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis disky

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
3: in de App Store.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP nieuws van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden met de Prinsjesdagplannen die zijn uitgelekt. Daarin wordt duidelijk dat de koopkracht voor de meeste mensen er iets op achteruit gaat. Vooral voor mensen met hoge inkomens. Volgens Brekelmans gaat het in de praktijk maar om een paar tientjes, maar is de richting niet goed. In het Brabantse Sint-Michiel-Gestel is in een tuin een zelfgemaakt explosief gevonden. Dat meldt Omroep Brabant. Het gaat om een lege frisdrankfles met een brandbare vloeistof erin. Aan de fles zat een explosief vastgemaakt. Het lijkt erop dat de brandbom naar het huis is gegooid, maar niet is afgegaan. Het ebola-virus grijpt steeds meer om zich heen in Congo. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000 en met ruim 3300 doden is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er wordt gevreesd dat het virus zich nog verder kan verspreiden. Het weer van Weer Online. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP nieuws.
7: De nacht van Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.

0: instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer?
3: Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke wat mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: 2.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Amsterdam-Zuidoost is een man gewond geraakt bij een steekpartij, meldt AT5. Hulpdiensten kwamen op een melding af en vonden de man gewond op straat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zou er eerst gevochten zijn. De politie is in de buurt op zoek naar meerdere verdachten, maar er is nog niemand aangehouden. In het noorden van Rotterdam is in een leegstaand pand een grote brand uitgebroken. In een gebouw dat vroeger werd gebruikt als revalidatiecentrum. De vlammen zijn hoog, dus de brandweer zet veel mensen in en een speciale grote brandweerwagen van het vliegveld van Rotterdam. Bij de brand komt veel rook vrij. In het noordwesten van Frankrijk is een trein ontspoord. Daarbij zijn ruim 40 mensen gewond geraakt en één vrouw verkeert in levensgevaar. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft na het ongeluk tests afgenomen bij de machinist, maar die waren allemaal negatief. Het weer van Weer Online. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: De nacht van Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent, en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Tussen het Drentse Bijlen en Groningen rijden geen treinen vanwege een bommelding. Een man die in de trein zat deed de melding, maar het is nog niet duidelijk of dat ook waar was. Hij is op station Assen aangehouden. Dat station is afgezet.